0: kracht nam ik zeg maar over, waardoor ik een soort van onhandelbaar werd.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïense journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: gedrag nam ik zeg maar over, waardoor ik een soort van onhandelbaar werd.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Hey,

0: Jade Lawrence staat klaar met Wacht Niet. We zijn het jaar natuurlijk begonnen met allemaal goede voornemens. Maar laten we eerlijk zijn, het is vaak ellende. Snap je? Je begint dan niet en dan kan je hem niet afmaken. Maar de zomervakantie is zojuist afgerond. Voor sommige mensen is het nog zeg maar van, hey, ik heb nog een paar maanden om 2026 af te sluiten en ook om mijn doelen waar te maken die ik nog heb. Kan van alles zijn. Gisteren hadden we het erover van sparen voor een huis, beter met geld omgaan, of zoals ik, meer aan je gezondheid werken, meer sporten, meer in beweging komen. Laten doorkomen wat jouw doelen zijn nog voor 2026.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittende van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Rise and shine, good morning, this is Jade Lauren. Wacht niet.
2: Your city.

0: Boca Body.
1: Funny. Your city, your sound.
2: Een hele, hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat en we gaan de ochtend weer inkleuren met lekkere muziek, gezelligheid, moordende minuut. Je kent het wel, alleen maar good vibes. En natuurlijk al die doelen die we nog hebben uitvoeren. Want gisteren bespraken we het al een beetje van, kijk, weet je, het jaar is begonnen, we kwamen met allemaal goede voornemens. Sommige van ons die zijn er nog steeds mee bezig en die zijn die voornemens aan het afronden. Maar anderen die gaan up en down. Maar dat maakt niet uit, want het is live, dus je hebt ups en downs. Dus het maakt niet uit, het gaat erom dat je zelf weer oppakt en dat je blijft proberen. Dus, die doelen die je nog hebt. Gisteren hoorden we al dingen voorbij komen van sparen voor een vakantiehuis. Minder geld uitgeven, wat heel belangrijk is als je gewoon goed wil kunnen sparen. Dus je op een gegeven moment goed met je geld dit omgaan. Shout-out ook aan Devane Holwijn die druk bezig is met Stacktember. Je moet je money stacken door goed te sparen en bewust te zijn financieel. Maar laten we eerlijk zijn, we geven wel veel geld uit hoor. Aan dingen. Soms loop ik zeg maar de winkel en denk ik, kijk, ik moet 3 dingen halen. En vervolgens loop ik naar buiten met 15 dingen. Denk ik, wat ging hier mis? Nou, kortom, je hebt je gewoon in je eigen plan moeten houden. Maar laat me even weten, wat zijn die doelen en plannen die je nog hebt voor dit jaar om het goed af te sluiten? Heb je nog dingen op je to-do-list staan? Weet je, het kan van alles zijn, hè? Misschien wil je nog iets voor elkaar krijgen. Je rijbewijs, whatever. Gewoon, gooi het even in de groep en laten we gewoon samen dat bespreken en ook samen elkaar motiveren. Ik zei het al, voor mij was het 1 september dat ik tegen mezelf zei van, gozer, je zat laatst bij Andy in de auto. Op een gegeven moment gaf je daar aan, wat ik bijna nooit doe, wat mijn exacte gewicht was op dat moment. Ik was op mijn zwaarst ooit, 115 kilo. En mijn moeder appte me, die zei, maar wat is dat met jou? Hoezo kan jij... Ja, ik ging toen mijn moeder gewoon voor het eerst eerlijk uitleggen van, ja, maar ik ben een emotionele eter en waar ik soms moeite mee heb, als ik privé met wat dingen zit, dan ga ik het zeg maar allemaal wegeten. Dan ga ik het zeg maar met eten ga ik het verwerken. Dan stop ik het allemaal weg en dat soort dingen. Dus het was een uplifting conversation. Maar daarmee wil ik dus ook aangeven aan jou van, we hebben allemaal redenen waarom we dingen doen. Dus laat het even doorkomen via de NPO Luister app. Wat zijn jouw doelen? Waar struggle je mee? Wat wil je voor elkaar krijgen? En laten we kijken of we elkaar kunnen inspireren. Een man die ik een paar weken geleden in mijn podcaststudio had uit Tanzania, Ray Vanny.

0: Ray Vanny, Diamond Platinum met Mwanza. Diezelfde Ray Vanny had ik onlangs in mijn podcast Real Talk. Die terug te vinden op je favoriete podcast app of op YouTube. En in dat interview vertelt hij onder andere over de struggles die hij had voordat hij Tetema en Mwanza heeft gemaakt. En dat hij zelf verbannen werd uit Tanzania. Vanwege muziek en nog vele andere dingen. Als je benieuwd bent, ga het interview checken op je favoriete podcast app of op mijn YouTube channel Nando Leaks Real Talk. Vandaag hebben we ook een soort Real Talk op de radio. Gewoon over doelen. We hebben allemaal doelen. En vaak lachen mensen om je en zeggen: ja, maar jij zegt altijd dit, dat. Laat ze lachen. Het gaat erom dat je elke keer het probeert om het voor elkaar te krijgen. Snap je wat ik bedoel? Maakt niet uit hoe vaak. Je probeert het, daar gaat het om. Dus vandaag wil ik van je weten, wat zijn die doelen die je nog wil behalen voor het eind van het jaar? Robertino, vriend van de show.
1: Good morning Nando, good morning. Ja man, ik loop al jaar in jaar uit, iedere keer te roepen, ik ga stoppen met roken, ga stoppen met roken, ga stoppen met roken. En wat doet deze jongen? Deze jongen blijft roken, hij blijft roken, hij blijft roken. Nee, dat, ik wil het wel, nog steeds, maar ik doe het niet. Waarom? Weet ik niet.
0: Roken, ja, dat hoor ik ook vaak van mensen, van dat het moeilijk is om te stoppen, dat het zo verslavend is en dat het, ja, ik denk dat soms is het ook een soort van gewenning. Soms hoort iets dan in je hoofd bij jou en dan blijf je het gewoon doen en dan is het een soort, ja, een patroon wat je moet doorbreken. Maar toch, Robertin, ik geloof in jou, man, jij kan alles. Dus wanneer jij voelt dat je gaat stoppen en alles in je lijf zegt dat je moet stoppen, dan ga je stoppen. Daar geloof ik 100% in. Zonder twijfel. Dus als het denkbaar is, is het mogelijk. We hebben het vandaag over doelen als je net intuned. Doelen die je nog moet behalen, kan behalen, wil behalen. Gooi het in de NPO Luister app. Bel gewoon, laat ons even weten. Want misschien kan je ook anderen inspireren met je doelen. Zo zei Ginko via de NPO Luister app. Mijn doel is om in 2027 mijn eigen zaak te openen. Ik ben al lange tijd ondernemer. En heb inmiddels zo'n 80% bereikt van waar ik naartoe wil. Nu wil ik de volgende stap zetten. Een eigen plek creëren met een mooi en modern concept. Onder andere met matcha. Nou, vooral wil ik me volledig op mijn eigen benen staan en niet meer afhankelijk zijn van opdrachtgevers. Ik heb een moeilijke periode achter de rug, maar juist daardoor ben ik nog meer gedreven om mijn doelen waar te maken. Ja, ik vind het gewoon mooi, man. Gewoon supermooi dit, man. Shout-out naar jou, man. Love. Tof dat je dit stuurt. Krachtig is dit. En ik vind dit soort verhalen vind ik ook zo mooi, omdat met dit soort verhalen inspireer je zoveel mensen. Iedereen heeft ups en downs. En de krachtigste is als je het durft te delen en ook anderen inspireert. Man. Dus laat alle doelen doorkomen die je hebt. En laten we elkaar motiveren naar de next.

0: Cardeuf, Nari. De tekst van deze week. Zoetigheid voor je oren. Fresh in the morning show. 6:50. Vandaag hebben we het over doelen. Iedereen heeft doelen. Iedereen heeft dingen die hij of zij graag wil bereiken. Het kan zijn qua gezondheid, gewicht, ontwikkeling, mentaal, waar je naartoe wil gaan. En het mooie is dat we eigenlijk door het uitspreken van onze doelen anderen ook kunnen inspireren. Je bent niet alleen met je doelen en je dromen. We zijn allemaal mensen van vlees en bloed en hebben allemaal een bepaalde plek waar we naartoe willen gaan. Bij mij bijvoorbeeld is het overwinnen van mijn slechte relatie met eten. Het feit dat ik zeg maar als ik me niet goed voel dat ik extra ga eten en daardoor ook nog eens ervoor zorg dat ik in gewicht aankom. Dat ik bepaalde kleding niet meer pas. Dat bepaalde kleding op spanning staat. Dat je bij jezelf denkt, man, ik moet bepaalde kleding dragen om... Snap je, je gaat onzeker worden en onzekerder blijven worden omdat je op een gegeven moment in een soort vicieuze cirkel zit. Dus wat doe ik dan? Stap voor stap. Alle suikers en alle snoepjes even eruit gooien. Even wanneer je weer op level bent qua gewicht, dan kan je op een gegeven moment weer eten of dat soort dingen. Dus stap voor stap komen we er. We komen niet daar in één dag. Rome is niet in één dag gebouwd. Stap voor stap. En Nadine hebben we een lijn. Good morning.
1: Good morning, man.
0: Hey, my brother. Wat zijn de doelen die jij na wil streven?
1: Ja, man. Ik wil stoppen met roken, bro. Dat is
0: de... En hoe lang wil je al stoppen met roken, dan?
1: Ja, man, ik zit al meer dan misschien 1 jaartje dat ik wil stoppen met roken, man.
0: Oké, wauw. En hoe verslaafd ben je, om het zo te zeggen? Ben je verslaafd voor je gevoel?
1: Ja, man, ik ben verslaafd, weet je. Ja, ik rook al, weet je. Ik op mijn plein, ja, dat moet zeggen 20 sigaretten in 2 dagen. Rook ik, ja, man, 20 sigaretten
0: 20
1: in 2 dagen.
0: 20
1: ja,
0: dus sigaretten?
1: Okay. 10 sigaretten per dag.
0: Ja.
1: Ja, en ja, als ik ben over uur aan het werken, dat wordt nog meer.
0: Ah, en merk je het bijvoorbeeld ook financieel? Want volgens mij sigaretten pakken, die zijn kapot duur. Wat kosten die dingen per stuk tegenwoordig? 100
1: ja,
0: euro?
1: Man. Ja, ik koop, ja, gelukkig woon ik dicht bij Duitsland. Dus ik ga gewoon Duitsland kopen. Maar hier in Nederland, sigaretten zijn wel duur, man. En daarom ga ik bij Duitsland, omdat anders voel ik in mijn zaak. Snap je?
0: Ah. Wat ja, scheelt man. Zoveel bij de buren in Duitsland?
1: Je speelt wel 4-5 euro per pak, hè.
0: Wauw.
1: Ja, man, ja, man.
0: Maar
1: ja,
0: waarom
1: man.
0: Is het een ander soort sigaret of zo? Wat ze daar verkopen of hetzelfde?
1: Als je wil roken, het is gewoon hetzelfde. Maar ja, weet je, Nederland en Duitsland, ja, die prijzen van eten is ook anders.
0: Ja, dat hoor ik vaker van mensen. Ja. Misschien moet ik toch naar Duitsland gaan rijden.
1: Ja, maar weet je, vandaan, wij zijn blakken, hè. Dus niet alle eten van daar gaan wij kopen, hè. Het is niet, ik denk voor die witte mensen zijn wel anders, man. Die maar, kruiden en die dat soort dingen gebruiken wij niet, man.
0: Ik ben echt benieuwd, man, wat voor voer en dingetjes daar. Oké, maar je zegt in ieder geval voor sigaretten moet je naar Duitsland.
1: Ja, weet je, liever niet. Snap je, het is niet een promotie om daarom te gaan kopen. Wij moeten gewoon fucking stoppen, man. Ja,
0: gewoon tegen jezelf zeggen in de spiegel, ik ga stoppen. Heb je een bepaald doel, zeg maar, een bepaald qua datum, dat je zegt, ik wil stoppen voor eind 2026 met roken?
1: Weet je, Fernando, ik heb de laatste keer 1 week gestopt om sport te doen.
0: Ja.
1: Maar het is, ik werk op een bouw, hè. En op een bouw, het is gewoon 80% van de bouw, iedereen die rookt.
0: Ja.
1: En ik kom naar werk, soms zeg, weet je, ik ga geen sigaret kopen. Maar je gaat buiten staan en je gaat niemand zeggen, maar als mensen weten dat je rookt, die gaan je sigaretten aanbieden. Wil je eentje? Zeggen, nee man, ja alleen maar eentje. Maar dus je bent er, ja ik ben wel een beetje zwak. Dus oké, zeg maar, neem maar eentje. En van die eentje, als je die blijft geven en ja, na werk ga je toch een andere pak kopen.
0: Ja, nee, ik snap het, maar die verleiding is groot.
1: Man. Het is echt moeilijk. Ik zit soms sigaretten roken of elke keer.
0: Ja.
1: En ik krijg gewoon spijt van. Dus ik zit roken, maar ik blijf gewoon zeggen van, broer, je bent 4 keer in de week nu aan het sporten.
0: Ja.
1: Je zit nog steeds aan het roken, maar ik wil stoppen, maar het is echt niet makkelijk, man.
0: Ja.
1: Weet je? Echt niet makkelijk.
0: Mooie dingen, belangrijke dingen in het leven zijn nooit makkelijk. Maar weet je wat we kunnen afspreken? De vorige keer heb je het 1 week volgehouden. Laten we nu proberen 2 weken.
1: Ja man. Zijn
0: we genoeg? Spreek me af.
1: Ik laat je weten. Laat me weten.
0: Hou me op de hoogte. Gewoon 2 weken. Dan vanaf vandaag 2 weken niet roken. En dan als je Snap je? En als je het langer volhoudt, bro, doorgaan. Let me know.
1: Ja, man. Ga voor.
0: Dope, man, Fernandino. Hou me op de hoogte.
1: Ja, you got broeder. This. Ja, broeder.
0: Snap je? Motivatie. Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Waar ben jij mee bezig qua doelen?

0: jij.
1: Alles wat ik mis ben jij, Ronny Flex en Emma Heesters. Vandaag hebben we het over doelen. We hebben allemaal doelen. En niet eens, misschien hoeft het geen grote doelen te zijn, maar dingen die je graag zou willen bereiken of die je graag voor elkaar zou willen krijgen. Mila stuurt via de NPO luisterapp Morning Fernando. Afgelopen jaar ben ik erachter gekomen dat mijn nu nog man al 9 jaar lang een dubbel leven leidt. Mentaal ga ik sinds die ontdekking echt slecht. Mijn doel is om op 31 december 2026 de echtscheiding erdoor te laten gaan, zodat mijn kinderen en ik mentaal kunnen gaan herstellen met goede zelfzorg. Sterkte, Mila. Het is wel een best wel big thing. Sterkte. You got this, man. Ik stuur alle liefde naar je. Sultan zegt, ik ben ZZP'er en had als doel om dit jaar hoger op te komen op de plek waar ik werk. Hiervoor moest ik een BV oprichten, extra geld vinden als buffer, 2 referenties vinden bij grote gezettelde bedrijven. Dit alles was gepland voor eind december. Maar ik heb de zomervakantie geskipt en doorgewerkt. Nu sta ik daar waar ik wilde staan. Oh, dat is mooi, man. Dat is mooi, man. Bepaalde doelen voor jezelf gezet en het voor elkaar gekregen. I love that. Snap je? En nogmaals, als je luistert en je hebt doelen, ze lukken niet gelijk in één keer. Het maakt niet uit, hè. Ik ben ook met vallen, opstaan, met het gewicht ding bezig. Het gaat erom dat je blijft proberen. Want als je blijft proberen, ben je een stap dichterbij het laten slagen van dat gevoel. It's crazy, man. Max, my brother from another.
2: Good morning.
1: Good morning. Heb jij doelen of bepaalde dingen die je nog op je to-do-list hebt staan, dat je denkt, nou, die wil ik nog afkrijgen voor het eind van dit jaar?
2: Ja, op die manier kijk er een beetje anders naar. Bijvoorbeeld, qua goede voornemens heb ik ook niet echt. Tuurlijk, ik heb een paar doelen in het leven. En waar ik nu heel erg naartoe werk, is graag uit huis willen gaan.
1: Ja.
2: En inderdaad samenwonen met mijn vriendin. En daar werken we dan langzaam naartoe. Afspraak maken, hypotheekadviseur, kijken Mooi. Wat is mogelijk. En daar langzaam naartoe gaan werken. En hopelijk kunnen we dat mooi rondkrijgen binnenkort.
1: Maar dat is een mooi doel.
2: Daar gaat natuurlijk heel lang overheen.
1: Ja.
2: Maar in ieder geval binnenkort die eerste stapjes te maken om in ieder geval het gesprek aan te gaan.
1: Nice.
2: Ik denk dat voor sure.
1: Beautiful things, man. Zie je, je hoort gewoon, misschien inspireer je nu iemand die ook denkt, ja. En die kijkt zijn vriendin aan. Wij gaan ook samenwonen. Mag zij het op de radio? Let's go. Laten we gewoon dit volhouden de komende tijd. Gewoon elkaar blijven motiveren. Blijf je doelen droppen in de morning. Let's get it.

0: Star, where do we go? Zometeen muziek van Adam Poort. We gaan bewegen. Ik heb ook Jonah Fraser en Jayon voor je. Even naar buiten kijken, wat krijgen we? Na een ochtend met een beetje bewolking. Plaatselijk kan er zelfs een bui vallen. Ook vanmiddag is er kans op regen. Tuurlijk, het is Nederland. De temperaturen liggen rond de 17 graden, sowieso. Tijd voor het nieuws van NOS op 3D. My brother, Ryan!
1: Goedemorgen. Ouders die denken dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten kunnen vanaf vandaag via een speciaal telefoonnummer om hulp vragen. Ook deze moeder had haar vermoedens.
2: Zo begin tweede klas middelbare school. Ze hadden geen grip op hem. Hij luisterde eigenlijk steeds slechter. Deed niet mee met de lessen. En het lijkt wel alsof het ineens niks meer boeide. Ja, is het de puberteit of heeft hij echt een probleem of is hij iets aan het doen wat niet mag?
1: Ouders kunnen nu direct in contact komen met hulpverleners van Keerpunt.
0: Is het een lijn waarbij ouders zeg maar hun kinderen als het ware snitchen? Of zeggen van, hé, dit is... Of is het een hulplijn voor therapeutisch ondersteunend hulp?
1: Het is sowieso een hulplijn, het is geen snitchlijn. Ik denk als je mensen wil snitchen, kan je nog altijd beter de politie bellen. Maar dit is wel, ja toch? Maar dit is wel een manier om inderdaad informatie te vragen. Wat deze moeder bijvoorbeeld ook zei. Ze wist gewoon niet, heb ik hier te maken met een kind dat gewoon een beetje een moeilijke puberteit doormaakt? Of is het een kind die echt een beetje langzaam aan het afstompen is? Ja, dat kan me voorstellen dat dat soms lastig in te schatten kan zijn. En dat hulp van experts daarbij kan helpen.
0: Heel belangrijk. En vooral kijken naar de vrienden van je kind. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik heb vaak in de gesprekken die ik voer in mijn podcast van mensen die uit het crimineel milieu zijn gestapt, die zeggen ook, de omgeving is zo belangrijk. Check de vrienden van je kind. Waar hij mee omgaat, waar hij mee rondhangt, of waar zij mee omgaat. Dat is zo belangrijk om daar een soort indicatie te krijgen van, wat gebeurt daar allemaal? Maar wel mooi en goed dat er een speciaal telefoonnummer is om hulp te vragen.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: De Eiffeltoren in Parijs was gisteren de hele dag dicht vanwege een staking. Medewerkers waren boos over afgelopen zaterdag. Toen is er vrouwelijk personeel weggestuurd. Een hindoeïstische groep kwam op bezoek en vrouwen die bij de Eiffeltoren werken, die kregen het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. En dat heeft in Frankrijk voor een storm van kritiek gezorgd. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat ze dit niet zo hadden moeten doen. En vandaag start de week van lezen en schrijven om extra aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. 1 op de 5 Nederlanders heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. In Katwijk is dat zelfs 1 op de 4. En dat gold ook voor deze vrouw.
3: Ik moest van Dongen naar Tilburg voor de eerste keer met de bus. Nou, ik kan je vertellen, ik kwam in Eindhoven uit.
4: En omdat je niet kan lezen waar je eruit moet.
3: Ja, en ik was ook toen nog niet zo van aan de chauffeur van, kun je zeggen wanneer ik moet daar en daar zijn? Kun je zeggen wanneer ik eruit moet? Dat durfde ik toen niet.
4: Want je schaamt je dan?
3: Ja.
1: Ja, nu is ze al jaren taalambassadeur en helpt ze anderen.
0: Dat doe je ook vaak, hè? Gevoel van schaamte op basis van niet goed kunnen lezen of schrijven. Ik bedoel, veel mensen kunnen dat niet goed. Hè? Ik bedoel, R. Kelly, die gelukkig vastzit voor alle slechte dingen die hij heeft gedaan, die schijnt ook niet goed te kunnen lezen. En bijvoorbeeld Floyd Mayweather is ook iemand die ook niet goed schijnt te kunnen lezen. Dus het is een ding wat heel veel mensen last van hebben, maar durft niet eigenlijk aan te geven. Ja. Het is mooi dat er aandacht voor is.
1: Ja, 100%. En ja, ik zei net al, 1 op de 5 is ja, in een klas van 10 leerlingen zijn er al 2. Dus kan je nagaan 20, 30. Dus het is een groot probleem. Dus daarom is denk ik inderdaad goed dat er een aandacht voor is inderdaad.
0: Ja, important. Thank you. Tot zo.
1: Tot zo.
0: Fernando. It's a good vibes only at your service. Jonah Fraser, Jayon.

support met Move. Blijf in beweging. Ik had zojuist in de auto een filmpje opgenomen voor mijn Insta-story. Waarin ik dus een verhaal vertelde van, ja man, nieuwe dag, nieuwe kansen. Het is 8 september. Ik heb 1 september tegen mezelf gezegd en tegen al mijn volgers en mensen om me heen van, oké, we gaan het nu beter doen dan voorheen. Waar ik voorheen heel hard ging met willen sporten. Want ik ben zo iemand, hè? Ik ga van 0 naar 100. Ik heb geen 50%. Of ik ben all-in of niet. Zo ben ik ook in vriendschappen en dingen. Ik kan niet zeggen, nou ja, beetje dit, dat. Ik moest wel rigoureus alle snoepdingen uit mijn leven verwijderen. Ik moest letterlijk, ik zweer het je, ik had thuis, had ik die Ritter chocola met hazelnoot. I freaking love that shit. Het is gewoon crack voor mij. Gewoon. En op een gegeven moment ben ik verslaafd geraakt aan die pistache gerelateerde dingen. Dus die Magnum chocola met pistache. Oh, dat ding, jongen. Ik keek er elke avond naar uit. Oh, je hoort het al, waar het fout ook gaat. S'avonds, heavy snoeperij is niet goed. Zeker niet voor het slapen gaan nog extra veel op je maag zetten. Maar in ieder geval, ik heb ze allemaal weggegooid. Ik weet dat het zonde is, maar ik dacht van, nee man, even anders aanpakken. Mila stuurde een heel lief bericht vanochtend. Die zei, Nando, sterkte met je Healthy Food Challenge. Weet je nog toen je met Gerwin de challenge had met de Nijmeegse Vierdaagse en in de gym en een marathon was? Dat was echt een mooie vibe voor jullie. Hopelijk vind je die motivatie terug om jullie vriendschap en vibe te eren. Make him and yourself proud. Haal alles eruit wat erin zit, Midouji. Zo lief, man. Dankjewel, Mila. En dat heb ik ook in mijn achterhoofd. Want elke keer als ik mijn gevecht aangaan met het gewichtding, dan moet ik aan Gerwin denken die op een gegeven moment een keer de studio binnenkwam met een weegschaal en me live op de radio ging wegen. Dus ik weet dat Gerwin trots naar beneden kijkt met de vijf van, oké, Nan, je gaat aan de slag. Ja, ik ga aan de slag. Maar nu wil ik ook mijn levensstijl veranderen. Dus ja, ik kan uiteindelijk weer gaan snoepen, maar met mate, een soort vorm van discipline. Dat je tegen jezelf zegt, ja, ik kan wat lekkers eten, maar

0: week. Max, je bent ook iemand die zeg maar sport en op je voeding let. Ja. Je bent niet echt, naar mijn mening, volgens mij een snoeper of dat je echt overdreven eet. Heb je dat jezelf aangeleerd of ben je gewoon zo?
1: Ja, dat is een hele goeie. Ik denk, vroeger was het zeker meer dat ik echt wel snoepte.
0: Ja.
1: Maar nu heb ik gewoon een beetje toch die mindset ontwikkeld, of die discipline. Vooral in huis, wat mij heel erg heeft geholpen, was... mijn ouders hadden heel vaak ook lekkernijen in huis en koekjes en zo voor mij.
0: Ja.
1: Maar ja, ik hoef het dan niet, dus dan heb ik gewoon gevraagd of ze dat niet meer wilden halen. En nu hebben wij dat dus ook niet in huis liggen. Dus dan kom je ook niet in die verleiding om dat te eten. Dus thuis kom ik sowieso niet snel in de verleiding of snoep ik helemaal niet.
0: Ja.
1: En natuurlijk een keer een koekje of zo bij de deur. Ja, dat kan, want dat moet ook niet te streng zijn voor mezelf.
0: Ja.
1: Maar dat heeft mij heel erg geholpen. Om het ook gewoon niet in huis te hebben.
0: Oh, dat is een goeie.
1: En nu, ik heb er eigenlijk ook weinig behoefte echt aan.
0: Ja.
1: Ik bedoel, we hebben hier ook gewoon allemaal snoepjes liggen in de studio. Dat kijkt mij hier aan. Het ligt binnen een meter afstand van mij.
0: Ja. Maar
1: nee, ik heb nu niet het idee dat ik dat wil eten. Ja. Normaal niet om kwart voor zeven zocht.
0: Nee. Maar in mijn vraatzuchtige momenten had ik zeg maar dat ik 's ochtends dan binnenkwam hier. En dan liep ik naar de kast en dan zag gewoon een zak chips. En dan ging ik het gewoon eten.
1: Ja.
0: Maar dan heb je gewoon scheid aan jezelf. En dat is ook de ding met eten waar ik ook aan wil werken, ga werken. Het gaat veel verder dan eten. Het is ook soms ook, hoeveel hou je van jezelf?
1: Ja.
0: Want je lichaam is je tempel. Je moet ook een beetje goed met jezelf omgaan. Dus,
1: je moet er goed voor zorgen, voor je lichaam.
0: Maar ja, mooi dat je dit zegt ook, van heb het niet in huis. Dus als je aan het luisteren bent en je bent ook stiekem bezig met afvallen, je hoort het, gewoon niet kopen.
1: En bakjes meenemen. Dus als jij hier morgen weer binnenkomt in de studio en je ziet een zak chips liggen, dan heb jij gewoon een bakje havermout in je tas liggen die je kan opeten.
0: Hele

0: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyX Ads. Your city, your sound.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Adverteer nu vanaf

0: Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar Simyo.nl.
1: Simyo. AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
4: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
5: Ja.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: challenge. Doe je mee? Nou, kwalificeer je eerst. Dit is de kwalificatievraag. Wat is het grootste waddeneiland van Nederland? Vlieland, Ameland. Zijn bij al die dingetjes, ja? Hier, daarboven. Wat is het grootste waddeneiland van Nederland? Dropt in de NPO-lijst en appen en spelen we zometeen. Vijf voor Fernando. Maar deze actualiteit, het nieuws van NOS op 3 met Ryan. Ryan, good morning.
1: Goedemorgen. Het was een onrustige nacht in Nijmegen. Gisteravond was er veel politie op de been in het oosten van de stad. Er zouden schoten zijn gehoord waarna mensen werd verzocht om binnen te blijven. We weten niet wat er aan de hand was en of het mogelijk iets te maken heeft met de gebeurtenissen van vorige week in Overasselt. Dat ligt namelijk in de buurt van Nijmegen. De politie wil nog niet zeggen of er echt geschoten is, maar wel dat ze extra alert zijn. President Trump heeft de handelsoorlog met Canada verder opgevoerd. Een Canadees bedrijf dat straalvliegtuigen maakt mag geen toestellen meer leveren in de Verenigde Staten. Op dit moment vliegen er ruim 5.500 van in Amerika. Het bedrijf maakt vooral zakenvliegtuigen en heeft ook duizenden Amerikanen in dienst. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. Dat gebeurde in het programma Opsporing Verzocht. Het gaat om een opname van een telefoongesprek. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op zich te melden, maar dat gebeurde niet. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft in de kwartfinale de US Open bereikt. Het ging niet gemakkelijk. Zijn wedstrijd duurde 5 uur en 13 minuten. De laatste keer dat hij de kwartfinale haalde was 5 jaar geleden. En dus was hij blij.
2: Ja, I think this is probably even better than the first quarterfinal I made here. Been some tough years, but started to play better this year again. And thanks everybody for supporting me. I needed you guys.
3: Well, go get some rest. You deserve it. Ladies and gentlemen, let's give it up for Botik van de Zandschulp.
1: Inmiddels is ook duidelijk tegen wie die moet in de kwartfinale, de Duitser Alexander Zverev. Dan het weer, veel bewolking vandaag. In de loop van de dag gaat het regenen. Het wordt op de meeste plekken niet warmer dan een graad of 19.
0: Fernando. Wat is het grootste waddeneiland van Nederland?

0: met je doelen, want doelen zijn er om uiteindelijk te behalen, maar ze hoeven niet in één keer te gebeuren. Snap je wat ik bedoel? Dat is wat ik al eerder zei, van ik heb een soort haat-liefde relatie met eten. De ene keer ga ik op een gegeven moment helemaal fanatiek de gym in. En daarna gaat er bijvoorbeeld privé wat dingen niet zo lekker. Dan ga je erover nadenken en dan ga je weer emotioneel eten. Dat is bij mij altijd mijn probleem geweest. Die food is sterk. Maar nu moet ik een manier vinden om daar tegenaan te gaan. Vanaf 1 september had ik dus beloofd aan mezelf, we gaan alle snoeperij eruit gooien. We gaan gewoon stap voor stap beginnen met het probleem. De basis. Gewoon eruit gooien. Die zoetigheid. Die lekkere chocoladingen. Kan uiteindelijk wanneer je weer op je normaal gewicht bent. Dat is mijn challenge. Mijn doel. Misschien heb je ook een eigen doel. Laat het doorkomen via de NPO Luisterapp. En dan gaan we het gewoon ook bespreekbaar maken. Dat is het gesprek wat we gisteren zijn gestart. En vandaag hebben we doorgezet. Dus, no worries. Keep the moves moving. Blijf gewoon lekker doorgaan. We gaan het weer spelen. Ja, over een paar minuten gaan we weer 5 of een ander spelen. Je weet het. Je kent het. Kun je mijn 5 woorden laten raden in 30 seconden? Kijk, je kent het spel 30 seconds. Maar nu gaan we het op de radio spelen. Ja, het is iets moeilijker. Op de radio iemand woorden te laten raden. En dan toch nog challenge met een andere. En dan weten dat andere mensen luisteren. Blijf wel vet. Aan het einde van de week, als je wint, blijf winnen. Hé, hey, luister dan. Dan ga je gewoon een mok krijgen die je nergens anders kan winnen. Alleen in de morning. Dus dat. Wil je ook zo'n mok hebben die daar staat als mensen bij je thuis komen? Wat heb je daar? Ik heb het gewonnen bij Fernando in de ochtend, man. Ja, man. Is die easy. Ja, keep it banging. Precies, dat. De kwalificatievraag. Je zou denken, Max, mijn rechterhand op de verkochte. Max, je zou denken dat iedereen dit sowieso had geweten. Want de vraag is, wat is het grootste waddeneiland van Nederland?
1: Ja, lijkt me niet heel moeilijk.
0: Nee, maar... Toch? Nee, dus in mijn hoofd had ik gelijk... dacht van, nou, maar het is toch... Maar ik zie heel veel antwoorden als Ameland. Ik zie... Vlieland binnenkomen.
1: Ook nog, ja.
0: Nee, het is die andere.
1: Er blijven er nog 3 over.
0: Ja.
1: Dus welke van die 3 moet het zijn?
0: Het is die ene, snap je? Het is niet...
1: De eerste. Misschien ook.
0: Ja, ja, ja. Het is de eerste.
1: Van, ja, als je het van links
0: Als je van Den Helder, zeg maar. Ja,
1: precies. Nou, nu geef je wel heel veel weg. Ik bedoel, als je het nu niet weet...
0: Zo, laat het doorkomen via de NPO Luisterapp. Dat is de kwalificatievraag voor 5 voor Fernando. Dus geef je op. Let's get it. Hoe?

0: is hoe je het spel moet spelen. Twee kandidaten die de kwalificatievraag goed hebben beantwoord om mee te kunnen doen. Yannick en Amin, good morning.
1: Yo, yo.
0: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Wat is het grootste waddeneiland van Nederland?
1: Texel.
0: Zijn jullie wel eens op Texel geweest of niet?
1: Nee, niks van mij, joh.
0: Nee, vroeger ben ik op de middelbare school. Daar altijd een soort overnachtingsding op Texel. Ik dacht, wat de hel doe ik hier? Ja, geen wel op Texel. Het is lang geleden, maar dat is de laatste keer dat ik naar Texel ben geweest. Het schijnt nu nog leuker te zijn.
2: Vissen. Ja, je moet ervan houden, denk ik, strand.
0: Lekker. Ja. Texel! Maar in ieder geval, Texel heeft jullie gewoon de sleutels gegeven om mee te kunnen doen aan 5 voor Fernando. Je weet dat je me 5 woorden laten raden, 30 seconden. Het kan alle kanten opgaan, maar ja, het is de challenge. We gaan met Yannick beginnen. Yannick?
1: Yes.
0: Are you ready?
1: Yes, we zijn ready. Let's go. Hier kijk je mee. Daar zet je een bril op.
0: Een bril, zonnebril, lenzen.
1: Hier kijk je mee. Je kijkt
0: je ogen.
1: Ja. Een continent waar leeuwen wonen.
0: Afrika.
1: Ja, deze gaat in de avond aan. Langs het water.
0: Lantaarnpaal.
1: Yes, hier betaal je mee. Valuta.
0: Dat is een pinpas. Geld.
1: Valuta.
0: Geld.
1: Onze valuta.
2: Valuta.
0: Onze, van ons. Euro.
1: Yes, een kleur die achter tevoren leeg.
0: Ja bro, we zijn al door de tijd heen. Gaat heel snel. Hoeveel overleeft hij
2: er? Drie goede antwoorden.
0: Drie goede antwoorden, ja. Drie goede antwoorden. We gaan over naar Amin. Amin!
3: Nee man.
0: You ready?
3: Ja, zeker.
0: Oké. Go!
3: Je kan het halen in de supermarkt. Het wordt gemaakt van aardappels en zit in de zak van het merk Lay's.
0: Chips? Ja, chips.
3: Ja, mensen gaan er naartoe om het te kijken in de bioscoop.
0: Film.
3: Yes, een behandeling die in Thailand het beste is voor je lichaam.
0: Massage.
3: Yes,
0: ik dacht aan meerdere dingen. Ik had natuurlijk op mijn Instagram een foto of een filmpje gepost over dat je in Thailand ook een penis kan vergroten. Dus ik ging allemaal dingen door mijn hoofd heen.
2: Dat is ook goed voor je lichaam,
0: die je daar kunt doen. Dus ja, de mind gaat alle kanten op. Hoeveel heeft hij er?
2: Ook drie. Antwoorden. Oeh, dan komen we uit bij de benaderingsvraag. Die heb ik jullie off-air al gesteld. En dat was de vraag, hoeveel oppervlakte is Amsterdam in hectare? Yannick, jouw antwoord was 24.000. Amin, jouw antwoord was 120. Dat is nogal een verschil, ligt ver uit elkaar. Ik kan zeggen, Yannick, misschien ben jij Google. Maar het juiste antwoord is 24.365 hectare. Dat betekent dat Yannick heeft gewonnen. Ja!

bewond. Morgen ga je gewoon weer door. En morgen is er een andere kandidaat die jou gaat challengen. Dus als je aan het luisteren bent en denkt, wacht even, ik kan Yannick aanpakken. Geef je dan alvast sowieso op via de NPO Luisterapp met Vijf of Fernando. En wellicht doe je morgen gewoon weer lekker mee. Amir,

0: zelfs een bui vallen. Ook vanmiddag is er kans op regen. De temperaturen liggen rond de 17 graden. Ryan van Ennep is op 3 met het nieuws. Good morning.
1: Goedemorgen. Het is nog niet duidelijk wanneer de A28 bij Nijkerk weer open gaat. Gisteren werd een brug op de snelweg afgesloten voor het verkeer, omdat er zand en grind onder de pijlers van de brug waren weggespoeld. Een grote reparatie voor de brugpijlers stond voor november op de planning, maar het blijkt nu al onveilig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Die pijlers die zijn belangrijk voor de stabiliteit van de brug. En wij willen ten koste van alles voorkomen dat er iets gebeurt. Wij zetten daarop in. Dus die brug stort niet in, want wij monitoren echt regelmatig en houden dat goed in de gaten.
1: Voor mensen die over de A28 tussen Zwolle en Amersfoort willen, wordt het de komende tijd dus omrijden. Dat kan via de A50 en de A1. Sommige mensen proberen het ook binnendoor. Daarom staan er nu files op meerdere wegen in en rond Nijkerk. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen voor een seksvideo. Een van hen had seks met een collega-militair in de machinekamer van een schip in Den Helder. Hij had tegen haar gezegd dat niemand ze kon zien, maar stiekem keken er 10 tot 15 anderen mee via de bewakingscamera. Een van hen maakte die beelden vervolgens openbaar. Diegene kreeg een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg 140 uur.
0: Maar wat een bizar verhaal. Dus die matroos die dacht van, ik ga een seksfilmpje maken zonder dat degene ervan af weet. En die deelt het gewoon dus met andere toeschouwers. Dat is crazy, man.
1: Ja, het zijn dus wel twee verschillende mensen. Hè? Dus inderdaad, één die zei tegen die dame, niemand gaat ons zien. Nou, dat bleek niet waar. Er keek een beveiligingscamera mee. Maar vervolgens heeft een andere collega die beveiligingsbeelden ook weer openbaar gemaakt. Dus het zijn twee mensen die hier schuldig zijn.
0: Wat erg voor die vrouw, man. Dat je dan denkt gewoon een intiem moment met iemand te hebben. En vervolgens zit hij dat gewoon zo te exploiteren.
1: Ja, echt. Ja. Wow. En daarom krijgen ze ook, straf. Het is gewoon strafbaar.
0: Wauw.
1: En dan ook goed medemenselijk nieuws, zullen we maar zeggen. Autocoureur Luke Hartog krijgt veel complimenten uit de hele wereld voor zijn heldendaad. Hij redde afgelopen zaterdag tijdens zijn race in China een andere coureur uit een brandende auto nadat die gecrashed was. Met gevaar voor eigen leven sloopte hij de deur van de auto en trok hij zijn gewonde Britse concurrent uit het brandende voertuig. Hij hoefde daar geen seconde over na te denken, zei hij tegen de NOS.
3: Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn. Ik wist met zo'n klap en zo'n dat iemand niet in de mogelijkheid zou zijn om zelf daar uit te kunnen klimmen.
4: Maar er waren ook mensen die doorreden.
3: Dat klopt. Er zijn uiteindelijk heel veel mensen doorgereden. Maar ik denk gelukkig na vandaag dat niet meer het geval gaat zijn.
1: De Brit ligt nog in het ziekenhuis en heeft 5 gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een gebroken hand, een gebroken vinger en waarschijnlijk een gekneusde long, maar geen brandwonden. En hij zegt dat hij zonder Luke Hartog niet meer had geleefd.
0: Ja, ik denk dat dat de mooiste overwinning is die Luke had kunnen bereiken. Want kijk wat hij zegt, de meesten rijden gewoon door. Het feit dat hij zijn eigen leven riskeert om iemand anders te helpen. Sterker nog, zijn eigen doel is op dat moment winnen. En dat hij op een gegeven moment het aan de kant zet en denkt van, ik ga iemand helpen. Bro, dat zegt veel over wie hij is, hè?
1: 100%.
0: Wat?
1: Ja, hij krijgt echt vanuit niet alleen de autosport, maar echt ook van jou nu weer, weet je wel.
0: Ja,
1: overal complimenten vandaan.
0: Bro, je afvragen hoeveel mensen zouden hun leven riskeren voor jou? Los van je ouders, hè, zeg maar, of mensen die jou kennen. En die ook nog eens ook risico lopen op zichzelf, zeg maar. Nou, bro, het zit in hem. Dus ik hoop dat hij alle prijzen krijgt die hij maar kan krijgen. Zoveel mogelijk exposure. En dat alle mensen kunnen zien van, hij is een mooie mens, man. Dit is echt
1: 100%. 100%.
0: Wow. Shout out, man. Luke Hartog. Ja, man. Lobby.
5: Fernando.
0: Fijn, man, om toch die mooie mensen en mooie verhalen te horen, man. Love it.
5: Your

business. En goede business komt eraan hoor. GTA 6. Misschien heb je nog niet gehoord, maar ja, hij komt eraan. En ik kan je zeggen, het wordt groot. Online is er heel veel te doen over een bepaald karakter. Lucy.

0: vriendin.
1: Een besef, je hoort dat Lucia kan in the game je girlfriend worden. Je moet hem wel in girlfriend mode zetten. Dat betekent dat je met haar moet appen, op date moet gaan, hand in hand kan lopen. Crazy. Next level. Maar moeten we ons eigenlijk zorgen maken over dit soort virtuele relaties? Dan vraag ik aan relatiepsycholoog Annette van Bolhuis. Annette, good morning.
2: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Waarom kan een virtuele relatie, bijvoorbeeld zoals in GTA, eigenlijk jaloezie veroorzaken?
2: Omdat natuurlijk degene die gamet best wel veel tijd en aandacht besteedt aan de game. En misschien ook wel aan Lucia, hè, het vriendinnetje. En dat kan toch de nodige emotie oproepen. Dus als de echte vriendin het gevoel krijgt van hey, ik ben minder belangrijk dan Lucia in de game, ja, dan kan het toch de nodige jaloezie oproepen.
1: Wauw, maar ze kan toch wel begrijpen van het gaat niet om een echt mens, het gaat maar om een virtueel persoon. En die gaat toch
2: ja.
1: Al.
2: Ja. Ja, rationeel is dat zo, hè? Dus ons brein weet rationeel dat dat zo is, maar de gevoelens die het oproept, die zijn natuurlijk wel echt.
1: Mm.
2: Eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je zegt van ja, maar hey, het was maar een grapje. Maar de pijn die iemand voelt, is wel echt.
1: Ja, ja. Want kijk, dit hoor je steeds vaker over virtuele relaties, relaties met AI-chatbots. Wat maakt zo'n relatie zo aantrekkelijk tegenover die met een echt persoon?
2: Nou ja, in de eerste plaats, omdat het natuurlijk lang zo ingewikkeld niet is. met een virtuele relatie heb je zelf de controle en je kunt heel veel zelf bepalen. Je hoeft niet bang te zijn voor afwijzing. En een echte relatie is ingewikkeld in de zin van, ja, weet je, de ander die is wel eens moe of die is wel eens geprikkeld of chagrijnig of heeft geen tijd voor je. Dus dat maakt een virtuele relatie heel aantrekkelijk.
1: Ja, je kan het uitmaken wanneer je wil. Het is uit.
2: Ja, ook dat. Ja, je kunt er ook gewoon mee stoppen. Als je denkt, ik heb er helemaal geen zin meer in, dan stop je er gewoon mee.

0: vinden dat daar eigenlijk consequenties aan vastzitten.
1: Ja, ja.
0: Nu, er is een hoop minder gedoe en een hoop minder gezeur, om het zo samen te vatten.
1: Ja, ik zie het al voor me dat het een hele hype begint te worden. Dat mensen zeggen, ja, ik ben niet meer single, ik heb iemand. Maar waar is die persoon?
0: Ja, precies.
1: In mijn telefoon.
0: Ja, ja precies. Ja, het voorziet wel in een bepaalde behoefte natuurlijk. Dus het zou zomaar kunnen.
1: Maar wat gebeurt er eigenlijk in je brein wanneer je emotionele intimiteit bijvoorbeeld ervaart met iets of iemand wat eigenlijk geen mens is, maar gewoon een virtueel gecreëerd persoon?
0: Nou, daarvoor geldt eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik net zei. Hè? Want het brein weet natuurlijk wel dat het maar een game is. En toch, de emoties die de game of de relatie oproepen, die zijn wel echt.
1: Ja.
0: En dat dus er gebeurt wel degelijk iets in je brein. Hè? Dus het brein maakt natuurlijk wel onderscheid tussen wat fictief is en wat echt is. Maar toch gebeurt er van alles in je brein. Hè? Als je bijvoorbeeld iets spannends meemaakt, dan kun je ook echt die spanning voelen. En als je iets, als een virtueel personage jou veel aandacht geeft, dan voelt dat ook gewoon heel prettig. Dus de gevoelens zijn echt.
1: Wauw. Crazy, ja. Dat je brein
0: ja,
1: je gewoon...
0: Ja, echt bijzonder, hè? Ja.
1: Je brein vertelt zeker. Je van alles. Nee, dit is echt. Nee, maar het is niet echt. Nou, het gevoel is echt. Want je brein denkt dat het echt is. Maar god. Maar,
0: ja.
1: Maar dan zitten dus heel veel mensen GTA te spelen. En dan op een gegeven moment hebben ze dan in dat geval een boze vriendin die meekijkt. Zegt, ja, jij met Lucia, ik maak het uit vanwege je virtuele vriendin.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen dat iemand dat zegt. Dat iemand zoiets heeft van, ja, maar zij neemt mijn plek in. En ik voel me eigenlijk minder belangrijk. En wat je met mij deelt, deel je met haar ook. He, want je doet met haar ook leuke dingen. En je loopt met haar loop je ook hand in hand daar en daar. En ik voel niet meer dat wij exclusief zijn met elkaar. He, dus er is eigenlijk een derde in het spel gekomen. Het is toch het kan een heel klein beetje voelen als vreemdgaan, zeg maar, voor de echte vriendin.
1: Wauw. Nou, we gaan het meemaken wanneer het spel uitkomt in hoeverre relaties kapot gaan en niet.
0: Ja, precies. Ik ben heel nieuwsgierig. Omdat misschien krijg ik het nog wel eens in mijn praktijk.
1: Ja, ja, ja. Allemaal patiënten. Wat is het probleem?
0: Ja, ik krijg gewoon een heel nieuw probleem ineens.
1: Ja. Annette, dankjewel. En heel veel succes met nieuwe klanten die dan binnenkomen met GTA-problemen.
0: Dankjewel, hè. Dankjewel.
1: Fijne dag.
0: Fijne dag.
1: Hoi. Ja, je hoort het al. Let op je game. Zo, GTA. Moet ik hem halen of niet?

0: Are you ready?
1: Yeah. I'm ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
1: Zoetigheid voor je oren.

0: nieuwe tunes. Nieuwe geluiden. Ik heb ze allemaal gepropt en gestopt in één playlist. Verschillende tunes van Taiki de Taiki, Murda, Move It Joe, Walid, Fresh, Mensa, Fat Joe, Yves Laurent. Daarom zeg ik, volg die playlist Nandolik Sound System op Spotify. Dan zit je helemaal goed.
1: Yo, het is your boy Dylan Raheem. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch. Wie wil is man?

0: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
3: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
2: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
0: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
8: Maar dan gewoon in Nederland.
7: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
9: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
11: De DJ en de DJ Fernando. Number love and number respect.
12: Yeah. Ben op zoek naar de heetste hits van dit moment.
13: Hey, what's up everybody? This is J Balvin. And all the music, exclusive music, Nando Lix. Okay.
14: Keep it hot, keep it banging.
15: Nando Lix.
12: Ontdek de hits van morgen elke zondagavond vanaf 9 uur in de Nando Lix Radio Show.
16: Boom. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
17: Senyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar Senyo.nl.
16: Senyo. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
18: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tangier, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
19: Your city, your sound.
20: Phonix! Volg Phonix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
21: It's Complicated met Jay
22: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
21: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
22: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix kanalen.
21: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar

0: of in de gratis NPO Luister app.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Zometeen muziek van Yo Silvio en Bad Bunny. Tijd voor de actualiteit, het nieuws van NOS op 3. Ryan, wat heb je voor ons?
4: Het is al vroeg druk op de weg rond de Hardenbergbrug. Gisteren werd die brug bij de A28 plotseling gesloten. Volgens de Rijkswaterstaat is er veel zand en grind rond de pijlers weggespoeld, waardoor ze niet meer stabiel zijn.
5: Die pijlers die zijn belangrijk voor de stabiliteit van de brug. En wij willen ten koste van alles voorkomen dat er iets gebeurt. Wij zetten daarop in. Dus die brug stort niet in, want wij monitoren echt regelmatig en houden dat goed in de gaten.
4: Het is nog niet duidelijk wanneer de A28 bij Nijkerk weer open kan. Automobilisten kunnen omrijden via de A50 en de A1 richting Apeldoorn. De politie in Nijmegen is gisteravond massaal uitgerukt nadat er mogelijk schoten waren gehoord. Dat was in het oosten van de stad. Mensen daar werd gevraagd binnen te blijven. De politie is extra alert. In de buurt ligt over Asselt, waar vorige week tientallen gewapende mannen door het dorp trokken. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, maar niet weten wat ze moeten doen, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Zij krijgen dan een medewerker van Keerpunt aan de lijn die kan adviseren. Volgens Keerpunt wachten ouders vaak te lang om erover te beginnen, omdat ze bang zijn het contact met hun kind te verliezen als ze erover willen praten. En vandaag neemt minister Letchert een besluit over Ongehoord Nederland. Gisteren verzocht ook de publieke omroep om de licentie van de omroep in te trekken. Er is al een tijd veel te doen om Ongehoord Nederland, vooral toen er positief werd gepraat over Adolf Hitler. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
5: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet en je houdt je keer op keer op keer niet aan die regels, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
6: Dat normaliseerde van Hitler gedachtegoed en nazi gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
7: Hey, is dat een kantelpunt? Nee, dat is een druppel in een toch al ver overlopende emmer. Dan is er geen plaats voor je in het publieke bestel.
4: Maar de Kamer gaat er niet over, het besluit ligt dus bij de minister. Dan het weer, veel bewolking vandaag. In de loop van de dag gaat het regenen. Het wordt op de meeste plekken niet warmer dan een graad of 19.
3: Fernando. Goedemorgen, goedemorgen. We gaan luisteren naar een man die 7 Emmys pakte voor zijn halftime show. Yeah.

om op je geld te letten. Want laten we eerlijk zijn, we leven in een maatschappij waarbij je eigenlijk de hele tijd aan het spenden bent. Op het moment dat ik zeg maar in mijn ongezonde fase bezig ben, dat ik op een gegeven moment gewoon lekker aan het eten ben, dan merk ik hoeveel geld ik gewoon verbras. Hier beneden hebben we een heerlijke, ga geen reclame maken, maar hebben we een heerlijke cafeetje waar je dus lekker eten kan halen.

0: Over een simpel / ontbijt. Gaat nergens over. Ik heb mijn leven hopelijk veranderd. En ik ben nu gefocust op gezond eten. Dus al die dat soort rotzooi eruit. En dat besef ik. Maar als ik stop met allemaal rotzooi eten, dan ga ik fucking veel geld besparen. 100%. Dus ik heb me voorgenomen. Geld gaan we even besparen. We gaan het aan de kant zetten. Wat ik zou uitgeven, misschien kan ik het investeren. Ik heb Sima aan de lijn. Sima, good morning.
1: Good morning, Fernando.
0: Sima, goed om je te spreken. Vertel, want jij gooide iets in de app gisteren. En we hadden het over sparen. Hoe ben jij met geld?
1: Ja, geld moet je mij niet geven. Ik heb echt een enorme gat in mijn hand. Echt niet normaal.
0: Maar hoe erg? Geef ons even, hoe ziet een gat in je hand eruit?
1: Geef mij een salaris, wordt meestal rond de 23, 24 gestort. Ja. En buiten dat hypotheek en verzekeringen en dat soort ongein allemaal eraf gaan, ben ik gewoon binnen een week ben ik gewoon echt geldfoetsie, spaargeldfoetsie. Het is echt ongelooflijk.
0: Wauw.
1: En ik ben zo'n sucker voor sale, jongen. Niet normaal.
0: Maar hoe dus klik je op alles, zeg maar, wat online, ja, ik heb dit nodig en dan ga je redenen verzinnen om het aan te schaffen?
1: Ja, dan is iets afgeprijsd en dan denk ik, ja, die wil ik. Of ik het ga gebruiken, of het me überhaupt staat. I don't care, ik moet het hebben. Maar wij gaan zo'n knopje in mijn hoofd om, dat ik denk, nee, sale.
0: Sale is de grootste oplichting ever. Want je denkt, zeg maar, we gaan erop vooruit. De enige die erop vooruit gaat is de persoon die het verkoopt. Die zegt sale, maar die maakt nog steeds winst.
1: Klopt. Maar het is niet alleen dat, Fernando. Het is niet eens alleen, ik weet niet of de fashion keten zoals, hè, die we allemaal in de stad wel niet zien. Dat is niet eens dat. Maar ik ben dus lid van een paar designergroepen op Facebook. Nou, dan zie je het al op Instagram. Al die Louis en Gucci's en Yves Saint Laurent, dat soort dingen. Ja, ik zat van de week, eind vorige maand, zat ik dus in mijn ING-app te kijken. En dan kan je natuurlijk je uitgaven zien. I kid you not, Fernando, maar ik heb serieus in de afgelopen maanden gewoon bijna 3.000-4.000 euro maandelijks uitgegeven aan dit soort ongein.
0: Wat? Wat, man?
1: Ja.
0: 3.000-4.000 euro per maand? Ja. Ik weet niet wat voor werk jij
1: per
0: doet.
1: Maand.
0: Maar wat?
1: Ja.
0: Maar ja, 3.000-4.000...
1: Ik zeg toch, die gat in mijn hand gaat maar niet dicht. Ik moet hem dichtlijmen.
0: Wauw. Maar dan koop je allemaal tassen of zo steeds?
1: Ja. Echt back charms. Dan zie ik weer een... je hebt heel veel van die leuke meiden die het dan verkopen. Of die kopen zelf dan iets. En die denken, ja, weet je, na een tijdje, ik wil hem niet meer.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja, ik moet dat. Ja, dan krijg je een Gucci-tasje voor 600 euro. Louis, gewoon free love. En dan kom ik weer iets. En dan zie je wat op de website of op mijn Instagram-pagina. Voor 1200 euro, 1300 euro. Dan denk ik, ja, ik moet dat hebben. Het is gewoon in de sale. Het is zo goedkoop. Ik moet het. Ja, en dan echt twee seconden later heb ik een order bevestiging met Neil.
0: Oh, maar oké. Een lichtpunt in het verhaal, want ik ben altijd getraind in mijn hoofd om te kijken naar de positieve kant. Je kan in ieder geval je hypotheek al betalen. Je hebt een dak boven je hoofd. Dus je functioneert, de koelkast is gevuld met eten. Dit is geld wat je extra over hebt.
1: Nou, nee, laat mijn man dit niet horen, hoor. Dit is al het geld wat ik over heb. En weet je wat helemaal erg is? Ik weet niet hoe lang tijd ik heb, maar goed. Weet je wat helemaal erg is? In die live, in die groep gaan ze ook live.
0: Ja.
1: Ik heb me echt tegenwoordig allemaal afgeschreven. Echt geen notificaties, geen melding meer van dat soort dingen. Want ik koop echt per live. En ze gaan echt elke dag live. Kocht ik bijna gewoon 300-400 euro, kocht ik gewoon dingen. Maar Fernando, het is niet normaal. Ik moet echt naar de psychiater, want ik moet hier echt vanaf afkicken.
0: Maar weet je wat het is? Dat is al het begin. Het erkennen van het probleem. Sommige mensen zeggen, nee, het is gewoon, het hoort erbij. Maar als jij gewoon kan zien van, ik geef rond de 3000 euro uit aan tassen. Maar kunnen we ook zeggen dat het ook goede investeringen zijn? Want bepaalde tassen die worden waard, toch?
1: Zeker.
0: Okay,
1: ja. Dus ik verkoop ze ook wel eens, hè.
0: Oké.
1: Okay. Dan denk ik van, weet je, iemand zoekt iets en denk ik, ja, ik heb er één. En daarna, dan bied ik het te koop. En dan verdien ik er ook nog wat op.
0: Okay.
1: Win-win.
0: Oké, zo verkoop je het thuis aan je man. Kijk, schat, ik handel ook ermee, hè. Het is ook business.
1: Nee. Mijn man weet van niks. Nee, weet. Daarom zei ik ook niet dat hij meeluistert. Nou, ik denk dat hij nog op één oor ligt, maar... Nee, mijn man weet van niks. En ik zorg ook altijd... En dan nog echt de cherry on the top. ik zorg altijd dat mijn pakketje bezorgd wordt of op een afhaalpunt of gewoon wanneer het er niet is.
0: Wauw, dat is een secret. Oké. Maar je wilt stoppen, toch? Je wilt besparen. Wat kunnen we afspreken?
1: Ja, ja.
0: Wat wordt de challenge?
1: Ja, die septembermaand. Ik heb serieus, wat ik al gisteren zei, ik heb echt nog niks gekocht. Behalve wat ik al zei, boodschappen. Maar echt geen tas. Verleiding is groot, maar echt... Ik heb het ook heel erg druk gehad, hoor. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje heeft geholpen. Maar nee, ik heb niks gekocht. Dus ik hoop maar echt...
0: Okay. Eind september gaan we weer bellen. En dan gaan we kijken of je niks hebt uitgegeven.
1: Is goed. Hou ik je aan.
0: Hou daar. Dat gaan we opschrijven. Dus iedereen luistert nu mee. Iedereen denkt, mijn god, deze vrouw. Drie doezel, what? Shout out
1: to per maand, per maand.
0: We gaan eind van de maand gaan we bellen. En hopen we fingers crossed dat je niks hebt gekocht.
1: Zeker.
0: Uit man. Love man. Dankjewel man.
1: Oh, dankjewel, Fernando.
0: What a story. Thank you. Oh... I love it. Ik hou van die eerlijkheid. Waar ga jij deze maand geld op besparen? Als je aan het luisteren bent, misschien heb je ook zo'n probleem. Wat zij net aangaf dat het een probleem is.

0: B-Shit. Zometeen Burna Boy en Georgia Smith met Gambare. A very good morning. We hebben het over besparen. Ja, we proberen het allemaal. Bij de ene gaat het wat makkelijker dan bij de ander. Nou, zojuist hoorde je Sima die een verhaal vertelde. Ja, mijn oren staan nog steeds te klapperen. Die geeft veel geld uit. En met veel geld bedoel ik ook veel geld uit aan tassen, kleding, maandelijks. Maar het mooie, wat ik tof vind aan wat zij zegt, is van dat ze erkent dat het een probleem is. Die koopdrang om de hele tijd te moeten kopen. Ze gaat het aanpakken. Ze heeft dus gezegd, ik heb tot nu toe niks gekocht in de maand september. Dus ik had gezegd, ik ga er eind van de maand bellen en kijken of ze wel of iets niet heeft gekocht. Of ze zich heeft gehouden aan de eigen afspraak. Aan de lijn heb ik een dame die ook een verslaving heeft. Valentina, good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Good morning. Wat is jouw verslaving en waar kan je geld op besparen?
1: Ja, de action.
0: Maar action, vertel, wat, hoe los ga jij in de action?
1: Ja, kijk, de action is van een gevaarlijke winkel, ja. Ik kom bijvoorbeeld voor keukenpapier, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik kom binnen, hè, en ik weet precies hoe die action eruit ziet. Ik zie het al voor me. Zeg maar. Ik kom binnen, ik zie aan de linkerkant zie ik die verf en ik zie die canvasjes. En dan denk ik, ah, leuk om te knutselen met de kinderen, weet je.
0: Ja.
1: Gaat in mijn mandje. Ik loop verder, ga naar rechts. Ik zie notitieboekjes en ik denk, oh ja, dat heb ik ook nog nodig voor mijn werkse handig. Terwijl ik er al 20 thuis heb liggen, maar dat maakt niet uit. Dat verdwijnt in mijn mandje. Ik loop verder, ik zie kaarsen, ik zie lampjes, nachtlampjes voor de kinderen zogenaamd. Terwijl ik in de kast loop te verstoffen. Ja, en dan kom ik thuis en dan heb ik echt gewoon twee van die action tassen vol. En dan ben ik gewoon 50 tot 80 euro kwijt per action bezoek. En ik ga iets van 5 tot 6 keer per maand, omdat ik dan denk, oh, ik heb iets nodig.
0: Wauw.
1: Ik heb niks nodig.
0: Het is gewoon het gevoel wat je heel fijn vindt. Dat je naar binnen loopt en dat je weg

0: gelopen met allemaal spullen.
1: Ja, heerlijk. En omdat ik ook nog in mezelf, in mijn waan, in dat moment, denk ik ook nog van, ja, ik heb dit echt nodig, ja. Weet je. Een kleurboek voor de kinderen. De kinderen die hebben 10 kleurboeken, weet je. Mijn dochter die kijkt er niet eens meer naar, die wil wit papiertjes. Dat ik zeg van, oké, maar dit vond ik zo'n leuk kleurboek. Nou, mijn man die zegt, dan ga je maar zelf steken in dat kleurboek. Ja, hij is me zat.
0: Ontwikkel een eigen hobby, nieuw hobby. Ga zelf kleuren tekenen.
1: Nee. Dat zegt hij niet tegen mij. Want ik heb ook allemaal volwassen tekenspullen en zo. Hij zegt niet tegen mij, ontwikkel een nieuwe hobby. Nee. Hij zegt, ja, stop.
0: Wauw. Maar weet je het is? Kijk, het is heel dubbel. Want aan de ene kant, als je het je kan permitteren, is het niet erg. Het is niet iets wat je, zeg maar, kapot aan het maken is. Je kan ook andere dingen doen. Je kan ook, zeg maar, iedereen heeft zijn verslavingen. Dus de vraag is, vind je het erg genoeg om te stoppen? Of kan je ermee doorgaan en ben je elke maand vrolijk en blij en elke week vrolijk en blij?
1: Kijk, dat is een hele gevaarlijke vraag. Kijk, als ik denk met gewoon mijn hersen, zeg maar, dan denk ik, nee, dit loopt wel echt de spuigaten uit, weet je. Kijk hoeveel euro's ik kan besparen, op de spaarrekening zetten, leuke vakantie met z'n allen, weet je.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant denk ik, ja, maar we hebben elke maand wel geld op de spaarrekening, die we opnieuw op die spaarrekening zetten, dus hoe... Maar nee, ik wil echt stoppen. Dit gaat echt te ver. Ik maak de action nog rijp.
0: Maar oké, maar ik snap dat met de action, hè. Want ik vind de action ook een super fijne plek om gewoon van die dingetjes te halen. Kopjes. Ik ben van de kopjes en de mokjes en dat soort rare dingen. Ik weet niet. Mijn vrienden noemen een hoarder. Ze zegt, jij wilt alles gewoon. Dus ik ken dit, hè. Het is een dingetje, maar het geeft een fijn gevoel. Maar laten we afspraak maken. Want Sima zei net ook, ze gaat de hele maand september gaat ze niks kopen. Kun jij ook die afspraak maken met ons hier nu op de radio, met mij, dat je zegt van, weet je wat, ik ga de hele maand september niet naar de action.
1: Ja, ik ga de hele maand september niet naar de action. Let's do it.
0: Oké, dope. Je hoort het. Ladies and gentlemen, je hoort het. Alle medeverslaafdes onder ons die ook verslaafd zijn aan koopgedrag en dat soort dingen. Laten we proberen om één maand, de maand september, gewoon niet naar die plek te gaan waar je altijd gaat en waar je geld gaat uitgeven. Laten we ook een berekening maken wat je die maand zou uitgeven. Zet dat geld dan apart. En dan verzin je iets wat je met dat geld kan doen. Iets voor een ander.
1: Goed idee.
0: Snap ik bedoel? Dan kunnen we een beetje kijken en aanvoelen wat je aan het besparen bent. En dan is een apart potje, van de verslavingspotje noemen we het.
1: Juist, goed idee.
0: Ja toch, dus iedereen die nu luistert, als je luistert, vertel je zusje, je broertje, iedereen, we gaan besparen op onze verslavingen. Ik doe ook mee, want ik ga normaal gesproken naar beneden en dan ga ik de cakejes halen. Ik ben nu aan het sporten, dus ik ben gezonder aan het eten. Dus dat geld, wat ik per keer, die 30, 35 euro voor food, hier beneden, ja, gaat nergens over. Ga ik dus niet doen, ga ik apart zetten.
1: Goed idee.
0: Gaan we ze allemaal
1: doen. En dan beloon je jezelf ook, hè, met dat je dat zo ziet, zeg maar. Ja. Dat geeft ook weer die dopamine boost. Van, kijk wat ik heb bespaard.
0: Juist! Ja. Dus we gaan onszelf positief manipuleren.
1: Yes.
0: Amen. Ik voel dit. We gaan ervoor. We houden contact. We gaan de hele maand gaan we ervoor.
1: Ja, doen we.
0: Top. Ik denk dat je man heel blij is met dit gesprek.
1: Ik denk het wel.
0: Top.

Burner Boy, Georgia Smith, Gumbody. Ja, ja. We gaan zo weer de moorden nu spelen. Ja, het gevaarlijkste spel op de Nederlandse radio. Wees scherp, wees alert. Ja? Humbaya of humbane? We gaan voor die humbaya. Luister goed dan. In welk groep staat Michael Jackson? Nou, deze moet je sowieso weten. Deze kan je moonwalkend al gewoon nu gewoon in de NPO-luister-app gooien. Je weet het. In welk groep staat Michael Jackson? Ja? Dat antwoord gooi hem in de NPO-luister-app. En spelen zometeen de moordende minuut.

0: gedrag nam ik zeg maar over, waardoor ik een soort van onhandelbaar werd.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen muziek van Jonah Fraser en Chirac. We're all gonna make it here. Ja man, de ochtend begint bewolkt. Er kan zelfs plaatselijk een bui vallen. Ook vanmiddag is er kans op regen. Het is immers Nederland, hè, dus je weet. It's raining, er is een kans. Dus let op, de temperaturen liggen rond de 17 graden. Even kijken wat's cracking with the news. Ryan van NOS op 3, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Den Haag houden vakbonden vandaag een grote demonstratie tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Duizenden medewerkers van onder meer gemeentes, het Rijk en universiteiten leggen het werk neer. En voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na problemen in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren de supporters van FC Twente dan de dupe van. Cambuur zegt dat ze wel maatregelen nemen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. En Amsterdam zou Amsterdam niet zijn als er af en toe iets geks gebeurt. In het noorden van de stad is onlangs een rotonde aangepakt. En sindsdien staat er een prullenbak midden op het fietspad. En deze Amsterdammers snappen daar niks van.
5: Nou, ik vind het me toch een gillen, echt typisch Noord. Dit kan je verwachten.
6: Ja meneer, wat denkt u?
7: Kijk zelf. Dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
8: Er zit echt geen logica achter. Ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Het is echt gewoon dom.
5: Dit zijn grapjes van de gemeente. Ja, ik hoop alleen wel eens het grapje weghalen.
4: De gemeente zegt dat het helemaal geen grapje is. De prullenbak is bedoeld als een tijdelijk paaltje om te voorkomen dat er auto's over het fietspad heen rijden. Alleen waren de echte paaltjes gewoon op.
3: En dan ga je gewoon een prullenbak zetten.
4: Nou, dan zet je gewoon een prullenbak neer. Ja.
3: Oh mijn god, die genialiteit. Not voor dit is toch crazy, man. Een prullenbak op het fietspad. Ja, helemaal crazy. Maar, weet je toch, de creativiteit zit er dus in, blijkbaar.
4: Ja, precies.
9: Fernando.
3: Goodbye.

0: gaan met Donnie de morgen nu spelen. Donnie, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Hey, ben je ook aan het besparen, aan het bezuinigen deze maand? Of ben je er totaal niet mee bezig?
1: Daar ben ik totaal eigenlijk niet mee bezig.
0: Oké. Je hebt zoiets van, het loopt allemaal lekker. Ik heb geen problemen, het is all to the goodie.
1: Precies.
0: Oké, duidelijk. Je bent een kalme guy, lekker kalma, lekker chillings. We gaan de morgen nu spelen en die kan wel eens de hartslag heel hoog...

0: Met Highest Flex. We gaan met Donnie de morgen nu spelen. Donnie, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Hey, ben je ook aan het besparen, aan het bezuinigen deze maand? Of ben je daar totaal niet mee bezig?
1: Daar ben ik totaal niet mee bezig.
0: Oké. Je hebt zoiets van, het loopt allemaal lekker. Ik heb geen problemen. It's all to the goodie.
1: Precies.
0: Oké, duidelijk. Je bent een kalme guy. Lekker kalma, lekker chillings. We gaan de morgen nu spelen. En die kan wel eens de hartslag heel hoog inzetten. Dus je gaat op een gegeven moment 1 minuut de tijd krijgen om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben.
1: Yes.
0: Are you ready?
1: Ja, ready. De moordende
0: minuut. De moordende minuut. In welk groep staat Michael Jackson?
1: Jackson 5.
0: Van welk land is ESP de afkorting?
1: ESP. España.
0: Juist. Hoeveel meter is een halve kilometer?
1: 500.
0: In welk land staat de Hagia Sophia?
1: Ik zou het niet weten.
0: Maar... Hoe heet de jongste dochter van onze koning en koningin?
1: Hoe heet de jongste? Ik zou het ook niet weten.
0: Wie hoor je naast Kevin op de tune No Days Off?
1: Gali?
0: Nee. Hoe noem je een mannelijke kip?
1: Een haan.
0: Hoeveel dagen heeft deze maand, september?
1: 31?
0: Nee.
1: 30?
0: Ja, 30. Welk dier is Boots in de serie Dora the Explorer?
1: De aap.
0: Ja. Wat is 5 keer 6?
1: 30.
0: Juist. Je hebt het goed gedaan, volgens mij.
1: Ja.
0: Wat zeg je gevoel?
1: Ik denk 6.
0: Je denkt 6?
1: Ja.
0: Oké. Kijk wat de computer zegt. De computer zegt... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7!

0: Je hebt de morgenminuut gesloopt. In welk land staat de Hagia Sophia? Dat is in Turkije. Hoe heet de jongste dochter van onze koning en koningin? Ariane. En ja, wie hoor je nog meer met de tune met Kevin No Days Off? KM.
1: KM.
0: Ja, ja. Hey, dope man. Max, wat heeft gewonnen?
2: Mooie paarse varkensokken.
0: Mooie paarse varkensokken.
1: Ja, die had ik nog niet. Mooi man, top.
0: Snap je? Social lobby man, dankjewel bro.
1: Hey, dankjewel man, dat kan hè.
0: Geniet van je dag man, love. Zo doen man, morgen same time, same place. Weer de moordende minuut. Je weet elke dag weer die challenge. Dus wellicht spreek ik je morgen weer voor de moordende minuut. Keep it hard, keep it

0: Maddy, Maddy.
1: Are you ready?
0: Ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Welke tracks moet je beseffen en checken? Ik heb ze voor je klaarstaan.

0: het. Nandolik Sound System is de playlist met al die nieuwe tunes. De potentiële hits van morgen. Allemaal bij elkaar gepropt en gestopt in een lijst. Dus maakt niet uit van welk genre je houdt. Hoogstwaarschijnlijk ga je daar iets tussen vinden wat je in je eigen playlist kan zetten. En dat je lekker gaat joggen met nieuwe muziek, verfrissende sounds. Check en volg daarom mijn playlist Nandolik Sound System op Spotify. Go check it out. We gaan over naar de Champions League van deze week. Een song die ik zelf veel aan het draaien ben. Ook gewoon als ik gewoon even aan het draaien ben. Murda! Hoi hier, Motive.
1: Nando Champions League.
0: Get it, man.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu.

0: Van een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
4: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
3: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af

0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Zet jezelf op de eerste plek, dan pas kan je anderen helpen. At 360community.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
5: Dit voelt als twee.
4: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Zometeen een heerlijke mix van Miguel Caidel. Pomp het uit je speakers, baby. Het is tijd voor het nieuws van NOS op 3. Ryan, wat heb je voor ons?
9: Een pittige ochtend voor automobilisten in het midden van het land. Door de sluiting van de Hardenbergerbrug in de A28 moeten ze omrijden en staan er flinke files. Ook deze vrachtwagenchauffeurs balen ervan.
10: Ja, drama natuurlijk, met heel Nederland nu kut.
11: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe.
12: En waar is dat?
11: Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
12: Ja. En heeft u wel bekeken hoe lang het gaat duren?
11: Ja, ik heb het al net bekeken, ja.
12: En, omrijden. Daar wordt u niet blij van, hoor.
11: Nee, want ik loop meteen achter op mijn route.
9: Om het probleem bij de brug op te lossen, gaan ze tijdelijk zand en grind storten om de pijlers op de brug weer veilig te krijgen. Rijkswaterstaat heeft te maken met een flinke achterstand in het onderhoud van bruggen en viaducten. Veel zijn in de jaren 60 en 70 gebouwd en zijn nu tegelijk toe aan vervanging of groot onderhoud. Ouders die denken dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten kunnen vanaf vandaag via een speciaal telefoonnummer om hulp vragen. Ook deze moeder had vermoedens.
13: Het zou begin tweede klas middelbare school. Ze hadden geen grip op hem. Hij luisterde eigenlijk steeds slechter. Deed niet mee met de lessen. En het lijkt wel alsof het ineens niks meer boeide. Ja, is het de puberteit of heeft hij echt een probleem of is hij iets aan het doen wat niet mag?
9: Ouders kunnen nu direct in contact komen met hulpverleners van Keerpunt. Volgens de hulpverleners weten veel ouders niet wat ze moeten doen, omdat ze bang zijn om het contact met hun kind te verliezen als ze erover beginnen. Nu de benzineprijzen steeds hoger worden, kiezen steeds meer mensen ervoor om zonder af te rekenen weg te rijden na het tanken. Deze pomphouder vertelt bij NH Nieuws dat hij het tot en met vorige maand 6-7 keer meemaakte.
14: We balen er gewoon van, want het kost ons heel veel geld en heel veel tijd.
15: U gaat wel betalen, denk ik nu.
16: Ja, waarom zou ik niet betalen? U moet toch overal betalen? Ja.
15: Er zijn mensen die het niet doen.
16: Nou, ik ken ze niet zoveel.
17: Jongens, de Masso, bedankt hè.
9: Niet alle doorrijders doen dat expres. Sommige mensen vergeten te betalen of hebben niet in de gaten dat de betaling niet is gelukt.
8: Die mensen kijken gewoon en denken, hey, fuck die shit, gassen.
9: Hey, sorry, ik wist het niet.
8: Pull up, I didn't know.
9: Dan het weer, veel bewolking vandaag. In de loop van de dag gaat het wel regenen. Het wordt op de meeste plekken niet warmer dan een graad of 19.

0: heerlijke mix. Miguel Keidel. Zometeen muziek van Frenna, Odile en Wizkid met Coca Body. Let's check what's cracking with the news. The one and only Ryan van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. Dat gebeurde in het programma Opsporing Verzocht, in de hoop dat iemand die stem herkent. De verdachte deed zich begin van het jaar voor als een medewerker van het telecombedrijf en wist zo het systeem in te komen.
0: Ze zijn dus echt die Odido-hackers aan het zoeken. Ze willen ze echt vinden, deze guys.
1: Ja, ja, want miljoenen gegevens, ik weet niet of je het nog weet. Ja. Miljoenen gegevens zijn buitgemaakt van allemaal klanten van Odido. Dus dat was wel een behoorlijk ding toen natuurlijk.
0: Ja, Odido wilde toen niet betalen, want ze vroeg om geld. Maar Odido had toen niet het geld betaald. Dus op een gegeven moment hebben ze alsnog gewoon alles laten lekken.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd wat voor straf dan boven het hoofd hangt van zo iemand.
1: Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Dat is wel een goede. Ja, maar je moet hem eerst altijd zien te pakken. Hè. Dat is al moeilijk genoeg in het geval van hackers.
0: Ja.
1: En dan nog voor de rechter zien te krijgen.
0: Taakstraf misschien?
1: Nee. Kan. Wat ook kan, is dat mediaminister Rianne Letchert vanmiddag de licentie van Ongehoord Nederland intrekt. Die omroep is vaker in het nieuws gekomen en er is al eerder veel fout gegaan. Maar nu lijkt het doek echt te vallen. Verslaggever Ewout Kiviet vertelt wat waarschijnlijk de druppel is voor de minister.
2: Je zag daar in een online uitzending hoofdredacteur Joost Niemuller en presentator Blommestein die begrip hadden voor uitspraken van Hitler. Er werd ook een video getoond waarin Hitler uitspraken deed en werd ondertiteld als toenmalig rijkskanselier van Duitsland. Ja, een omroep die met belastinggeld aan de verheerlijking van Hitler doet, dat heeft de boel toch wel doen kantelen, zegt ook het commissariaat van de media.
1: En ook een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de licentie van Ongehoord Nederland moet worden ingetrokken. En steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. Onder alle jongeren van 15 jaar kan 40% daardoor niet meekomen op school. Dat blijkt uit internationaal onderzoek, waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren van 15 jaar zijn getoetst. De leesvaardigheid onder die groep daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat ruim een derde. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. De organisaties die zich inzetten voor lezen spreken van zorgwekkende cijfers.
0: Fernando. Crazy man, dit is ECSB.

je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de

Wood Makar. Very good morning. We moeten allemaal een beetje besparen, laten we eerlijk zijn. De kosten zijn crazy. Je ziet het zelf, sommige mensen chasen en racen gewoon door als ze gaan pompen. Gewoon tanken, bij de pomp, doorrijden, pull-up gas. Niet doen, want zeg maar, je wil geen moeilijkheden creëren voor jezelf. Maar we snappen het. Zeg maar, die dingen zijn duur, dus het is crazy. Maar doe het niet, moet gewoon betalen. Iedereen moet eten. Ook de pomphouders. Maar het is gewoon crazy wat er gebeurt met al deze kosten. Ongelooflijk. Maar eerlijk, dit is de maand, september, stektember. We moeten ook een beetje stekken, een beetje sparen. Maar er zijn sommige dingen die we hebben, impulsen, die gaan zo intens dat je bij jezelf denkt, wat geef ik dat allemaal uit? Vanochtend, hoorde je dit stukje op?

0: Mahmoud Makar, very good morning. We moeten allemaal een beetje besparen, laten we eerlijk zijn. De kosten zijn crazy. Je ziet het zelf, sommige mensen chasen en racen gewoon door als ze gaan pompen. Gaan tanken, bij de pomp, doorrijden, pull-up gas. Niet doen, want zeg maar, je wil geen moeilijkheden creëren voor jezelf. Maar we snappen het. Zeg maar, die dingen zijn duur, dus it's crazy. Maar doe het niet, moet gewoon betalen. Iedereen moet eten. Ook de pomphouses, maar het is gewoon crazy. Wat er gebeurt met al deze kosten. Ongelooflijk. Maar eerlijk. Dit is de maand, september, stektember. We moeten ook een beetje stekken, een beetje sparen. Maar er zijn sommige dingen die we hebben, impulsen, die gaan zo intens dat je bij jezelf denkt, wat geef ik dat allemaal uit? Vanochtend, hoorde je dit stukje ongetwijfeld voorbij komen. En kippenvel. Sima vertelde dit verhaal van.
1: Ik zat dus in mijn ING-app te kijken en dan kan je natuurlijk je uitgaven zien. I kid you not, Fernando, maar ik heb serieus in de afgelopen maanden gewoon bijna 3.000-4.000 euro maandelijks uitgegeven aan dit soort ongein.
0: Wat? Wat?
1: Ja.
0: 3.000-4.000 euro per maand? Ja. Ik weet niet wat voor werk jij
1: per
0: doet.
1: Maand.
0: Maar wat?
1: Ja.
0: Maar ja, 3.000-4.000... Nee, maar...
1: Ik zeg toch, die gat in mijn hand gaat maar niet dicht. Ik moet hem dichtlijmen.
0: Wauw. Maar dan koop je allemaal tassen of zo steeds?
1: Ja. Echt back charms. Dan zie ik weer een. Je hebt heel veel van die leuke meiden die het dan doen verkopen. Of die kopen zelf dan iets. En die denken, ja, weet je, na een tijdje, ik wil niet meer.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja, ik moet dat. Ja, dan krijg je een Gucci-tasje voor 600 euro. Louis, gewoon pre-loved. En dan kom ik weer iets. En dan zie ik wat op de website of op mijn Instagram-pagina. Voor 1200 euro, 1300 euro. Dan denk ik, ja, ik moet dat hebben. Het is gewoon in de sale. Het is zo goedkoop. Ik moet het. Ja, en echt twee seconden later heb ik een orderbevestiging met Niel.
0: Oh, maar oké, maar een lichtpunt in het verhaal, want ik ben altijd getraind in mijn hoofd om te kijken naar de positieve kant. Je kan in ieder geval je hypotheek al betalen, je hebt een dak boven je hoofd, dus je functioneert, de koelkast is gevuld met eten. Dit is geld wat je extra over hebt.
1: Nou, nee, laat mijn man dit niet horen hoor.
0: Echt, maar wat ik wel mooi vond, hè, haar eerlijkheid, Max. Ik bedoel, weet je, van, we hebben allemaal dingen waar we te veel geld aan uitgeven. Sommige mensen zeiden in het verleden tegen mij van, je geeft te veel geld uit aan cd's. Vroeger kocht ik heel veel cd's. Er zat zo'n winkel in Amsterdam in de Kalverstraat, heette Fame. En ik kocht Fame leeg. Je had allemaal cd's. Ik kocht cd's op cd's. I was invested in cd's. Dat is gewoon, jij geeft te veel geld uit, dit en dat, zo en zo. Maar soms heb je gewoon iets waar je een fijn gevoel aan overhoudt. Heb jij dat ook?
2: Ja, met koffietjes.
0: Oké.
2: Ik sponsor die lokale koffietentje bij mij in de buurt, man.
0: Ja, dat is echt jouw ding. Dat is jouw...
2: Ja, ik moet daar eigenlijk, als we het hebben over sparen en minder geld uitgeven, dan moet ik daar echt mee stoppen. Want dat is toch best wel veel geld als ik het ga uitrekenen per maand.
0: Maar het is ook, soms mag je ook, vind ik ook, ergens, tenzij het je niet persoonlijk schaadt, hè. Maar ik vind het ook fijn als je ook als mens ook kan genieten voor dingen van jezelf. Dat we ook soms dingen voor onszelf doen. Kijk, tuurlijk is niet alles wat we doen goed. Maar stel dat je gewoon iets hebt wat niemand schaadt, niemand lastigvalt. En ja, misschien koop je 4 koffies of 3 koffies op een dag. Maar als jij daar gelukkig van wordt en het schaadt je niet gezond qua gezondheid.
2: Nee, ik word er zeker gelukkig van, alleen mijn bankrekening niet. Ja. Ik bedoel, het tikt wel echt aan.
0: Ja. Heb je een berekening al gemaakt over wat je erop zou kunnen besparen?
2: Nee.
0: Dus kies voor de grap doen.
2: Ja, maar dat is echt. Dat wordt echt een enorme shock als ik dat zie.
0: Ik heb het als ik wegblijf van beneden. Als ik dus geen appeltaart en al die dingen haal, doe ik sowieso nu niet. Sinds mijn nieuwe afspraak met mezelf. Maar beneden gaf ik dus per keer 35 euro uit.
2: Ja, dat is niet normaal.
0: 35 euro haalde ik croissant, had ik nog chocola. Noah, kijk maar aan van. What the blood, klaar!
3: 35 euro!
0: Ja, was helemaal gek. Helemaal gek, ja.
3: Dat is crazy.
0: Ja.
3: Echt veel, hè?
0: Ja. En dan ging ik soms 2-3 keer in de week, zeg maar, naar beneden.
3: Je kan bijna naar Groningen reizen voor dat.
0: Dat is waarschijnlijk mijn hele trip daar naartoe. Dat is ongelooflijk. Nee, maar het is, daarom zeg ik van, wij geven.

0: Ik vind soms rare, gewoon vreemd geld uit aan rare dingen. Sommige dingen zijn goed. Bijvoorbeeld een massage die ik soms pak.
1: Zeker.
0: Die kost 60, 70 euro voor een uur.
2: Ja, maar kijk, als je
0: dat is voor jezelf.
2: Maar als je dat in verhouding zet met wat jij uitgeeft aan snacks.
0: Ja, ja. Ja. Dus daarom zeg ik, in deze afvalperiode van mezelf, dat ik ga afvallen. I'll be a rich motherfucker.

0: Bella. A very, very, very good morning. Good vibes at your service. El Quida.
1: Yes, sir.
0: Good morning. What's cracking, man?
2: Bro, gisteren een mooie mijlpaal voor mezelf.
0: Oké, okay,
2: ik wil niet aan zelfglazing doen, maar toch wel iets waar ik dan weer trots op ben.
0: Ah.
2: Ik heb gisteren voor het eerst een award uitgereikt.
0: Aan wie?
2: Ik was naar de F2F Awards.
0: Ja?
2: En dat is zeg maar zo'n soort tegenhanger van OnlyFans. Die hadden hun eigen awardshow bij het Pathé Tuschinski.
0: Oké. Okay.
2: En toen mocht ik een award uitreiken. Dus echt op podium in Tuschinski.
0: Oké. Is het een porno award?
2: Niet per se porno, maar het zijn wel 18 plus creators.
0: Friemeldingen.
2: Het zijn friemeldingetjes.
0: Oké, okay,
2: ja, ja,
0: nice.
2: Maar de ene doet natuurlijk wat heftiger dan de ander. Kijk, de ene doet een beetje foto's, de ander doet wel kinky dingen.
0: Ja.
2: Ja, van alle, voor alles, voor iedereen wat.
0: Zeker,
2: ja.
0: Zeker.
2: Ja, ja, ja.
0: En welke prijs mocht je uitreiken? De Hard On Award?
2: Ja, ik hoopte de best female, maar het werd uiteindelijk best male.
0: Best male?
2: Ja, ja, ja.
0: Oké. Oh, okay.
2: Ja.
0: Wat tof, wat tof. Oh shit. Hey shit. Nee, ik zie het gewoon voor me. Dames en heren, ik sta er versteld van. Bro, maar eerlijk, had je het verhaal meegekregen van...
2: Shit.
0: Ik had op mijn Instagram een filmpje erover gepost. Die guy die naar Thailand ging...
2: Ja.
0: Om zijn gereedschap te vergroten. En dat hij uiteindelijk aan de gevolgen komt te overlijden.
2: Heb ik niet gehoord, maar ik hoor wel dat voor een man zijnde... jouw zwaard, zeg maar, vergroten.
0: Ja.
2: Dat is echt een hele lastige ingreep. Dat is helemaal niet, zeg maar, even 1, 2, 3...
0: Nee, hij ging allemaal dingen erin spuiten. En dat is helemaal fout gegaan. Hij was gewoon overleden aan volgens mij, embolisme kreeg je volgens mij helemaal...
2: Ja, daarom. Dus dat soort dingen zou ik nooit aanraden.
0: Nee, het is wat het is, zeg ik altijd. Daar moet je mee doen.
2: Ja, letterlijk even gebeurd.
0: Dit is het.
2: We gotta work with it.
0: Je moet ermee werken en misschien krijg je een award. Fuck with you.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tangier, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
7: Ja,
6: jouw uit.

0: Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken

0: Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Only Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Funix, yeah!
5: Weet je dat je van waarde bent? Uniek bent?

even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: Leverievuurwerken.nl.
1: Met zometeen al mijn lady smoke als ik je niet zie van Kevin en Jade Lauren. En trouwen in Vegas is echt het allerslechtste idee. En dan denk je misschien bij jezelf, hè? Maar waarom dan? Ga ik je natuurlijk zometeen alles over vertellen. Eerst is het tijd voor het laatste nieuws. NOS op 3, de Barry White van de Lage Landen. Ryan Broski, een hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen, Quincy. Inmiddels kunnen bijna 4 op de 10 kinderen van 15 niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. En daarmee scoort Nederland slechter dan andere Europese landen. De leesvaardigheid van Europese scholieren wordt sinds 2015 onderzocht.
3: En keer op keer zien we eigenlijk hetzelfde beeld. Dat een groot deel van de tieners het riskeert om laaggeletterd de middelbare school te verlaten. En daardoor niet mee te kunnen komen in de maatschappij.
2: Staatssecretaris Thiele van Onderwijs komt binnenkort met een actieplan. Volgens haar is lezen superbelangrijk om de bijsluiter van medicijnen te begrijpen of om een sollicitatiebrief te schrijven en om echt nieuws van nepnieuws te kunnen onderscheiden. In Den Haag houden vakbonden vandaag een grote demonstratie tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Duizenden medewerkers van onder meer gemeentes, het Rijk en universiteiten leggen het werk neer. Veel demonstranten maken zich vooral zorgen over de bezuinigingen op de WMO.
4: Mensen met een ziekte of met een beperking die worden door die bezuiniging juist geraakt. En wij zien nu dat wij nu als melkkoe worden gebruikt door het kabinet. Ja, dat moeten we tegengaan.
2: Vanuit het hele land vertrekken vanochtend bussen met actievoerders richting het Malieveld. Autocoureur Luke Hartog krijgt veel complimenten uit de hele wereld voor zijn heldendaad. Hij redde afgelopen zaterdag tijdens zijn race in China een andere coureur uit een brandende auto nadat die gecrashed was. Met gevaar voor eigen leven sloopte hij de deur en trok hij zijn gewonde Britse concurrent uit de brandende auto. Hij hoefde daar geen seconde over na te denken, zei hij.
5: Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn. Ik wist met zo'n klap en zo'n... Dat iemand niet in de mogelijkheid zou zijn om zelf daar uit te kunnen klimmen.
6: Maar er waren ook mensen die doorreden.
5: Dat klopt. Er zijn uiteindelijk heel veel mensen doorgereden. Maar ik denk gelukkig na vandaag dat niet meer het geval gaat zijn.
2: De Brit ligt nog in het ziekenhuis en heeft 5 gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een gebroken hand, een gebroken vinger en waarschijnlijk een gekneusde long. Maar geen brandwonden en hij zegt dat hij zonder Luke Hartog niet meer had geleefd. Dan het weer, veel bewolking vandaag. In de loop van de dag gaat het regenen. Het wordt op de meeste plekken niet warmer dan een graad of 19.
1: Quincy. All my ladies is onderweg. Eerst Kevin en Jade Lauren. Met als ik jullie

Oh, my ladies. En trouwen in Las Vegas, echt het allerslechtste idee. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind. Met Quincy. What happens in Vegas stays in Vegas. Ik denk qua quotes misschien een van de meest bekende in Amerika. Wat je daar dus uitspookt, dat moet daar dus ook echt blijven. Alleen met die gedachtegang snap ik dan dus niet dat je denkt, laat ik daar dan vervolgens gaan trouwen. Maar ja, de goede intenties voor je huwelijk blijven dan ook daadwerkelijk achter in Vegas. Even ter voorbeeld, een van de meest bekende Hollywood koppels, Jennifer Lopez, Ben Affleck, die gaven elkaar het jawoord in Las Vegas. Maar ja, die zijn inmiddels gescheiden. Britney Spears, die maakt het wel heel erg bond. Die trouwde in Vegas om vervolgens 55 uur later alweer te scheiden, 2,5 dag. Dus ja, heb je een trip naar Vegas op de planning en denk je van, oh ja, ja, daar kunnen we wel trouwen, dat is wel leuk voor het verhaal. Doe het nou gewoon niet. Statistisch gezien is het de allerslechtste plek om elkaar het jawoord te geven. Maar ja, de artiest die nu voor je klaarstaat, die onderging hetzelfde lot. Binnen 5 maanden was hij dus gescheiden van The Dream. En heb ik het over Christina Milian. Je hoort er nu tijdens Rewind of Phonics.

0: gemixt.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zometeen hoort en je denkt bij jezelf, ja Quinn, ik weet gewoon de juiste antwoorden. Kan je dat meteen laten weten door middel van een appje in de NPO Luister app. Sowieso hartstikke gezellig als je gewoon even meedoet. Maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Funnix Goodie pakket. Dus meer dan genoeg reden om goed mee te doen. Zou zeggen, luister mee, spits je oren. Dit is de

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen en de juiste antwoorden te laten doorkomen in de NPO Luisterapp. Sowieso hartstikke gezellig, toch? Maar ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met een Phonics Goodie pakket. Wil je het laten weten? Heerlijke muziek door je speakers. Wat dacht je van deze Kanye West tijdens Rewind op Phonics? Love Lockdown.

0: gaat.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jullie moesten raden om welke twee tunes het gaat. Die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Er zijn wat reacties binnengekomen. Verschillende types. Alleen, ja, misschien kan het ook zo zijn dat jij zegt...

Renato komt als eerste NPO-luisteraar binnengesluit. Die zegt 50 Cent en Boef. Renato, misschien is het de eerste keer dat je luistert. We zijn juist op zoek naar de namen van de tunes. Niet de artiesten. Dus morgen gewoon nog een keer in NPO-luisteraar sluiten en dan de tunes laten weten, ja. John, die zegt je bent op zoek naar Boef met Excuseer 50 Cent in the Club. En Pammy Jane zegt Excuseer van Boef en How We Do the Game en 50 Cent. De vraag is alleen, wie heeft er gelijk?

Dat betekent in dit geval dat John de eerste is die de juiste antwoord heeft toegestuurd. En hij is dan met het Funny's Goodie pakket gefeliciteerd. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er maar één de snelste zijn. Maar wil ik je wel bedanken dat je sowieso hebt meegedaan. Een en al liefde, Social Lobby blijft de basis. Morgen rond de klok van 10:15. Nieuwe ronde, nieuwe kansen tijdens de Morning Mashup. Maar voor nu neem ik je eerst mee naar de club.

Phonics. Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. En samen zijn we heerlijk de ochtend aan het opstarten. Dinsdagochtend om precies te zijn, dus ik hoop dat je er lekker in zit. En zometeen heb ik een artiest voor je klaarstaan, een voetballer om specifiek te zijn. En ik had toch echt wel gehoopt dat hij inmiddels met nieuwe tunes was gekomen, maar vooralsnog moeten we het met die ene doen. Welke het is, dat hoor je naar de nummer 1 in de Phonics X-Chart. Phonics.

Saka tijdens Rewind of Phoenix en Noah No, a.k.a. Noah Long, profvoetballer bij Napoli. En eigenlijk die overstap naar Napoli heeft hem ook wel een beetje gekild. Hij heeft niet meer zo heel veel gedropt. Natuurlijk nog die Ewasafi met Lil Kleine, maar dat is maar een basis van 1 jaar. Dus Noah Long, hoor je dit? Skip dat voetbal gewoon even, man. Geef ons alsjeblieft gewoon wat meer muziek, man. We need

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: PME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af

0: Onyx.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
3: Ja,
2: jouw

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Wij brengen de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Bong Simang. Nieuwe week, nieuwe kansen. @360community.nl.

0: 130 Degrees en ook Baga van Popperig. Gisteravond kregen mijn vrouw en ik thuis de schrik van ons leven. Echt absurd. Wat er is gebeurd, dat ga je zo meteen horen. Eerst de man die super glad is, namelijk de nieuwslezer Ryan van de NOS op 3. En een goedemorgen.
1: Je hebt weer een mooie regenachtige dag uitgekozen voor dit soort teksten.
0: Snap je? Ja, mensen moeten Michelin-banden onder die auto's hebben als jij begint te praten, bro.
1: Nou, daar gaan we. Kinderen van 15 in Nederland kunnen minder goed lezen dan hun leeftijdsgenoten in de rest van Europa. Dat blijkt opnieuw uit een groot onderzoek naar leesvaardigheid onder middelbare scholieren. 4 op de 10 kinderen leest zo slecht dat ze niet kunnen meekomen op school. En als ze al een diploma halen, heeft het nog steeds grote gevolgen, vertelt mijn collega Thomas.
2: Het risico is dat ze laaggeletterd de school verlaten. En daardoor eigenlijk niet mee kunnen komen in de maatschappij. En dan kunnen ze bijvoorbeeld niet een boek lezen, maar ook niet de bijsluiter van medicijnen. Geen sollicitatiebrief schrijven. En ook kunnen ze geen nepnieuws van echt nieuws onderscheiden.
1: Het gaat al zeker 10 jaar slecht met de leesvaardigheid van kinderen in Nederland. Het kabinet probeert er al tijden wat aan te doen, maar uit de cijfers blijkt dus alweer dat dat nog niet gelukt is. De politie gaat ervan uit dat er gisteravond laat in Nijmegen niet is geschoten. Er was veel politie op de been en bewoners in het oosten van de stad werd aangeraden binnen te blijven. Nu blijkt uit onderzoek dat mensen waarschijnlijk het geluid van de knalpijp van een auto hebben gehoord. De politie in Nijmegen is wel extra alert omdat er vorige week even verderop in Overasselt een grote groep gewapende mannen rondliep. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 9/11 misleid over de gezondheidsrisico's. Dat meldde New York Times. Maandenlang hing er asbest in de lucht tot bijna 1 kilometer van Ground Zero. Het stadsbestuur was hiervan op de hoogte, maar liet toch mensen weer teruggaan naar hun huis of werk. Dat blijkt volgens de krant uit rapporten die nooit eerder zijn vrijgegeven. 9/11 is dit jaar 25 jaar geleden. Mijn collega Ryan heeft daar met zijn collega's bij Stories een video over gemaakt en die staat op het YouTube-kanaal van NOS Stories. En een bijzonder diner in Deventer gisteravond tegen voedselverspilling. 150 mensen kregen producten te eten die anders waren weggegooid.
3: Snijbiet heb ik hier liggen. Ja, sla zien we zo, aardappeltjes en wat pasta.
4: Nou ja, ik ben in mijn eentje en dan kook ik te snel of te veel als ik kook. En dan, ja, dan gaat er toch wel veel dingen weg.
5: Gewoon alles door pasta's doen of op een pizza maken. Dus dan kan je alles erop doen wat je wil, wat je kwijt moet.
6: Smaakt goed.
7: En vaker het bord beter leeg eten. In plaats van een beetje de restjes overlaten.
8: Nou, het is mooi dat papa even meeluistert zo.
7: Ja.
1: Ja, zou ik ook zeggen inderdaad. Nederlanders gooien gemiddeld per jaar 25,5 kilo eten per persoon weg. Dan het weer. Bewolkt en kans op regen. Het wordt op de meeste plekken niet warmer dan een graad of 19, Quincy.
0: Niet warmer?
1: Niet warmer.
0: Oké, dankjewel voor het nieuws, Ryan. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: gisteravond. Ben ik me echt helemaal rot geschrokken.
1: Funny Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. En nee, dat is niet omdat ik een zangvideo van Chris en Fruitig te zien kreeg, maar omdat wij een indringer thuis hadden, ja. En de grootte van deze indringer, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, die heb ik in Nederland nog niet eerder gezien. Er zat namelijk echt een gigantische spin bij ons thuis. Mocht je me niet geloven, denk je jij overdrijft? Je kan de beelden checken op mijn Insta-verhaal, @elquinna. Oprecht in Nederland nog nooit zo'n grote spin gezien. Je moet je even voorstellen, je doet de gordijnen opzij, bam, je ziet die spin. Die spin was zo groot, hij betaalde mee aan de hypotheek. Ik zweer het je. Keek op mijn ING-afschriften. De hypotheek was minder. Alleen vervolgens ging ik me wel visualiseren. En toen dacht ik bij mezelf, ja, stel je nou toch eens voor dat ik gebeten zou worden door deze spin. Zou dat dan juist kut zijn dat je denkt, ah, ik heb pijn? Of zou ik dan opeens Spider-Man worden? Soms heb ik rare gedachten. Dus ik dacht, misschien word ik opeens Spider-Man dan. Maar goed, laten we het voor nu maar bij dromen houden. De teamsong van Spider-Man Into the Spider-Verse, die staat nu voor je klaar. Post Malone, Swae Lee, Sunflower, hier op Phonics.

tijd voor een bizar verhaal om thuis of op werk te kunnen delen. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kan je zo meteen droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Ik zou zeggen, pak hem er alvast bij. Kan je zo meteen lekker snel mee reageren. En in die tussentijd, het eerste gedeelte van je werkdag zit erop. Ga even de benen strekken. Ga eventjes een kopje koffie halen. Misschien eventjes iets op de lip. Weet je, ik ga eventjes een roze koek zo meteen pakken. Hou ik van bij de koffie. Dus die komt zo meteen mijn kant op. Maar goed, tegelijkertijd, bakkie bizar. Een vrouw stond op het punt om te gaan trouwen. Alles was geregeld. Van de taart tot de boeketten en de trouwjurk allemaal helemaal onfliek. Maar vlak voor de bruiloft ontdekte ze dus dat haar toekomstige man vreemd ging. En niet zomaar met iemand. Nee, normaal hoor je wel eens van, ja, dat kan met een collega zijn. Met een ex, met een beste vriendin. Maar dat was helemaal niet zo. Het was iemand die echt heel dicht bij deze persoon stond. De vraag is, ja, met wie betrapte de vrouw haar toekomstige man? Was dat antwoord A, haar moeder? Antwoord B, haar personal trainer? Of antwoord C, haar vader? Wow, we keep it in the family. Je weet toch, dat zou zomaar kunnen met haar moeder of haar vader als antwoord. Antwoord A, dus haar moeder. Antwoord B, haar personal trainer. Of antwoord C, haar vader. Either way, welk antwoord dit is, crazy. Crazy van de bovenste plank. Je kan het droppen door middel van een appje in de NPO-lijst waarvan jij denkt, crazy, dat is het juiste antwoord. Gaan we het er zo meteen over hebben. Maar één ding is zeker, dit was geen blessing. Jason, ik...

0: Een vrouw ja, die toch wel een beetje de nachtmerrie van haar leven heeft meegemaakt, staat op het punt om te gaan trouwen. Maar ze komt erachter dat haar toekomstige man is vreemd gegaan. De vraag aan jou, met wie is die vreemd gegaan? Antwoord A, haar moeder. Antwoord B, haar personal trainer. Of antwoord C, haar vader. Clinton die zegt meteen in de NPO-lijst, hebben ze, ja, ik zou denken de moeder. Maar als het de vader is, zou echt te gek voor woorden zijn. Dat is echt zo. Ook Olivier trouwens, Stefan en Appie die denken dat. Lena, Ruud en Daisy die denken dan juist weer antwoord A. En ik kreeg ook nog een berichtje binnen in de NPO-luisteraar van Rolex.
1: In deze gekke tijden zou ik er niet raar op van opstaan te kijken als het de vader is. Gekke lijp. Ik denk vader.
0: Hij gaat helemaal stuk. Ja, je weet het maar nooit, hè? Je weet het maar nooit. Alleen is dat dan ook het juiste antwoord. Met wie betrapte de vrouw haar toekomstige man? Nou, dat was gewoon met haar vader. Ja, dat is echt te crazy voor woorden. Haar vader is degene die gewoon er vandoor ging.

0: Over een vrouw die toch wel een beetje de nachtmerrie van haar leven heeft meegemaakt. Staat op het punt om te gaan trouwen. Maar ze komt erachter dat haar toekomstige man is vreemd gegaan. De vraag aan jou, met wie is die vreemd gegaan? Antwoord A, haar moeder. Antwoord B, haar personal trainer. Of antwoord C, haar vader. Clinton die zegt meteen in de NPO-lijst, hebben ze, ja, ik zou denken de moeder, maar als het de vader is, zou echt te gek voor woorden zijn. Dat is echt zo. Ook Olivier trouwens, Stefan en Appie die denken dat. Lena, Ruud en Daisy die denken dan juist weer antwoord A. En ik kreeg ook nog een berichtje binnen in de NPO-luisteraar van Rolex.
1: In deze gekke tijden zou ik er niet raar van opstaan te kijken als het de vader is. Gekke lijp. Ik denk vader.
0: Hij gaat helemaal stuk. Ja, je weet het maar nooit, hè? Je weet het maar nooit. Alleen is dat dan ook het juiste antwoord. Met wie betrapte de vrouw haar toekomstige man? Nou, dat was gewoon met haar vader. Ja, dat is echt te crazy voor woorden. Haar vader is degene die gewoon er vandoor ging met haar toekomstige man. En dat verhaal, dan denk je nu bij jezelf, ja, Quincy, dit is al gek. Maar het verhaal wordt gewoon, het is bakkie bizar. Het wordt nog gekker. Want ja, toen ze dus haar vader en haar verloofde samen betrapte, had haar vader namelijk ook nog eens iets heel bijzonders aan. Namelijk haar trouwjurk. Ja, haar trouwjurk. Dat bedenk je toch niet. Deze man zat in een ander. Hij zat vast in het verkeerde lichaam. Gewoon real talk. Dat kan dan ook maar gebeuren. Heel zielig voor de vrouw. Ik hoop in ieder geval dat beide geen pen in hun nek hebben gekregen.

0: hoorde je zojuist tijdens Rewind op Funny. Verder samen opstarten, onder andere Tornado Iris Star, SFB A Lovely Body door je speakers. Alleen voordat het zover tijd is, eerst tijd voor de man naar wie de binnenkort de schaatsbaan vernoemd wordt, Ryan, NOS op 3. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Ja, die prijzen aan de pomp, Quincy, ik weet het, is niet jouw wereld, maar ze zijn niet meer normaal. Ik snap het allemaal. Maar steeds meer mensen lijken een voorbeeld te nemen aan deze gasten.
2: Dan betaal ik vanaf nu ook helemaal nergens meer voor!
3: Wat?
2: Dan we vanaf nu

0: daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Phonics.
3: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet, vandaag.

0: phoenix.nl.
1: Met zometeen de dikste van de week, maar ook Lovely Body van SFB en Ronnie Flex. Samen dus heerlijk de middag opstarten. Alleen voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws van RAI en NOS op 3. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag, nog steeds files in en rond Nijkerk. Sinds gistermiddag kun je daar plots niet over de A28 rijden, doordat een brug op de route niet meer veilig is. Er is te veel zand en grind onder de pijlers van de brug weggespoeld. Rijkswaterstaat is dat nu aan het oplossen en verslaggever Hendrik Willem Hof staat bij de A28. Hendrik Willem, wanneer kunnen we daar weer mensen langs zien rijden?
3: Ja, dat weet Rijkswaterstaat zelf ook niet. Gisteren hebben ze dus eerst gezegd dat ze de brug voor 48 uur zouden sluiten. En de snelweg dus ook. Wat ze nu aan het doen zijn, want dat kan ik hier wel een beetje zien vanaf hier, is dat er wel activiteit is bij de brug. En ze willen daar een soort van noodmaatregelen nemen. Zand en grind storten, zodat die brug weer stabiel en veilig wordt. Zodat het verkeer er weer overheen komt. Kan, maar daarna moet toch wel weer regulier onderhoud gepleegd worden aan die brug. Maar ja, hoe lang dit gaat duren, het is nog onbekend.
2: In Utrecht begint over 2 uurtjes een gekke voetbalwedstrijd. FC Utrecht en Go Ahead Eagles moeten de laatste 26 minuten uitspelen van de wedstrijd die zaterdag werd gestaakt. Utrecht-fans gooiden toen bekers en vuurwerk op het veld. Bij de wedstrijd straks mogen geen supporters naar binnen, zegt sportverslaggever Jan Kees van der Kun.
4: En nu wordt het een leeg stadion, dat is dan de straf om 2 uur vanmiddag. Bij een 3-1 achterstand voor Utrecht, normaal gesproken moet Go Ahead Eagles dat nog wel over de streep zien te trekken aan de andere kant. Ja, in 25 minuten, ze hebben ook weer even nieuwe plannen kunnen smeden. Kan er nog wel, is er nog wel wat mogelijk voor Utrecht?
2: FC Utrecht heeft op basis van de camerabeelden de eerste daders opgespoord. Zij mogen voorlopig de Galgenwaard niet in. Nu de benzineprijzen steeds hoger worden, kiezen steeds meer mensen ervoor om zonder af te rekenen weg te rijden na het tanken. Deze pomphouder vertelt bij NH Nieuws dat hij het tot en met vorige maand 6-7 keer meemaakte.
5: We balen er gewoon van, want het kost ons heel veel geld en heel veel tijd.
6: U gaat wel betalen, denk ik nu.
7: Ja, waarom zou ik niet betalen? U moet er overal betalen. Ja.
6: Er zijn mensen die het niet doen.
7: Nou, ik ken ze niet zoveel.
8: Ja, okay. Jongens, dat was al. Bedankt, hè.
2: Ja, niet alle doorrijders doen dat trouwens expres. Sommige mensen vergeten oprecht te betalen of hebben niet in de gaten dat de betaling niet is gelukt. Dan het weer, bewolkt en kans op regen. Het wordt op de meeste plekken niet warmer dan een graad of 19.
1: Quincy. De dichtste van de week is onderweg. Eerst Lovely Body, SFB, Ronnie Flex.

0: Beseffers. Beseffers, ja. Je beseft die tunes heel goed. Hoe het allemaal zit, daar hoor je zo meteen meer over. Eerst tijd voor Ronnie Flex met Mr. Polska. Dit is Zusje.
1: Ik weet nog in de tweede klas toen ik een klein...

klas toen ik een kleine jongen was. Wou je niks met mij omdat ik nog een broodrommel had. Ik weet nog in de derde klas toen je net je tetten had. Zag je bij je kluisje met je boeken.

0: je tijdens Rewind of Phonics. En de fans van Justin Bieber, die heten Beliebers. Ben je fan van Beyoncé, dan zit je bij de Beehive, zullen we dan maar even zeggen. Maar de Nederlandse artiest Fresh, die heeft een andere liefkozende naam voor zijn fans, namelijk De Beseffers. Ik moet zeggen, ik vind dat wel echt een hele harde naam. Van, jij beseft die tunes echt heel erg goed, dus je bent een beseffer. Dikke shout-out naar Fresh. Hij staat nu ook voor je klaar met ook een hele frisse drank. Ja, namelijk een sangria. Drink er alleen niet te veel van.
1: Hey, always last on the motherfucking track, you little hoe.
2: It's a fucking lifestyle, baby. Spaanse sangria's.

Be Harder tijdens Rewind op Phonics. Inmiddels is het 12:30. Nog een kwartiertje te gaan en is het tijd voor Kort voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. Dus heb je een tune waarvan je zegt, Quincy, kan je die alsjeblieft zo meteen draaien? De NPO luister hebt des te

0: nam ik zeg maar over, waardoor ik een soort van onhandelbaar werd.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij

0: is kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat jij heerlijk in de energie gaat zitten. Het is dinsdag, de officiële zomerse dagen, die zijn helaas voorbij. Dus ja, dan moeten we de zomer maar weer gewoon on-air brengen, toch? En als ik dat zo zeg, welke tune denk jij dan aan waarvan je zegt, die moet zometeen op Phonics te horen zijn tijdens kwart voor Quincy? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Die staat sowieso altijd voor je open. Maar nu wil ik dus in het bijzonder weten welke tune jij zometeen wil horen. Makkelijker dan dit kan ik het eigenlijk ook niet maken.
1: Ja?
0: Terwijl je inderdaad weten, onder andere Amy Grace en Izzy is B door je speakers. Dit is Laat Me Zien.
2: Wat zeg je, man?

SFB Pon Road tijdens Rewind op Phonics. Inmiddels is het kwart voor één, dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die voor veel energie gaan zorgen. En de eerste komt van Jeffrey, die zegt, wat zegt een EO?

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
5: Air Europa, you decide.
6: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
7: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
6: Bestel je kaarten op Concertgebouw.nl.
4: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
8: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
10: It's complicated met Jay en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Waarschijnlijk verdwijnt Ongehoord Nederland van de buis. Later vanmiddag neemt mediaminister Letschert daar een besluit over. De omroep kwam niet lang geleden weer onder vuur te liggen, omdat er in een uitzending goede dingen over Adolf Hitler werden gezegd. Cultuurminister Letschert kan rekenen op steun van een grote meerderheid van de Tweede Kamer, bleek eerder al.
1: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je het houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
2: Dat normaliseerde van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
3: Dit filmpje, dat is een walgelijk filmpje, vind ik. Is dat een kantelpunt? Nee, dat is een druppel in een toch al ver overlopende emmer.
0: De NPO vroeg gisteren ook aan de minister Letschert om die licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet, maar de gedupeerden zien wel genoeg redenen om aangifte te doen. Ongeveer 4 op de 10 kinderen van 15 jaar kunnen niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. En daarmee scoort Nederland slechter dan andere Europese landen, blijkt uit internationaal onderzoek. En dan nog een bijzonder diner in Deventer gisteravond tegen voedselverspilling. Op een van de pleinen daar stonden lange rijen tafels. 150 mensen konden aanschuiven. Ja, op het menu stonden allerlei gerechten, gemaakt van spullen die anders waren weggegooid.
4: Snijbiet heb ik hier liggen. Ja, sla zien we zo. Aardappeltjes en wat pasta.
5: Nou ja, ik ben in mijn eentje en dan kook ik te snel of te veel als ik kook. En dan, ja, dan gaat er toch wel veel dingen weg.
6: Gewoon alles door pasta's doen of op een pizza maken. Dus dan kan je alles erop doen wat je wil, wat je kwijt moet.
4: Smaakt goed. Dus.
7: En vaker mijn bord beter leeg eten. In plaats van een beetje de restjes overlaten.
8: Nou, het is mooi dat papa even meeluistert zo.
7: Ja.
0: En Nederlanders gooien gemiddeld per jaar 25,5 kilo eten per persoon weg. Het weer vanmiddag trekken er flink wat buien over bij zo'n 19 graden. En van ook vanavond blijft het nog nat. Morgen hetzelfde recept als vandaag. En een poncho of een paraplu is er wel weer handig weer. Dan ook kans op onweer.

0: Ex die back in the days wel iets heel anders over zich heen kreeg dan water. En hoe dat zit, dat hoor je dus zo naar de track met wel een hele goede weerspiegeling over wat voor energy ik de komende uur van jou nodig heb.
1: Wat zeg je, mama?
0: Meer van jou voor Roxy Rosa hier op Fun.

0: gooide. Maar goed, ik vind het dus gewoon crazy dat mensen betalen voor een show. Ongeacht of je wel of niet bent gekomen voor artiest. Met hun eigen geld bier kopen om het vervolgens op die artiest te gooien. Gewinnen! Trouwens ook wel goed om te weten. Door deze nonsens hebben heel veel artiesten in hun contract staan dat de organisatie... Als zij een bierdouche krijgen, die artiesten, dat zij moeten gaan lappen. En wat doen ze dan? Ze gaan degene die dan bier gooit, verhalen. Dus degene die dan een bier gooit naar de artiest toe, moeten ze bijvoorbeeld 20.000 euro lappen. Want ja, die artiest is op een gegeven moment weggegaan. Dus ik zou zeggen, eigen schuld, dikke bult. Maar gelukkig voor Ronnie is die bierhype de afgelopen jaar in ieder geval een beetje opgenuchterd. En heeft hij al die biertjes bij de bar inmiddels maar lekker omgeruild voor een glaasje water, toch?
1: Hoe

featuring Davido en Low J hier op Phonix. En zometeen is het weer tijd voor een nieuwe linecheck. En het heeft iets te maken met Dolly Pics, exposed video's en chantageberichten. Wat het is, dat hoor je dus zo naar John Fraser. Dit is Panna.

0: Fisherman hier op Phonics. Dolly pics, exposed video's, gedragen sokken. En DM's zijn tegenwoordig crazy.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Elke dag nemen we natuurlijk een deep dive in de songteksten van onze favoriete Phonics artiesten. En dat doen we met een line check. Kijk, en één ding is zeker. Social media is not for the weak. Daarvoor heb je echt geen verified check nodig. Jij en ik weten dat allebei. En dat is op zich ook wel oké. Maar als het ergens dreigt mis te gaan, dan zijn het wel in de DM-berichten. Want check yo Silvio Young Felix even met Toxic.
3: Deze conversaties zijn problematisch.
0: Dat is ook echt als je het hebt over social media. En dan heb ik niet over die standaard anonieme haatberichten. Mensen hebben zo tijd ervoor, ik begrijp niet hoe. Maar tegenwoordig zijn het dus ook openbare accounts. He, profielfoto's, alles erop en eraan. Die soms wel lijken te zijn vergeten hoe je wel of niet met elkaar communiceert via DM. En ik kan je vertellen, ik had laatst een DM gehad. Het was crazy. Ik had gewoon een video gepost ergens waar ik was. Ik was aan het optreden. Ik ben ook zanger hiernaast bij Phonics. En diegene zag mij en die bood dus €300 voor mijn t-shirt. En ik heb dat nog nooit meegemaakt, hè. Gewoon een guy die €300 biedt om mijn t-shirt te hebben. Gedragen, dus ik mocht hem ook niet wassen. Ik heb er niet op gereageerd, want ik vind het toch een beetje ver gaan. Maar ik dacht, yo, dit is een crazy DM wat hier binnenkomt. En je hoort het vaker, toch? Of het nou Dolly pics zijn of exposed berichten van, ja, ik heb gehoord dat jij met mijn man aan het flikflooien bent. Wat daar gebeurt in de DM's is crazy. Dus ik ben nu eigenlijk wel benieuwd hoe het bij jou zit. Wat is nou de gekste DM die jij ooit hebt gekregen? Dat je dacht van, ja, dat ik dit moet lezen in mijn inbox? Wauw. Gewoon lijn. Ben ik oprecht benieuwd naar.

0: Ronnie Flex en gang met al mijn ladies. Wat is nou de gekste DM die je ooit hebt gekregen?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Of het nou een tollypik is geweest of gedragen sokken. Het gaat alle kanten op met de Insta-DM's tegenwoordig. Ook op TikTok hoor, is het wild. We hebben het erover, want we zitten namelijk midden in de linecheck van Yo Silvio Toxic.
3: Deze conversaties zijn problematisch.
0: Deze convo's zijn problematisch. Ja, wat is nou de gekste DM die je ooit hebt gekregen in de NPO Luisterapp? Zie ik allemaal reacties voorbij komen. Onder andere van Shanice. Die schrijft, een jongen stuurde mij een hele PowerPoint over waarom wij goed bij elkaar zouden passen. Screenshots van dingen die we allebei leuk vonden, sterrenbeelden erbij en op de laatste slide stond letterlijk, dus wanneer gaan we wat drinken? Ik ken hem letterlijk van één keer uitgaan. En ik zeg eerlijk, Shanice, die man was wel creatief. Hij heeft er wel moeite in gestopt. En ik kan je vertellen, als je een man vindt die moeite in je stopt, hey, go for it, zou ik zeggen.

0: Ronnie Flex en gang met al mijn ladies. En wat is nou de gekste DM die je ooit hebt gekregen?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Of het nou een tollypik is geweest of gedragen sokken. Het gaat alle kanten op met de Insta-DM's tegenwoordig. Ook op TikTok hoor, is het wild. We hebben het erover, want we zitten namelijk midden in de linecheck van Yo Silvio Toxic.
3: Deze conversaties zijn problematisch.
0: Deze convo's zijn problematisch. Ja, wat is nou de gekste DM die je ooit hebt gekregen in de NPO-luisterapp? Zie ik allemaal reacties voorbij komen. Onder andere van Shanice. Die schrijft, een jongen stuurde mij een hele PowerPoint over waarom wij goed bij elkaar zouden passen. Screenshots van dingen die we allebei leuk vonden, sterrenbeelden erbij en op de laatste slide stond letterlijk, dus wanneer gaan we wat drinken? Ik ken hem letterlijk van één keer uitgaan. Hey, ik zeg eerlijk, Janice, die man was wel creatief. Hij heeft er wel moeite in gestopt. En ik kan je vertellen, als je een man vindt die moeite in je stopt, hey, go for it, zou ik

mijn TikToks iets te leuk volgens hem. En ik heb uiteindelijk niet eens gereageerd, maar hij stuurde wel 2 dagen later van: heb je het al gedaan? Het zijn altijd jaloerse boys toch? Zonde, jammer. Dit vond ik ook een crazy verhaal van Lisa. Lisa kreeg een berichtje van een jongen die zei: hoeveel zou het kosten om jou mee op date te krijgen? Toen zei ik voor de grap: onder de 1000 euro zou ik sowieso niet komen, schat, schrijf ze. Hij vroeg daarna om een tikkie. Heb ik voor de grap dus een tikkie gestuurd van 1000 euro. En hij had hem binnen 10 seconden overgemaakt. Hey, daar hou ik van. Een man van zijn woord. Heerlijk. Schrijf erbij: ik loefde dat wel. Praatjes vullen geen gaatjes, dacht ik. Dus we hebben gewoon gemiet. Alleen bleek achteraf het geen match te zijn. Dan heb je al minimaal 1000 euro geïnvesteerd in een dame voordat je op date bent gegaan. En het is geen match. Ja, gegokt en verloren noemen ze dat toch?

Chip Trial samen met Jairzinho, Bon Vibes hier op Phoenix. Een hele goede middag. Zometeen ook Good Vibes met Tyla, die komt jouw kant op met Water. Nu is deze van Yves Laurent featuring Bresco Blow. Dit is Highest Flex.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: non-complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
7: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar aireuropa.com en vlieg je droomreis.
8: Air Europa, you decide.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
12: Chaos, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De Duitse politie denkt de man te pakken te hebben die daar het elektriciteitsnet wilde saboteren. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden de afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. De verdachte, Daniel V., werd opgepakt bij een wegafzetting in de buurt van Aken in Duitsland, zegt onze correspondent Gien Balduk.
1: Waar gisteren ook een sabotagepoging is voorkomen, dus werd er op tijd werd het materiaal gevonden dat daar was geïnstalleerd om een nieuwe sabotage aan het stroomnetwerk mogelijk te maken. En klaarblijkelijk wilde deze verdachte terug naar die locatie gaan. En hij is volgens Duitse media ook gepakt met een aantal explosieven op zak. En hij zou vervolgens wel zonder tegenwerking meegewerkt hebben aan zijn arrestatie.
0: De man van 48 is klimaatactivist en de Duitse politie was al een tijdje op zoek naar hem. Een middelbare school in Almere blijft vandaag de hele dag dicht door een onveilige, risicovolle situatie. Het Nautilus College wil niet zeggen wat er precies aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg met de politie en die zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Kunstdieven hebben opnieuw een slag geslagen in een museum in Frankrijk, nu dit keer in de buurt van Nice. Vanochtend vroeg namen 2 inbrekers 4 schilderijen mee met een waarde van in totaal 9 miljoen euro. Op de vlucht lieten ze er 2 achter. De Franse politie is nog op zoek naar de daders. En nu dat de benzineprijzen steeds hoger worden, gebeurt het ook steeds vaker dat mensen zonder af te rekenen wegrijden na het tanken. Deze pomphouder bijvoorbeeld vertelt aan NH Nieuws dat hij het tot en met augustus al bijna 70 keer meemaakte.
2: We balen er gewoon van, want het kost ons heel veel geld en heel veel tijd.
3: U gaat wel betalen, denk ik nu.
4: Ja, waarom zou ik niet betalen? U moet toch overal betalen?
3: Ja. Er zijn mensen die het niet doen.
4: Nou, ik ken ze niet zoveel.
5: Jongens, was wel bedankt.
0: Ja, bij veel tankstations registreren camera's trouwens gewoon je kenteken. En niet alle doorrijders doen het expres trouwens. Sommige mensen hebben het gewoon niet in de gaten dat betaling niet is gelukt. Het weer, je hebt het vast gemerkt, nu vooral in het westen en langs de kust regenachtig. Later vanmiddag gaat het overal plinsen bij een graad of 19 vandaag. Morgen ook zo'n natte dag en dan ook kans op onweer.
6: What's popping?

0: Yo, goedemiddag Chrissy. Een hele fijne, gezellige middag toegewenst, jongen. En draai ze een lekkere pokoes.
1: We klappen Zuma in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zag mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al scoor je met hen.

0: blender. 5 tracks van 1 artiest heb ik in mijn blender gestopt. En daar is iets lastigs uitgekomen. Het is helemaal gecrushed. Het is versnipperd in hele kleine stukjes aan muziek. Maar wel met een herkenbare stem. En ik heb zo het vertrouwen. Ik heb echt het vertrouwen dat het jou gaat lukken om te raden welke artiesten vandaag in de Beat Blender zitten. Ik zou zeggen, zet je radio even een tandje harder. Mocht je versterking in de buurt hebben van collega's, huisgenoten, familieleden, je hond of je kat, vraag ze dan toch even mee te luisteren, want hulp heb je nodig bij deze. De vraag is, wie hoor je hier?
1: Lifeline. Blender.
0: Ja, die ging sneller. Dat ging echt heel snel. 5 tracks van 1 artiest, heel snel achter elkaar. Wie heb je gehoord? Ik ga zeggen,

0: van vandaag. 5 tracks van 1 artiest, heel snel achter elkaar. Alleen, er komen toch wat, hoe zal ik het zeggen, bijzondere antwoorden binnen. Charlize, die denkt dat het Young Thug is. Young Thug!
1: Je dikke lip en klaar.
0: Nee, Wiz Khalifa is ook niet goed.
2: You sure about that?
0: Ryan gaat voor Drake.
3: Emotional damage!
0: En dan is

sowieso al zeggen, het is geen nationale artiest, het is een internationale artiest. Dus die hint, die krijg je sowieso van me. Ja, aangezien het toch niet zo heel goed gaat in de NPO luisteren, wil ik je nog verder op weg helpen. Dus de B-Planner, die ga je sowieso nog een keer van me horen. Plus extra hint. En dat is dat sowieso deze man is niet vies van een tatoeage. En om een lolly te nemen. Of is het nou dat zij geen of wel een lolly wil nemen? If you know, you know. Wie hoor je hier?

0: van tatoeages en om een lolly te nemen. Of vindt zij dan lekker om een lolly te nemen? Nou, het zit daar, kom je zo meteen achter welk artiest het is. 5 tracks van 1 artiest. Ja, en ik zie antwoorden voorbij komen in de NPO Luisterapp. Dan moet ik toch een klein beetje om lachen, toch? Young Thug, Wiz Khalifa, Drake, Jenna die denkt dat het Kendrick Lamar is. Nope, helaas niet goed op deze B-plannen. Wie is dit?
1: Lifeline. Yeah.
0: Blender. Kijk, als je heel goed luistert, had je het antwoord al kunnen weten in die allereerste snippet. In die allereerste snippet kan je dan op deze naam uitkomen.
2: Broski, het is volgens mij...
3: Lil Wayne.
4: Dat is Lil Wayne. Midden, midden.

0: Mirror and Let It All Work Out. Ja, nu is de vraag, wie kwam als allersnelste in de NPO luisteren? Want diegene gaat er vandoor met exclusieve Fanik sokken. En die eer gaat naar Ruina. Gefeliciteerd! Lekker bezig, Ruina.
1: Ja, zeker.
0: Lekker bezig. Hey, hoe komt het dat je zo snel was?
1: Ja, ik zat gewoon in de auto.
0: Je zat gewoon te luisteren en dacht van, ik weet hem gewoon meteen.
1: Ja, toch.
0: Lekker.
1: Sowieso.
0: Heerlijk. Ja, hey, Lil Wayne was dus het antwoord. Jij was het allersnelste in de NPO-luister.

0: En hoeveel geld heb jij over om te kijken naar een elftal boys die achter een bal aanrennen?
1: Chris.
0: Want blijkbaar zijn er mensen bij wie het antwoord dus is een bedrag waarvoor je ook gewoon een hypotheek kan gaan halen, zeg maar. Je hebt de Franse Dajou bijvoorbeeld, hè. Hij zou dus volgens Franse media bijna een €500.000 hebben neergelegd voor een luxe loge. Echt zo'n skybox, weet je wel, bij Paris Saint-Germain. 15 plekken per wedstrijd kan hij dat checken. En ik dacht eerst van ja, oké, skyboxen die zijn al eenmaal heel duur. Maar als je het gaat vergelijken, kijk, FC Utrecht, de prijs.

175.000 euro geboden per seizoen. Dat vind ik ook al een bedrag waarvan ik denk, yo, voor dat geld verwacht ik gewoon dat Brobbie na afloop persoonlijk mijn jas komt aangeven, weet je wel. Zag ook dat Monica Geuze liet trouwens eerder ook zien dat haar bedrijf Sophia May een eigen plek heeft bij Ajax. Dus blijkbaar is zo'n skybox voor bedrijven inmiddels ook gewoon het nieuwe kantooruitje geworden. Maar Darju, ja, die trekt hem wel echt naar een Champions League niveau. Bijna 5 ton om iedere week met je mens naar Paris Saint-Germain te kijken. En beseffen, Mbappé speelt er niet eens meer. Dus ik hoop dat Dembélé na iedere wedstrijd persoonlijk komt vragen of alles naar wens is of zo. Ja, Darju, die kan het in ieder geval missen. En voordat hij straks in zijn plaats neemt in zijn nieuwe woonkamer langs het veld, eerst even terug naar waar hij vooral goed in is. En dat is gewoon muziek maken samen met Franglish. Dit is Jungle.

Your Love hier door je speakers op Phonics. Een hele goede middag. Ja, buiten is een beetje regenachtig. Dat betekent dat we de zon gewoon op de radio moeten gaan brengen. Dat doen we zometeen met Fuse en Buju met Finesse. Niet eens van Joe Corey en

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is

0: community.nl.
1: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: SOA-updateje. Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Weer aanvallen op Kiev de afgelopen uren. Rusland viel bijvoorbeeld een Oekraïns tv-station aan tijdens de uitzendingen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren nog maar net weg na hun gesprek met president Zelensky. En daarna begonnen de aanvallen opnieuw, zegt onze correspondent Christian Pauwen.
1: Nou, je ziet dat de Russen doorgaan met wat ze deden voor het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars. Beschietingen dag in, dag uit van de hoofdstad, overdag, 's nachts. Vandaag al zeker 3 doden, 16 gewonden.
0: Ja, het lijkt dus op dat de onderhandelingen nog niks hebben opgeleverd, ondanks de lovende woorden na afloop. In de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Net zijn de allerlaatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld, nadat hij afgelopen zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong van de Eagles. Fans van FC Utrecht hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht er 3-3 van. Tijdens het vragenuur van de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het ging om een pro-Palestijns protest.
2: Het woord is aan de heer Wilders.
3: Dank u wel, meneer de voorzitter. En sindsdien, zei ik net, verzamelde hij, Mohammed K., maar liefst 114 politieregistraties. 114, vooral. De vergadering is geschorst. En ik verzoek de beveiliging de tribune te evacueren.
0: En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. Vanochtend hebben dieven daar hun slag geslagen in het Renoir Museum in het zuiden van Frankrijk. 2 dieven braken in en ze namen in totaal 4 kunstwerken mee, zegt deze journaliste van de VRT.
4: Iets voor 6 uur vanmorgen ging het alarm af in het bekende museum van Renoir. 5 minuten later was de politie ter plaatse, maar de dieven waren al aan de haal met 4 schilderijen die ze uit hun lijsten hadden gesneden. Tijdens hun vlucht lieten ze er 2 vallen in de tuin. De 2 dieven zijn voorlopig spoorloos. De waarde van de gestolen schilderijen wordt geschat op enkele miljoenen euro.
0: De afgelopen maanden kregen verschillende musea in Europa te maken met soms gewelddadige overvallen en diefstallen, en vaak op klaarlichte dag. Het Franse ministerie van Cultuur heeft musea nu aangeraden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Heb ik het weer voor je, nu vooral in het westen en langs de kust nog regen. Laat vanmiddag overal buien, bij een graad of 19 vandaag. Ja, morgen net zo'n natte dag als vandaag en dan ook kans op onweer.
5: Ronnie Flex en Earsize hoor je zo meteen naar Kings and This Thing met Spider.

0: mannelijke artiest. Maar in Nederland kunnen we ook echt wel aan zijn, toch? Tenminste, als we het mogen aannemen van Burna Boy.
1: Well, I've been, there's different types of Dutch crowds. There's the older crowd, there's the younger crowd, and then there's like the mix. And I've performed for every one of them. And they're all great energies, but like, you know, you can't really beat the young guys, can you?
0: Hij was laatste gast bij Podium Zwart van Omroep Zwart. Sowieso echt een hele dikke shout-out naar Omroep Zwart dat het ze gelukt is om zo'n grote internationale artiest te strikken. Want hij heeft oprecht heel veel kilometers moeten afleggen om langs te komen. Je hoort er niet door je speakers hier op Phonics. Dit is Burna Boy. Een hele goede middag.

0: waardoor ik een soort van onhandelbaar werd.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Fresh met Alles Is Oké hier op Phoenix, waar je zometeen ook Ira Star hoort met Tornado. En als je een beetje naar de klok kijkt, dan weet je dat het tijd wordt voor een powerpoekoe. Eén tune waardoor je energielevel helemaal door het dak heen gaat schieten. Zeker met die regen daar buiten, denken we toch, we moeten even het zonnetje hier naar de radio toe brengen. Dus

0: hoe bij jou zit, maar buiten is het grijs, nat, alles behalve motiverend. Dus hier op Phonics gaan we precies het tegenovergestelde doen.
1: De Power Pokoe!
0: Regen tegen het raam, capuchons op. Iedereen loopt net wat sneller naar zijn bestemming toe. En ergens tussendoor probeert die middagdip ook nog even mee te gaan liften. Maar ik ga het je zeggen, niet vandaag.

voorwaarden is wel, als het maar zo'n tune is waarbij je binnen 10 seconden vergeet dat het buiten überhaupt regent. Snap je wat ik bedoel? Er moet zoveel energy in zitten, zo'n hype tune, dat we de zon gewoon letterlijk hier op Phoenix gaan brengen. Dus ja, mijn vraag aan jou.

0: is weer een beetje zo na zomerdag. Dus we moeten het zonnetje even naar de radio toe brengen met een hele lekkere, energievolle powerpokkoe. Alleen ja, het is niet alleen regenachtig buiten, maar ook in de relatie van Quinten in de NPO Luisteren. Want hij schrijft: yo man, mijn vriendin heeft het vanochtend uitgemaakt. Dus zou ik voor jou mogen We Going Crazy van Her, DJ Khaled en Mykas. Dus Quinten, speciaal voor jou, We Going Crazy als
1: de power.

0: Way It Goes tijdens de soundtrack van jouw werkdag. Een hele goede middag, Chrissy, door je speakers. Met zometeen nog XXXTentacion met Seth. En ook Central C komt je kant op met Doja. Na deze verlangen, dit is Bottega.
1: Yo, Joe, what's good? Hey, Pix, wat zeg je, man?

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
7: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tangier, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter. Je doet van alles voor iedereen.

0: outfitcheckie.nl.
1: Hermano's! Ja, dan dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt nu echt einde verhaal voor Ongehoord Nederland. De omroep heeft zojuist in een gesprek met mediaminister Lenschert te horen gekregen dat ze hun licentie wil intrekken. En dat betekent dat Ongehoord Nederland straks niet meer zou mogen uitzenden en er geen onderdeel meer is van de publieke omroep. Onze politiek verslaggever Roel Bolsius heeft de laatste info.
1: De directeur Peter Flemmings ging om 3 uur naar binnen en een kwartier later stond hij alweer buiten.
2: Ja, dat was kort maar krachtig. De minister heeft ons juist meegedeeld dat ze het voorgenomen besluit hebben om de licentie te gaan intrekken. En heeft daarbij gezegd dat we op dit moment niet daar verder over de inhoud gaan praten. Dus daarom zijn we weer snel hier.
0: Ongehoord Nederland mag dat besluit nog wel aanvechten, dus de omroep verdwijnt niet gelijk van de buis. De omroep ligt al wel langer onder vuur. En ook morgen zijn er nog problemen op de A28 bij Nijkerk. Want de Hardenbergenbrug blijft nog steeds dicht. Rijkswaterstaat begon vandaag met het verstevigen van de pijlers. En de brug werd gisteren meteen helemaal afgesloten, omdat de constructie niet meer veilig is. Steeds meer slachtoffers kloppen aan bij het Centrum voor Seksueel Geweld. Verspreid over heel Nederland zijn er 16 locaties. Daar zitten bijvoorbeeld de GGD, artsen, advocaten en de zedenpolitie onder één dak. Je kunt er met of zonder afspraak terecht, na een nare ervaring. Sinds de oprichting 2 jaar geleden kwamen alleen al in Amsterdam ruim 800 mensen langs.
3: Kijkend naar dit jaar al zien we echt procentueel ook een stijging van mensen die aankloppen bij ons voor hulp.
0: En hoe verklaart u dat?
3: De laagdrempeligheid en ook omdat ze hier kunnen binnenlopen, zonder of met afspraak.
4: Ja, ik had wel meteen het idee dat ik op een goede plek was en de warmte van mensen die meteen meeleven was ook heel belangrijk.
0: En dan gratis geld als je naar België verhuist. Want de gemeente Kokzijde in West-Vlaanderen deelt nu een bijzondere premie uit. Wie jonger is dan 40 en een huis koopt in Kokzijde krijgt 12.000 euro. Ja, je moet dan wel minstens 10 jaar achter elkaar in die gemeente blijven wonen. En je mag ook geen tweede huis hebben. De gemeente in België hoopt zo jonge inwoners aan te trekken.
5: We zijn eigenlijk de gemeente met de oudste bevolking, met een leeftijd, de oudere bevolking, die hier heel welkom zijn en die we zeer graag hebben. Maar we willen een klein beetje verjonging, omdat het ook gewoon nodig is om alles leefbaar te houden in onze gemeente.
0: De Belgische gemeente verwacht dat er ieder jaar 20 mensen die bonus zullen aanvragen. Het weer vanavond blijft het grijs, valt er veel regen. In het midden van het land is er ook kans op onweer. Morgen begint in het oosten van Nederland nog zonnig. Later vanuit het westen opnieuw veel regen en onweer. Maximaal 18 graden.
6: Noordin en West. Oxlade zometeen door je speakers naar Fresh en Robbie.

0: Zou jij, als je de kans zou krijgen, je penis laten vergroten?
1: Noordin
2: en Wes.
3: In hemelsnaam zeg jij dit nou weer?
0: Nou, er is dus een influencer die wilde zijn shaki laten vergroten. En die is dus overleden tijdens de operatie om het groter te laten maken. Influencer Ingo Tiny...
3: Waarom heet hij Tiny?
0: Ja, dat is zijn bijnaam, Tiny Ubribo. Oh. Ik weet wel waarom waarschijnlijk.
3: Ja, ik wil net zeggen, maar ik vraag me oprecht af. Is dit een mannending? Want het boeit ons echt niet, hè?
0: Nee?
3: Nee, man.
0: Ik denk dat het voor ons mannen best wel een ding is. Kijk, ik weet voor mezelf...
3: Zou jij dit doen?
0: Nou, ik ga even voor mezelf praten. Maar er zit een kleine context bij.
3: Oh, god.
0: Ik zou niet een cosmetische ingreep doen. Maar laten we even hypothetisch praten... dat je je penis kan laten vergroten... gewoon met je ogen knippert en dat die dan groter is. Zou je dat dan kiezen als man zijnde? Kijk, ik weet voor mezelf... ik heb geen kleine heer... maar zeker geen grote heer. Gewoon gemiddeld goed. Hij doet zijn ding wat hij moet doen.
3: Wat vergelijk jij je penis in de jongensdouche of zo?
0: Nee, maar...
3: Hoe weet je dat?
0: Ik heb gewoon op internet gewoon gekeken wat gemiddeld is.
3: Dan leg je er een
0: keer een meetlasje naast.
3: Jeetje.
0: Dat kan je ook samen doen. En weet je, elke man die zegt... Oh, dat heb ik nog nooit gedaan.
3: Nee! Lul. Oh,
0: we hebben het allemaal
3: God.
0: Gedaan. Even checken bij mijn collega Sander. Sander, heb jij je lul wel eens opgemeten?
4: Ik zeg niks.
0: Ja, precies.
3: Crazy!
0: Niemand durft erover te praten. Maar dat is gewoon zo.
3: Dit is echt zo grappig met een meetlint op een liniaal.
0: Maar
3: dat
0: kijk,
3: is echt okay, te grappig.
0: Nu komt het dus. Ik ben dus gewoon... Mijn lul is gewoon prima. Niet klein, niet groot. Maar als ik er bijvoorbeeld zou voor kunnen kiezen... dat hij gewoon even 5 of 10 centimeter groter zou zijn.
3: 5 of 10? Oké.
0: Zou ik dat dan doen?
3: Je twijfelt gewoon. Je zou gewoon een grotere dik willen.
0: Ja, ik weet niet hoe het zou hebben als je echt... Kijk, wat ik zeg, ik heb geen bazooka.
3: Maar waarom zou je een bazooka willen? Zodat je mee kan slingeren of zo, weg kan vliegen? Ik snap zeg maar het nut niet van een hele grote. Ja,
0: wij denken, het heerst toch wel een beetje dat als je als man zijn een grote lul, dat dat beter is. Ik denk dat het door pornofilms komt, door dingen. Ja. Ik denk, maar is dat voor vrouwen beter?
3: Nou, ik persoonlijk zeg nee. Ik vind niet dat een man per se een bazooka moet hebben. Ik denk niet dat dat een toegevoegde...
0: Destroyer 9000!
3: Ik denk niet dat het toegevoegde waarde heeft. Want als je er niets mee kan doen en alleen maar aan je eigen genot denkt... dan wat heb je eraan als vrouw zijnde dan? Maar misschien een goede vraag om te stellen.
0: Ja.
3: Ik dan voor de vrouwen en Noorden dan voor de mannen.
0: Ik wil toch even wat vertellen, Sander.
4: Ja.
0: Zou jij, als je kon kiezen, wat lengte bij je lul doen?
4: Ik zou ook zeggen nee... Maar hoe jij het omschrijft...
0: Ja, gewoon dat je gewoon... Met je ogen, je kan gewoon zelf zeggen... We doen er even dit of dat bij. Zonder hele operaties, zonder iets. Gewoon even hypothetisch. Zou jij dat dan doen?
4: 100%.
0: Ja?
3: Dit is insane.
0: Oké, okay, de vraag. Die had jij voor de ladies, Wef, voordat ik je ompak.
3: Ja, zou jij als vrouw zijnde willen... dat je partner zijn penis laat vergroten?
0: En voor de mannen, als je ervoor kon kiezen... om een grotere penis te krijgen, zou je dat dan doen?
3: Jongens, echt voor serieus.
0: Ja, laat het even eerlijk weten in de NPO Luister-app. Je luistert naar FunX. Goedemiddag, jongens, we zijn er weer.

0: Je kan je penis laten vergroten zonder dat je echt een operatie hoeft te doen. Zou jij dit dan kiezen? Noordin en Wes. Dat is wat we spreken en we vragen ook aan de vrouwen. Stel, je hebt een partner, zou je dan willen dat hij een wat grotere lul heeft?
1: Ja, gaan we nou even niet vergeten dat die 43-jarige influencer is doodgegaan?
0: Ja, want we sporen natuurlijk even voor de duidelijkheid niemand aan. Ik zou dit dus nooit zelf doen.
1: Nee.
0: Maar er is dus een influencer van 43 met de bijnaam Tiny. Ik weet niet waarom die zo heet. Maar
1: ja. Hij
0: is dus overleden, rest in peace, omdat hij een penisvergroting heeft laten doen in Thailand. En dat is dus misgegaan.
1: Ja, dus jij bent dan benieuwd of er toch wel mannen zijn die het toch graag zou willen doen,
0: ja, maar
1: met het risico
0: hypothetisch
1: dat je dood kan
0: dus niet echt de operatie te doen. Maar
1: ogen dicht.
0: Nee, maar gewoon even hypothetisch gezien. Stel nou, je kon jouw penis wat groter laten worden. Zou jij dat dan doen als je die optie zou hebben? En de reacties, die zijn echt heel grappig. Zowel mannen als vrouwen, jullie hebben volop gereageerd.
1: Ja.
0: Dank je wel hiervoor. Want het is echt voor ons gewoon heel grappig om te kijken van, en voor andere van ik luister, hoe denken we er nou over? Ja, Charlie die zegt, ik zou het niet per se laten doen, maar ik denk dat Wef en andere vrouwen liegen als ze zeggen dat ze niet groter willen.
1: Nou, ik denk echt wel dat als je 31 bent, dat je echt wel mag zeggen of je het liever groter of kleiner wil, hoor. 100%.
0: Ja, dat denk ik ook. Amer die zegt, nee, ik zou nooit vergroten gaan. Ik ben blij met mijn maatding. Vrouwen hebben er ook nooit last van gehad, dus nee. Gino laat van zich horen via de NPO Luister-app met een spraakmemootje. Dat vind ik altijd extra leuk. Thanks Gino daarvoor.
2: No man, ik zou dat nooit laten doen man, serieus. Ik heb er nooit klacht over gehad. Dat hij zijn werk niet doet. Maar veel vrouwen houden ook niet van hele grote. Er zijn een hele enkele vrouwen ertussen die zal zeggen van ja man, ze willen een hele big dick hebben, maar 95% vindt het gewoon een normale gewoon goed. Zolang ze werk kan doen, is gewoon goed.
1: Nou, dit is wat de vrouwen hierover denken. Shavani die zegt size does matter, maar zou nooit iemand vragen om operatie te ondergaan.
0: Oh.
1: Interessant.
0: Ja, Claire die zegt, no, echt niet een grotere. Dan heb je alleen maar meer pijn en dan kan je dadelijk 2 weken niet lekker fietsen. Beter gewoon gemiddeld, dat is gewoon goed.
1: Sorry.
0: Ja, ken je dat gevoel of niet?
1: Nee, ik vind het gewoon een stuk.
0: Vandaar dat je altijd niet meer op de fiets komt.
1: Oh god, Roos heeft ook wat gezegd.
3: Eerlijk? Vrouwen laten toch ook hun borsten vergroten en schaamlipcorrectie, weet ik veel wat, allemaal. Dus waarom zou een man zijn piemel niet mogen laten vergroten? En of mijn partner, ja, dat moet hij allemaal zelf weten als hij er gelukkig van wordt. Al met al gaat het er toch volgens mij om wat je ermee kan.
1: Ik vind het toch wel een rare vergelijking, het vergroten van je penis en het vergroten van je borsten.
0: Hoezo?
1: Nou, je gaat niet een grotere borst aan omdat je dan denkt, ja, dit doe ik omdat ik heel graag wil motorboten of zo, weet
0: nou,
1: je wel.
0: Nou, misschien wel.
1: Nee,
0: misschien zijn die er wel.
1: Jongens.
0: Misschien zijn er vrouwen en dan past het net niet zonder borstvergroting en dan wel met.
1: Wat is de reden dat jij zo'n operatie zou willen ondergaan? Wat is de reden?
0: Dus, ik ga die operatie nooit van mijn leden doen.
1: Maar hypothetisch gezien.
0: Een mannendingetje.
1: Omdat jij dan denkt dat de vrouw er meer van gaat genieten, ja of nee?
0: Hey, misschien is het wel gewoon een mannending onderling als je weet dat je gewoon een grote lul hebt. Dat het dan gewoon dat je denkt.
1: Ja, maar wat denk je dan? Sta je bij de bushalte tegen een man en zeggen, hey, ik heb een grotere dik dan jij.
0: Gaan we even meten? Hoeveel heb jij gemeten, opa? Klopt het, opa, als je wat ouder bent, dat het dan weer wat.
1: Genoeg hierover.
0: Oké,
1: okay,
0: conclusie. Het is gemixt.
1: Het is heel erg gemixt. De mannen die hebben zoiets van, kan wel. Maar de vrouwen, ja, boeien niet zo.
0: Nou, er zijn ook wat vrouwen die willen wat groter. We willen wel gewoon size matter, heb ik ook wel.

0: 30 Degrees, Christian D. en Dior door je speakers, Stereophonics. En zometeen is het tijd voor het middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. En ik heb nog echt iemand in mijn team nodig. Dus wil je in mijn team, reageer Team Noordin in de NPO Luister-app. Dan gaan we nu de tune afspelen. Toen ik een 16-jarige jongen was, kon ik deze tune niet luisteren. Omdat ik een te erge heartbreak had.
1: Kindje.
0: En nu ben ik daar wel overheen.
1: Nu pas.
0: Nu pas. Ja, oh. Oh, ik ga weer even terug naar die tijd. Cut the show, cut the show.

Ik zeg je eerlijk, ben in love met je. Yeah. Hoe je lacht, hoe je praat, man. Ik zeg je eerlijk, het is altijd tof met je. Aan de los of in de staat, maakt niet uit hoe het zit, baby, is het toch netjes. Wat je ook draagt, kun het staat, maar mijn favoriet is door dat in.

0: dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: En wij hebben jou nodig. Elke dag rond 16:15 spelen we het middagtentamen. Een kennisquiz van 5 vragen. Gisteren heeft Wef gewonnen. Dat betekent dat ik vandaag een spot over heb in mijn team. En ik heb je echt nodig, want Wef is in bloedvorm.
4: Niet normaal, hè? Het kan zomaar zijn dat wij de weekwinner gaan worden.
3: En het zijn gewoon algemene kennisvragen. Vragen over wat is de hoofdstad van dit? Wie maakt de pokoe met dat?
4: Wie is de snelste renner?
3: Allemaal algemene kennisquizvragen waar ik dus echt jouw hulp voor nodig heb. Wil je in mijn team? Reageer dan Team Noordin. En dan gaan we zo meteen samen strijden tegen Wef. Kom op, Team Noordin. Shama!
5: New music. New music. Nieuw op Funnies.
6: Milo laat het lukken.

0: Soundflow, wauw!
1: Welk horlogemerk wordt er bedoeld
2: met...
1: WEF.
2: Rolex.
1: Nee. Wordt er bedoeld met RM.
2: Kut.
1: Noordin.
0: Richard Mail.
3: Dat is goed.
0: En onze grote vriend Leo Kleine, die...
1: heeft er twee,
0: die
1: drie,
0: is, die is de ambassadeur ervan. Echt.
2: Tentamen?
0: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
0: Ja, ik ga nooit vergeten bij de AFAS, de New Wave, dat die volgens mij Richard Mil van 4 ton om had of zo.
2: Jeetje, niet normaal. Het is gewoon een huis, hè?
1: Bizar.
2: Een huis. Waar je u tegen zegt ook nog. Maar goed, middagtentamen.
0: Ik had middagtentamen. Toch ook één filmpje en dan hou ik over met hem. Zo'n één filmpje.
2: Ik ben echt fan van hem, hè?
0: Ja, dat iemand tegen hem zei van, kunnen we even fitcheck met je doen? Toen zei hij, nee, dat doe ik niet. Dat ging hij sowieso zo. Ging nu zo even lekker mee zwaaien voor die camera. Zo heel sportief.
1: Ja,
0: heerlijk.
2: Super
0: heerlijk.
2: Onsportief,
0: ja, heel onsportief, inderdaad. En vandaag gaan we ook onsportief ons best doen. Het is namelijk het middagtentamen. Kennisquiz van 5 vragen waarin jouw hulp super belangrijk is. Je kan in mijn team komen door Team Noordin in de NPO Luister app te doen. Het is een strijd van mij en WEF. Maar als het misgaat, dan hebben we onze hulplijnen. En die gaan we aan je voorstellen. Mike zit in mijn team. Mike, laat je horen.
5: Goedemiddag.
0: Hoppa, ik ga knallen vandaag.
2: Niet normaal. Mohammed nog steeds in mijn team.
5: Jelle, gaf je de wind.
0: Ja, Mootje, gisteren had jij grote mond. Ik ben niet vergeten, hè? ik heb nachtmerries van jou gehad.
5: Dat is wel gewoon van deel 2 nachtmerries.
0: Ja, ik hoop dat jij vandaag verliest en dat je dan in je bed ligt en dat je denkt, shit, ik heb verloren van die kale gek. Dat is wat ik hoop.
5: Ik had 2 weken terug nog met jou in je schoenen, dus geen probleem.
0: Ah, kijk, je hebt gewoon een Geertruidetje gegooid, hé.
2: Ik weet niet of je heel blij moet worden, man.
0: Oké, laten we niet te veel praten, we gaan gewoon beginnen.
1: Yes.
4: Het middag.
0: En Sander natuurlijk onze quizmaster.
1: Yes, waar het 1-0 staat voor Noordin. Vraag 2, wat is de volledige naam van de huidige vrouw van Kanye West?
2: WEF.
1: WEF. 5. 3.
2: Hoe heet ze ook weer?
1: Nee. Noordin?
0: Megan Fox?
1: Nee.
2: Wat zeg
1: Mike,
2: jij?
1: Mike, weet jij het?
5: Bianca Sensori.
1: Ja!
0: Ja! Lekker Mike! Ja! Ja!
1: Bianca Sensori is inderdaad de naam. 2-0 voor Noordin. Vraag 3. Welke dag van de week heeft de minste letters?
0: Noordin.
1: Noordin. 5. 4. 3.
0: Woensdag?
2: Heel lang hoor.
1: Nee, week van de S-dag. Dat is niet het kortste, nee.
2: Ik denk vrijdag.
1: Het is ook geen vrijdag. Nee. Mohammed, weet jij het?
5: Ik denk woensdag.
2: Dat zei hij net al.
0: Je bent niet scherp. Het is te druk, Mohammed. Het
1: Mike,
0: is te druk.
1: Mike, weet jij het?
5: Ja, dat is zondag.
1: Ja,
0: natuurlijk, Mike. Natuurlijk, Mike. Lekker, Mike. Hoppa.
2: En natuurlijk. 3 motherfucking letters.
1: Het is ook 3-0 op dit moment. We gaan naar vraag 4. Welke band bestaat uit Liam en Noel Gallagher? 2 broers.
0: Hè?
1: Liam en Noel Wef. Gallagher.
2: Wef. Maroon 5.
1: Nee. Maroon 5.
0: Big Time Rush.
1: Ook niet. Mike, weet jij het?
5: Oasis?
1: Ja.
2: Google. Is het iets wat we draaien op Panix? Nee,
1: ook.
2: Google. Ja, precies. Hij heeft zeker zo Google. Hij speelt vast.
0: Hij speelt niet vast. Mike is gewoon een ontzettende jongen.
2: Hij zei
0: kennis.
2: Google.
0: Ja, als om jou gek te maken. Ja,
5: ik zit op de
0: car,
5: kid. En ik ben onderweg op de auto.
0: Ja, Mike, laat je niet gek maken door deze slechte verliezer.
1: Het is in ieder geval 4-0. We hebben nog vraag 5 voor de vorm.
2: Het boeit me niet, want jullie zijn aan het vast.
1: Voor de vorm. Maak de songtekst af. But if God got us, then we...
2: Wat?
1: But if God got us, then we...
0: Ik zou echt een rode kaart moeten krijgen voor je. Ik weet niet welke
2: tune gada, gada. Ik weet echt niet welke rocktune dit is, hoor.
1: Maak hem af, de songtekst.
0: Northern, then we got weed.
1: Nee.
2: Smoke weed, nee.
1: WEF.
2: If God got us, then we gonna be alright. Is dat
1: zo? Ja, dat is hem.
0: 4-1. Mike, ster spelen, laat je horen.

0: lekker voor
1: jullie
0: je.
1: Jullie spelen vals.
0: Mike, morgen weer. Ik spel inderdaad vals, want Mike is een superster speler.
1: Mike zit op Google.
0: Mike is een superster speler.
1: Doe het morgen dan zonder Google. Kijk of je echt zo slim bent.
0: Hey Mike, niet gek laten maken. Morgen bellen we je gewoon weer, hè.
2: Ja hoor, geen probleem.
0: Hey Mohammed.
2: Spech, hè.
0: Slaap lekker, man.

0: banker voor
1: jullie. Jullie spelen vals.
0: Mike, morgen gaat weer, iemand... Ik spel inderdaad vals, want Mike is een superster speler.
1: Mike zit op Google.
0: Mike is een superster speler.
1: Doe het morgen dan zonder Google. Kijk of je echt zo slim bent.
0: Hey Mike, niet gek laten maken. Morgen bellen we je gewoon weer, hè.
2: Ja hoor, geen probleem.
0: Hey Mohammed.
2: Spech, hè.
0: Slaap lekker, man.

0: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl. Yes!

0: de dodo.
1: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
2: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
1: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix kanalen.
5: In the mood for vibes.
6: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
8: Ja,
7: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote kans dat Ongehoord Nederland straks echt ongehoord is. Want vanmiddag kreeg die omroep te horen dat mediaminister Lentschert hun vergunning wil gaan intrekken. En dat betekent niet dat Ongehoord Nederland gelijk van de buis verdwijnt. Ze kunnen dat besluit namelijk nog aanvechten. Het nieuws hing al wel langer in de lucht, maar de reacties op straat zijn toch wel gemengd, hoorde onze verslaggever Ibrahim Duslu.
1: Ik vind, je moet van allebei de kanten het nieuws kunnen horen. En mensen kunnen zelf bepalen wat ze geloven, wat ze niet geloven.
2: Goeie zaak.
3: En waarom een goede zaak?
2: Het lijkt mij gewoon niet goed als er mediapartijen zijn die bewust verkeerd nieuws, verkeerde informatie in de markt brengen.
4: Maar ja, aan de andere kant willen we ook wel dat we ook nog kunnen blijven zeggen wat we willen. Dus ik zou eerder mensen oproepen om gewoon dan die zender te vermijden. En laten ze dan maar hun ding doen. Maar wij trekken ons daar niks van aan.
0: Minister Lentschert zegt dat omroepen met belastinggeld worden betaald en dat daar duidelijke regels voor zijn. En als die regels niet worden gevolgd, dan houdt het een keertje opzichten. De Duitse politie denkt de man te pakken te hebben die daar het elektriciteitsnet wilde saboteren. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. De verdachte Daniel V. werd opgepakt bij een wegafzetting in de buurt van het Duitse Aken. De man van 48 is klimaatactivist en de Duitse politie was al een tijdje naar hem op zoek. En in de Eredivisie hebben FC Utrecht en Go Ahead Eagles met 3-3 gelijk gespeeld. Die wedstrijd werd vanmiddag uitgespeeld nadat die afgelopen zaterdag was gestaakt omdat supporters van FC Utrecht zich hadden misdragen. Op dat moment stond Go Ahead Eagles nog voor met 3-1. En Utrecht wist in het overblijfsel van vanmiddag nog 2 keer te scoren dus. Het weer voor je vanavond, een grijze boel, veel regen. In het midden van het land ook kans op onweer. Morgen begint in het oosten nog een beetje zonnig. Later vanuit het westen steeds meer regen en ook onweer. Maximaal 18 graden dan.
5: Zometeen Jonna Frezen, die hoor je na Keine Music.

0: En ik heb iets verschuts gedaan voor duizenden mensen.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Is een verhaal wat jij moet gaan raden bij wie het hoort. Elke dag rond 5:10 bespreken we het. De Who Did It van vandaag is Sander.
2: Huh?
3: Is ja, Sander.
0: Nee, oh, ja, nee, oké. Okay.
3: Wat in de Nederlands ging er fout?
0: De Who Did It van vandaag gaan we horen van Sander. En die is...
2: Ja, ik heb er eentje die jullie beide kan aangaan, want jullie zijn beide DJ's. Het verhaal van vandaag is... Ik ben gestrekt gegaan op het podium. Au, Norden, hoe is dat gebeurd?
0: Je hebt voor je staat een draaitafel. En vaak staat er links of rechts een bootmonitor. Maar nu stonden er dus twee. En dat is waar het geluid uitkomt. Dat je in je kan horen voordat het publiek het zeg maar hoort. En die had ik niet gezien. Dat is een hele grote speaker.
3: Ik wil net zeggen, dat ding is zo groot. Als je dat mist, ben je echt een mogel.
2: Maar ja, Wef, waar ben jij dan op het podium gestrekt gegaan?
3: Ja, dit is wel echt verschut. Het was tijdens het New Wave concert.
0: Oh.
3: Ja, daar waren wij natuurlijk show aan het maken. En toen was ik op het podium, toen viel ik ineens ervan af.
2: Oh shit.
0: Ik ben gestrekt gegaan op het podium. Bij wie hoort dit verhaal? Hoort het bij mij, Norden, of hoort het bij Wef? Laat het weten in de NPO Luister app en doe dat even door middel van een spraakmemootje. Dat vinden wij extra leuk. Ik ben gestrekt gegaan op het podium.

0: together. Een van ons is gestrekt gegaan op het podium.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Bij wie hoort dit verhaal? Fouad, die laat het volgende weten in de NPO Luister-app. Thanks voor jouw berichtje.
2: Zomaar opeens van het podium afgevallen. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Ach, dat verhaal met die speakersnaasje is veel geloofwaardiger, bro. Opeens viel ik van het podium. Ja, opeens nam ik verkeerde afslag. Oh, ik was aan het diëten. Opeens had ik 2 burgers in mijn mond. Fuck, man. Geloofwaardig verhaal, man. Hey, lekker bezig.
3: Ik nam een andere afslag. Dat zou echt wel kunnen. Maar hallo, als je even naar Michael Jackson... dan kun je gewoon zo naar achter vallen.
2: Jamona!
3: Vader die zegt, die klinkt echt als een Nordin.
0: Oh, en op socials hebben we het ook gevraagd. Volg ons nog even als je dat nog niet doet. Nordin en Wef. 58% denkt Nordin, 42% denkt Wef.
1: Who did it?
4: Het was Nordin.
3: Nordin, die speakers zijn zo groot als een kast. Hoe zie jij dat niet? Hoe val jij daar overheen, bro?
0: 2 Lavish. 3 Hennessy en 1 Stels.
3: Ja. Oh, je kon gewoon niet meer zien.
0: Nee, dat was het niet. Op Maasland had ik een optreden. Was echt gezellig. Ik ging helemaal los. Het publiek ging uit zijn dak. Ik had echt het optreden van mijn leven gegeven. Het was echt.
3: Ja, dat dacht je, omdat je zo dronken was.
0: Nee, maar het was echt geweldig. Het was echt heel goed. En ik had dus 10.000 aurapunten plus. En links en rechts staat een boetmonitor. Maar die van rechts had ik gezien. Maar links niet. Dus ik loop gewoon. Ja, opnemen. Het interesseert me niet. We hebben een nieuwe regel. Opnemen. Boeit me niet wie het is. Luidspreker en opnemen. Gisteren was je ook al aan het bellen tijdens de show. Toen heb ik er niks van gezegd. Opnemen nu.
3: Nee, dit kan ik.
0: Opnemen.
3: Nee, want het is
0: zeg
3: heel
0: maar
3: misschien...
0: dat je in de show zit. Het I is... don't care. Nee. Zeg maar dat je in de show zit.
3: Nee, I can't.
0: Je moet. Sorry. Opnemen. Nee, opnemen.
3: Kan het niet.
0: Nee, je
3: ik
0: bent aan
3: niet.
0: Het werk. Iedereen die jou nu belt, weet dat je aan het werk bent. Opnemen.
3: Opnemen. Opgehangen.
0: Oké, maar ik ga je 1 ding zeggen.
3: Okay.
0: Ik ga je 1 ding heel duidelijk zeggen. Volgende keer als ik de telefoon van jou hoor, is het gewoon opnemen. En als jij niet opneemt, pak hem uit je hand. En dan bel ik gewoon diegene terug. Oh, en dan bel ik terug.
3: Oké, is goed. Maar ik verwacht een heel belangrijk telefoontje
0: vandaag. Interesseert
3: me
0: niet.
3: Nee, tuurlijk interesseert je dat niet. Narcist dat je bent.
0: Nee, niet narcist. Maar wij gaan daar gewoon van meegenieten. Als wij daar ook last van hebben.
3: Heb je daar last van?
0: Ik heb er last van. Want wat was ik aan het vertellen dan?
3: Je was aan het vertellen dat je van het podium af
0: bent. Ja, maar dat is
3: gepleurd.
0: Toch nu helemaal niet meer interessant.
3: Jawel, je wilt het toch zo graag vertellen.
0: Heel verschut. Toen liep ik met mijn volle bak tegen de speaker aan. En toen ging ik gestrekt op het podium. En toen ging ik maar op de grond twerken. Omdat ik dacht dat ik de aandacht af wilde leiden. Dat ik niet keihard was gevallen.
3: Nou, fijn dat je dit verhaal met ons wou delen.
0: Ja, maar kijk, mijn ADHD dit leidt heel erg af. Want ik wil bijvoorbeeld weten wie was het dan? En waarom belde hij dan? En hoe is dat belangrijk?
3: Waarom boeit mijn leven jou zo?
0: Ja, dat denk ik dan.
3: Nordin. Jij moet echt even een chill pill nemen.
0: Oké, volgende keer, dan weet je het in ieder geval, dan wordt er opgenomen. Eventjes
3: heel vader iets gewoon.
0: Ja, tenminste nog een beetje een autoritaire man in je leven die het beste met je voor heeft. Ik ga even een tune draaien en dan moet ik wat belangrijks vertellen.
5: Damn nigga got the best head in the world on her. I be ready to hit, put her lips on my dick and she swirl on it. She be ready to spit, she eating my dick with passion and feel like she talking.

0: En ik kwam iets op mijn tijdlijn tegen waar ik echt in shock over was. Het ging over een persoon die verantwoordelijk is voor de genocide op 8000 moslimmannen en jonge jongens. Een veroordeelde oorlogsmisdadiger. Hij is overleden, maar in zijn land is hij nog steeds heel erg geliefd. En ik snap helemaal niet hoe dat kan. Gisteren was de begrafenis van de voormalig Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic. En wat mij dus verbaasde is dat hij heel erg geliefd is. Tijdens een voetbalwedstrijd werd er een spandoek van hem gehouden. Hij is in een kerk geëerd. Duizenden mensen willen afscheid van hem nemen. Terwijl ik hem vooral ken van de verschrikkelijke oorlogsmisdaden die hij heeft gedaan. Hij is verantwoordelijk voor een genocide van 8000 jonge moslimmannen. Ik snap het niet. Ik snap niet hoe dit kan. En om dat te checken gaan we correspondent van de Balkan Thijs checken. Thijs, goedemiddag is het. Goedemiddag Thijs.
1: Goedemiddag.
0: Je hoort het een beetje ook aan mij dat ik heel erg verbaasd ben. Jij bent daar op dit moment. Hoe kan het dat hij zo geliefd is?
1: Ja, dit is een man. Kijk, hij was de generaal, hè, de leider van de Bosnische Serviërs. Dus van de Serviërs in de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Daar heeft hij dus naar allerlei misdaden begaan. Maar hier in Servië zien ze hem als een held. Zij zeggen hij heeft niets anders gedaan dan het Servische volk daar tijdens die oorlog verdedigen. Dus ja, hij kijkt echt. De mensen hier kijken echt anders aan tegen wat die man Ratko Mladic heeft gedaan. Je noemde al Srebrenica, genocide, meer dan 8000 mensen vermoord. Daardoor is hij veroordeeld, hè, door de internationale rechters. Hij zat daarvoor een levenslange gevangenisstraf uit in Scheveningen, in Den Haag. Daar overleed hij in de cel. En vervolgens wordt hij hier dus ontvangen, althans zijn lichaam, als een held. Ja, en dat heeft er dus alles mee te maken dat ze hem hier zien als een verdediger van hun volk tijdens die oorlog.
0: Ja, gisteren was dan ook zijn begrafenis. Wat waren de geluiden daar?
1: Nou, een deel van de mensen daar die ik sprak, die waren echt, ja, die zien, wat ik net zei, die zien hem als een held. Sommigen die vinden echt dat hij heeft bijgedragen in de jaren 90, dus tijdens die oorlog aan het uitbreiden van het Servische, althans een poging om het grondgebied van Servië uit te breiden. En daarbij heeft hij dus die misdaden begaan. Ja, dat is, zou ik maar zeggen, de radicale groep die er gisteren was. Maar ja, dan was er dus ook nog een wat gematigde groep, ik zou maar zeggen, de gewone Serviërs. En dat waren de meesten daar. En die zeggen, ja, het is niet eerlijk dat hij is vervolgd voor al die misdaden. Want ja, het was oorlog. Daar waren drie partijen bij betrokken in die oorlog. Natuurlijk heeft hij dingen fout gedaan. Maar dat geldt voor alle kanten. En waarom is onze generaal nou veroordeeld daarvoor als enige? Als degene met de zwaarste straf. Hè, en ook genocide en levenslang.
2: Dat is toch logisch? Als je de leider bent. Jij bent toch degene die bepaalt als je leider bent?
1: Ja, en nou, daarom is hij ook gestraft. Maar ja, hij was natuurlijk de leider van de Serviërs. De andere twee groepen die er stonden, tegenover hem stonden, dat waren de Bosnische moslims, die noemde hij al, en de Kroaten, die hadden ook leiders. En ja, de Serviërs zeggen, wij zijn ongenadig hard aangepakt na afloop, juridisch gezien. Die anderen, die komen er, ja, zeg maar, genadig vanaf nogal.
0: Dus zij vinden hem eigenlijk een soort van...
1: Dat vind ik eerlijk.
0: Een ketteraar eigenlijk is het een soort van iemand die dus daar ontzettend wordt geëerd. En dankjewel Thijs, NOS-correspondent, dat jij ons wat beter insight kon geven over hoe dat daar is. Want voor mij was dat vanochtend toen ik wakker werd en echt een shock. Dat ik dacht, hoe kan een oorlogsmisdadiger die verantwoordelijk daarvoor is zo geliefd zijn? Maar het wordt daar dus gewoon weggewoven omdat er wordt gezegd oorlogtijden, hij heeft ons beschermd en... Dat is ten koste gaan van anderen. Dat maakt dan eigenlijk niet uit.
1: Nee, ze kijken hier eigenlijk heel anders aan tegen die geschiedenis dan de rest van de wereld.
0: Ja, heel bijzonder. Dankjewel dat we daar een stukje inzicht van konden krijgen, Thijs.
1: Graag gedaan.

0: als je 60 bent, moet je niet meer aan kinderen beginnen.
1: Vind jij dit?
0: Nou, ik heb het nieuws gelezen over Humberto Tan. Die is 60 jaar en nou, gefeliciteerd. Hij en zijn vriendin, nou, zijn vriendin is zwanger,
1: maar
0: ze verwachten samen een kindje. Zij is 37 en hij is 60 en ik, het deed iets met mij.
1: Fijn dat je iemand zijn bubbel weer wil verpesten.
0: Nee, maar kijk, inderdaad, het is super negatief van mij dat ik dan die bubbel wil verpesten. Aan eerste instantie dacht ik, weet je, we gaan hier niks over zeggen of over vinden, want ieder moet gewoon zijn leven leven. Punt. Aan de andere kant denk ik, ja, Humberto Tan is een publiek figuur, is een presentator, is gewoon, ja, net als ik, iemand, daar mag je wat van vinden. Van mij vinden ook heel veel mensen iets.
1: Ja, daar vinden ze zeker wat
0: van. Dat hoort dan, hoe oneerlijk dat is, hoort dat er dan een beetje bij.
1: Okay.
0: Daar gaan mensen over je praten als je bekend bent. En als jij 60 jaar bent, dat is een redelijke leeftijd hoe oud opa's normaal zijn. Als je dan vader wordt, dan is het niet gek dat dat shocking is.
1: Ja, maar misschien had zijn vriendin wel een kinderwens.
0: Dat kan, maar ik
1: persoonlijk
0: vind het onverantwoord. Ik zou, als ik 60 ben, want dan kom je op een leeftijd, dan heb je het grootste gedeelte van jouw leven al gehad.
1: Ja, maar stel je voor, de liefde van je leven, the love of your life, die zegt, lieverd, luister, ik wil zo graag kinderen met jou, ik hou van jou, ik wil het zo graag, jij hebt al...
0: Laten we dan gewoon, laten we dan inderdaad onze behoeftes gewoon, laten we daardoor gewoon lekker doen, met een vergroot risico dat mijn kind opgroeit zonder vader.
1: Nou.
0: Want, nee, maar als dat kind 20 is, is hij 80.
1: Oké.
0: Okay, als het kind 30 is, is hij 90.
1: Ja, ik vind dat je wel heel erg negatief denkt. Ik bedoel, er zijn genoeg kinderen waar de vader niet eens in beeld is.
0: Nee, maar dus omdat er kinderen zijn waar de vader niet in beeld is, dan moet je maar gewoon tot je 60ste nog een kind.
1: Nee, want jij hoeft niet voor een andere in te vullen als hij zeg maar nog kinderen wil krijgen.
0: Ja, dat punt, dat voel ik ook van mezelf. Van eigenlijk mag ik daar niks van vinden, maar ik vind er toch wat van. Ik vind 60 gewoon dat ik denk. Dit moet je eigenlijk niet willen. Dit moet je gewoon niet willen als je 60 bent. Dit moet je niet willen voor je kind.
1: Ja, ik ben het daar niet mee eens. Maar goed, we zijn heel erg benieuwd naar jouw mening. Vind jij dat je op je 60ste als man zijnde nog kinderen kan
0: krijgen? Ja, als vrouw zijnde kan het natuurlijk niet. Laten we gewoon even het allemaal gewoon bij elkaar gooien. Als je 60 bent, mag je niet meer aan kinderen beginnen. Eens of oneens. En laat ook vooral even weten waarom. Want ik ben wel echt benieuwd naar je reden. Als je 60 bent, mag je niet meer aan kinderen beginnen. Eens of oneens.

0: Als je 60 bent, mag je niet meer aan kinderen beginnen.
1: Noordin
2: en Web.
0: Ja, Humbert heeft dan al het leuke nieuws naar buiten gebracht dat hij vader wordt. Hij is 60 en zijn vriendin is 37 en ze verwachten een kindje.
2: Ja, dat is natuurlijk leuk toch?
0: Dat is hartstikke leuk en mooi babynieuws. En natuurlijk is het ook negatief dat wij, hè, als Nederland daar weer wat van vinden. Aan de andere kant denk ik ook van, joh, het is ook gewoon een onderwerp wat we wel gewoon moeten en wat we ook gewoon mogen bespreken.
2: Zeker.
0: Want ik vind als jij 60 bent, dat is niet meer 30, niet meer 40, niet meer 27. Dat is wel gewoon een leeftijd waarin de kans groter wordt dat je
2: gaat overlijden.
0: Dood gaan we allemaal. Elke dag kan je laatste zijn.
2: Daarom.
0: Ik begrijp het, maar de kans dat als je 27 bent, dat je even snel overlijdt als iemand van 60, dat is niet zo. Dat is gewoon niet zo.
2: Oh, hij ziet er wel fit uit. Nou,
0: ik
2: kan
0: het niet. Humbert Totan, ik hoop dat ik er net zoals jij uitziet op mijn 60ste. En ik hoop dat dat ding van mij ook net zo werkt op mijn 60ste. Want laten we eerlijk zijn, dat is gewoon allemaal goed.
2: Ja.
0: Hij
2: ja,
0: is top
2: zeker.
0: Fit en top gezond. Dus hij is natuurlijk misschien ook wel een uitzondering op de regel, maar ook hij is mens.
2: Klopt, inderdaad.
0: Ook Humbert Totan is een mens.
2: Nou, Hisham die zegt, Noordin, het is geen probleem, joh. Mijn vader is opnieuw getrouwd na de scheiding. Mijn vader is nu 65, heeft 3 kinderen met zijn nieuwe vrouw, 11, 10 en 6 jaar. Het kan allemaal. Oh, dus het kan gewoon, zie je?
0: En Tosca hebben we aan de lijn. Goedemiddag, Tosca.
3: Goedemiddag.
0: Als je 60 bent, mag je niet meer aan kinderen beginnen. Wat vind jij?
3: Nou ja, ik merk aan mezelf dat eigenlijk heel vaak mensen een mening hebben waarom je geen kind zou moeten krijgen. Mm-hmm. Dat je eerst als je tiener bent, krijg je te horen, je bent te jong. Nou ja, daar kan ik me dan wel in vinden. Dan heb je nog niet financiële middelen. Maar op een gegeven moment blijf ik hangen in die mindset van dat er altijd wel een reden is waarom niet. Terwijl ondertussen ben ik al 30 en denk ja, je kan altijd wel wat bedenken waarom niet. Dus ja, eigenlijk denk ik van, als je de financiële middelen hebt en je hebt de liefde voor een kind, doe het.
0: Maar de kans is er ook dat jij er morgen misschien niet meer bent. Daar is een beetje waar dit om gaat. Want je zegt het heel goed, jij bent 30. Humbert Totan is 2 keer zo oud als dat jij bent. Die heeft gewoon dus al 2 keer de tijd op aarde hier gehad dan wat jij hebt. Dat is jouw leeftijd keer 2, hè?
3: Snap ik, maar 40. Ik kan morgen ook een ongeluk krijgen en er niet meer zijn.
0: Dat kan, maar als je percentagegewijs gaat kijken, leeft iemand van 30 natuurlijk langer dan iemand van 60.
3: Ben ik met je eens.
0: Het gaat een beetje om de keuze van dat stukje. Van, tuurlijk, er zijn altijd uit. Misschien wordt Humbert Totan 130. Ik hoop het voor
3: zou
0: hem.
3: Kunnen.
0: Het is hem gegund.
3: Ja.
0: Alleen, je hebt toch een vergroterd risico als je 60 bent, denk ik dan. En je krijgt kinderen dan dat je 30 bent. En het is niet om,
3: ik ben juist
0: jouw mening. Ik vind juist tof dat je het zegt. Dus ik probeer je ook helemaal.
2: Je bent
0: niet,
2: helemaal aan het ompraten.
0: Ja, dat merk
2: joh.
0: Ik nu ook van mezelf. Omdat
3: nee,
0: ik, ja, omdat ik denk van nee, dat is
3: een ding. Het heeft altijd 2 kanten. Maar ik heb zoiets van, ik hoor ook heel veel mensen van mijn leeftijd die niet meer aan kinderen beginnen. Dus denk ik, Humbert Totan, lekker kinderen maken. Want dadelijk zijn helemaal geen mensen meer die kinderen maken.
2: Tosca, dit is ook echt een probleem in Nederland. Wij Nederlanders krijgen ook minder kinderen. Nee, dit is een feit.
0: Ja, maar er zijn ook wel.
3: Ik merk het echt om me heen.
0: Ik snap het, maar

0: weg. En denk, ja, je kan altijd wel wat bedenken waarom niet. Dus ja, eigenlijk denk ik van, als je de financiële middelen hebt en je hebt de liefde voor een kind, doe het.
1: Maar de kans is er ook dat jij er morgen misschien niet meer bent. Daar is een beetje waar dit om gaat, want je zegt het heel goed, jij bent 30. Humberto Tan is 2 keer zo oud als dat jij bent. Die heeft gewoon dus al 2 keer de tijd op aarde hier gehad dan wat jij hebt. Dat is jouw leeftijd keer 2, hè?
0: Snap ik, maar 40. Ik kan morgen ook een ongeluk krijgen en er niet meer zijn.
1: Dat kan, maar als je percentagegewijs gaat kijken, leeft iemand van 30 natuurlijk langer dan iemand van 60.
0: Ja, ben ik met je eens.
1: Het gaat een beetje om de keuze van dat stukje van, tuurlijk, er zijn altijd uit, misschien wordt Humberto dan 130. Ik hoop het voor
0: zou
1: hem.
0: Zou kunnen,
1: is hem gegund.
0: Ja.
1: Alleen, je hebt toch een vergroterd risico als je 60 bent, denk ik dan, en je krijgt kinderen, dan dat je 30 bent. En het is niet
0: ik ben juist jouw mening,
1: ik vind juist tof dat je het zegt. Dus ik probeer je ook helemaal.
2: Je bent
1: niet,
2: helemaal aan het ompraten.
1: Ja, dat merk ik nu ook van mezelf. Omdat
0: nee,
1: ik, omdat ik denk dat is niet de bedoeling.
0: Het heeft altijd 2 kanten, maar ik heb zoiets van, ik hoor ook heel veel mensen van mijn leeftijd die niet meer aan kinderen beginnen. Dus denk ik, Humberto Tan, lekker kinderen maken, want dadelijk zijn helemaal geen mensen meer die kinderen maken.
2: Tuska, dit is ook echt een probleem in Nederland. Wij Nederlanders krijgen ook minder kinderen. Nee, dit is een feit.
1: Ja, maar er zijn ook wel...
0: Ik merk het echt om me heen.
1: Ik snap het, maar er zijn ook wel heel veel mensen op de wereld.
2: Doe 8 miljard mensen.
1: Even
2: normaal, nee, je hebt 4 kinderen.
0: Ja.
2: Is dat jij iets zegt, maar de gemiddelde persoon, die heeft er 0.
1: Ja, nou...
0: Ja, als we allemaal ik hoor echt heel weinig mensen van mijn leeftijd nog van dat ze kinderen willen. Ze hebben heel veel redenen waarom niet. En ik snap het, maar aan de andere kant, ja, dadelijk, wie gaan er voor de ouderen zorgen? Straks hebben we vergrijzing, mensen moeten het opvangen. Uiteindelijk hebben we toch kinderen nodig.
1: Nou, kom maar een keertje oppassen, dan geef ik je 4 redenen waarom we niet aan moeten.

0: eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Daar zijn ze weer. De Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
3: Air Europa, you decide.
4: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
5: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
4: Bestel je kaarten op Concertgebouw.nl.
2: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
7: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
9: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
10: Yes!

0: voor vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
6: Hermanos!

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bedrijven achter deelauto's verwachten topdrukte morgen. En dat komt natuurlijk door de grote OV-staking. Zo zegt autoverhuurbedrijf Snapcar dat er morgen tot nu toe 20% meer deelauto's zijn geboekt ten opzichte van een normale woensdag. En ook Green Wheels riep mensen al op om op tijd een auto te reserveren. Onze verslaggever Ibrahim Dusluw vroeg eens rond hoe mensen zich nog meer hebben voorbereid op die OV-staking morgen.
1: De bussen gecheckt en iemand gevraagd of ze hem de auto kunnen brengen.
2: En ga je uiteindelijk op jouw bestemming aankomen?
1: Dat hoop ik wel.
3: School zegt dat we wel verplicht moeten komen.
4: Mijn vader heeft aangeboden om morgen niet te werken en mij te brengen naar school. Want mijn eerste schooldag.
3: Ik ga online kijken wat de inhoud zou zijn van de les. En dan moet ik het thuis zelf eigenlijk uitzoeken, regelen.
5: Morgen is mijn planning. Ik ben gewoon vrij. Dus ik heb me van tevoren afgemeld. Dus dat is makkelijk geregeld.
0: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vandaag op klaarlichte dag aangevallen door Rusland. Dat gebeurde precies toen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner net het land uit waren, na hun gesprekken met president Zelensky en Poetin. Er vielen zeker 3 doden bij die Russische aanvallen. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van die omroep bekendgemaakt, na een gesprek met mediaminister Letschert. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De rechtse omroep kan voorlopig blijven uitzenden totdat er een definitief besluit is. En het maakt de tongen los in Amsterdam vandaag. Een nieuwe prullenbak die de gemeente had geplaatst. Midden op een nieuw fietspad. Ja, de prullenbak is inmiddels weggehaald na alle ophef. Bij een renovatie van een rotonde werd alles opgelapt. Maar stond er ook ineens een prullenbak midden op het fietspad. De gemeente had er nog rood-witte paaltjes voor en achter gezet. Maar deze voorbijgangers die snapten er echt geen klap van.
6: Nou, ik vind het me toch een gillen echt typisch Noord.
7: Kijk wel op. Dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
8: Echt geen logica achter. Ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Het is echt gewoon dom.
6: Dit zijn grapjes van de gemeente. Ja, ik hoop alleen wel eens het grapje weghalen.
0: Ja, dat is nu gebeurd dus. De gemeente Amsterdam laat weten dat ze er op kantoor wel om konden lachen. De prullenbak stond er om te voorkomen dat er auto's over het fietspad zouden rijden. Er was nog even geen paaltje voor gevonden. Het weer vanavond grijs, veel regen en in het midden van het land ook kans op onweer. Morgen begint in het oosten nog wat zonnig. Later vanuit het westen veel regen en ook onweer over het hele land. Maximaal 18 graden wordt het dan.
9: Bijna in mijn boek gepoept.

0: Ik heb gisteren bijna in mijn broek gepoept. Want wat doe je als je moet poepen, maar de wc is bezet? Oké, gisteren vloog ik terug vanuit Curaçao. Ik was op de airport en waar ik was, was maar één wc. En dat is heel belangrijk, want op een gegeven moment toen ik op die airport was, hoorde ik... Ja, het was die saté cubatata meets Amstel Breit meets chicken al peria meets kapsalon meets pika die ik had gegeven die er gewoon echt uit moest. Wef. Luister, je kent toch het gevoel als je begint te borrelen en dat je denkt...
1: Nee.
0: Ik weet niet zeker of ik de wc ga halen.
1: Ik heb echt het gevoel nog nooit gehad.
0: Jij hebt nog nooit?
1: Nee, van het vliegt nu eruit.
0: Dat je als je weet van als ik nu een scheet laat, is het niet alleen een scheet.
1: Nee, ik weet echt niet wat jij in je vrije tijd doet, maar...
0: Ja, in ieder geval, ik snel wandel naar de wc. Het zweet staat op mijn voorhoofd. Kom ik die wc binnen, is het bezet. En ik dacht van, laat me voor de zekerheid nog, ik ben op de grond onder de grond gaan liggen om te kijken of er wel daadwerkelijk iemand op zat. En toen schudde ik een beetje heen en weer op die deurhendel om diegene te laten weten van, er moet nog iemand. Maar toen dacht ik, oké, meer dan dat kan ik niet doen, dus ik loop de wc uit en ik wacht voor de deur.
1: Ja.
0: En ik wacht en ik wacht en ik wacht en het begint maar te borrelen. Ik denk, als ik één stap zet, dan komt het al, want dat kan gewoon niet. Oké, 4 minuten later, nog steeds niks. Buikpijn. 4 minuten later nog steeds niks. 7 minuten later nog steeds niks. En ik wilde eigenlijk
1: iemand
0: tegen...
1: Iemand zet 20 minuten op de wc.
0: Ja, ik denk 10, 15 minuten. Toen ben ik naar de vrouwenwc gelopen, was die ook op slot.
1: Jeetje.
0: Ik wilde
1: waarom
0: toen...
1: maar 2 wc's daar?
0: Ik wilde toen tegen die persoon zeggen, hey, kan je alsjeblieft opschieten, want ik moet poepen. Maar ik durfde het niet.
1: Wat heb je gedaan?
0: Ik durfde het niet.
1: We hebben op de grond gepoept. Ik ben echt heel benieuwd. Wat? Wat heb je nou gedaan?
0: Ik heb een oplossing moeten bedenken waardoor ik wel even moest douchen erna.
1: Doe normaal.
0: Nee, ik ben aan de andere kant van de airport was een toilet.
1: Ja. Die heb je net aangehaald.
0: Net wel net niet gered.
1: Nee,
0: er ligt nog ergens een onderbroek daar bij de airport van mij.
1: Jeetje Noordin, godverdamme.
0: Maar dat is niet belangrijk voor het verhaal. Ik wil gewoon weten of je op een openbare wc aan iemand mag vragen... Hey, kan je alsjeblieft opschieten?
1: Ja, ik vind dat echt niet normaal.
0: En jij zegt dat kan niet?
1: Nee, kan echt niet.
0: Oké, laat even de NPO-luisteraar weten wat jij ervan vindt. Want ik moet op deze wereldproblematiek... moet ik antwoord krijgen wat ik de volgende keer moet doen. Dus wat had jij gedaan in mijn situatie? Laat het even weten.

0: En kan je op een openbare toilet vragen of iemand van het toilet af wil? Ja, ik moest dus ontzettend nodig naar de wc, openbare toilet, en er was maar één wc. En op dat moment durfde ik dus niet te vragen aan die persoon, kan je van de wc afgaan, want ik moet heel nodig.
1: Ik heb wel een oplossing voor jou. Niet meer zo spicy eten. Want het is echt een probleem bij jou.
0: Ik kan daar niet tegen, maar ik vind het, erin is geen probleem, maar eruit.
1: Ja, Noorden, dit is echt een gewoon te absurde vraag. Jij wil weten of jij op een openbare wc kan vragen. Hey, poep, poep, poep, poep, poep, poep. Schiet even op, want ik moet.
0: Hallo, ik moet poepen. Kunt u de wc verlaten?
1: Dat kan echt niet, Noorden.

0: Jessie die zegt, ik zou het zelf niet vragen. Die persoon zit daar ook niet voor zijn lol. Geef hem even zijn tijd.
1: Ja, sorry. Dit is echt bizar. Ibrahim zegt, als ik echt nodig moet, ga ik sowieso vragen. Ga niet met buikpijn buiten staan, omdat iemand binnen aan het scrollen is.
0: Ja, dat doe ik ook altijd. Ik moet met mijn
1: telefoon
0: naar de toilet.
1: Gadverdamme.
0: Mohamed zegt gewoon netjes vragen. Ben je bijna klaar? Veel mensen is dat beter dan schiet oproepen.
1: En Ilse zegt, ik zou gewoon kloppen en vragen of de wc vrijkomt. Niet moeilijk doen. Iedereen begrijpt waarom je het vraagt. Conclusie is dus volgende keer dat jij het gewoon gaat vragen. Ik ben heel benieuwd. Kan je het filmen volgende keer?
0: Is goed, maar mijn social anxiety kan dat echt niet aan.
1: Ja, maar dit

0: Het niet eten van suiker kan werken tegen je ADHD? Dat is iets wat we deze week de hele week samen gaan onderzoeken.
1: En jij hebt dus nog geen suiker gegeten.
0: En ik zeg je eerlijk, ik ga heel slecht.
1: Ja?
0: Nee, ik ga echt heel slecht vandaag.
1: Nou, je hoort het zo meteen.

0: gedrag nam ik zeg maar over, waardoor ik een soort van onhandelbaar werd.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: En wat gebeurt er met web als er geen suiker

0: Wilde weetjes.
1: Het niet eten van suiker kan helpen tegen ADHD. Nee, nu even serieus. Het niet eten van suiker kan helpen tegen ADHD.
2: Chaka!
1: Ja, misschien als jij geen ADHD hebt, voel je een beetje buitengesloten. Maar geloof me, je kent vast wel iemand in je omgeving die er last van heeft of die er niet over durft te spreken. En wie weet kan jij me helpen met...
2: Sorry hoor, ja, wie durft er nou niet te spreken over dat je ADHD hebt, man? Wat is dat nou voor geks?
1: Er zijn genoeg mensen die...
2: De halve wereld heeft ADHD. Wat
1: nou, je gaat er toch niet van de daken afschillen als dat wij het doen?
2: Hoezo niet?
1: Ja, wij zijn super extra. Er zijn genoeg vast wel mensen die er niet zijn en zoiets hebben. Ik ga niet delen dat ik medicatie neem. Mensen vonden mij bijzonder dat zeiden, oh, dat je dat gewoon zo zegt. Van ja, ik lijk al gekkie omdat ik een medicatie neem. Terwijl het hartstikke normaal is.
2: Dat komt niet
1: omdat
2: je medicatie neemt, dat mensen dat denken hoor.
1: In ieder geval, we gaan samen onderzoeken of het kan helpen tegen je ADHD. De hele week gaan Noorden en ik geen medicatie nemen en geen suikers eten. En ik moet eerlijk toegeven, dag 2, ik heb het best wel zwaar. Ik ben ook nog eens suikerverslaafd. Ik hou van pepernoot, ik hou van ijs. Dus vandaag word ik wel even een beetje verdrietig of zo. Ik weet niet waarom ik dat had. Had jij dat niet?
2: Nee.
1: Moet je niet?
2: Nee.
1: Oké, apart. Maar ik wil wat dieper duiken in... Wat is er?
2: Ik denk dat ik suiker heb genomen vandaag.
1: Nee, je liegt.
2: Zit er in matcha, zit daar suiker in?
1: Ja, tuurlijk. Noorden. Ik ben hier de challenge verloren.
2: Ja, nee, maar in één keer denk ik van...
1: Ja, tuurlijk voel jij je goed.
2: Ja. Ik heb matcha gedronken.
1: Ja, er zit 8 gram, weet ik veel, suiker in, ja, mangopuree. Ja, jij neemt het altijd met een siroopje.
2: Niet met een siroopje.
1: Wat heb je dan gedaan? Met een pureetje?
2: Nee, ook niet.
1: Gewoon kaal?
2: Nee, ja.
1: En de melk die erin zat?
2: Kokos.
1: Zit wel een beetje suiker in. Maar goed, maakt niet uit. We gaan dieper duiken in ADHD. Wat ADHD nou met je doet.
2: En baby, ja, ik denk, ben je nou nog niet klaar? Ja, sorry hoor. Excuses, het ging midden doorheen.
1: Nou, doe eens even normaal.
2: Ja, dat is mijn ADHD. Zie je? Daar komt het al. Gaat helemaal niet goed dit met die matcha.
1: Nou, we gaan straks met iemand praten die hier dagelijks content over maakt.
2: Over?
1: Over ADHD.

0: Het niet eten van suiker kan helpen tegen je ADHD?
1: Wilde weetjes.
0: Dat is iets wat we samen met jou gaan onderzoeken in Wef's Wilde Weetje. Ik ben een ADHD'er die ook aan de medicatie zit. Dus het is best wel pittig voor mij deze week. Noorden heeft ook ADHD. Maar ik vraag me af, we moeten dit vragen aan een certified ADHD'er. Iemand die ik bijna iedere dag wel volg. Hij maakt content eigenlijk alleen maar over ADHD. En zijn account heet ook Alle Dagen Heel Druk. Hallo Justin.
2: Hey Wef, hoe is het?
0: Ja, goed met jou.
2: Ja, heel goed, heel goed. Ik loop in de regen, dat is wel minder, maar voor de rest heel goed.
0: Nou, gelukkig. Hoe uit jouw ADHD zich eigenlijk?
2: Op van allerlei verschillende soorten manieren. Maar bijvoorbeeld was ik net lekker met mijn vriendin aan het bellen. En was ik lekker aan het wandelen. En toen belde jou de producer van jouw show mij ineens op van, hallo, we kunnen je niet bereiken. Dus zo bijvoorbeeld. Dus ik was alweer helemaal vergeten dat wij een belafspraak hadden, maar zo uit het zich bijvoorbeeld een beetje.
3: ADHD-riger dan dit wordt het niet. En dit is gewoon ADHD-core.
2: Ja.
0: Maar heb jij dan ook, kijk, ik heb soms momenten dat ik thuis zit en denk, oké, nu heb ik zeg maar zo'n ADHD-piek. Herken jij dat ook?
3: Wat is dat ADHD-piek?
2: En dan qua, hallo.
0: Gewoon dat je merkt, nu ben ik even drugs gewoon.
2: Ja, zeker. Ook in de avond vaak.
0: In de avond heb jij het.
2: Ik heb vaak in de avond, dan ben ik de hele dag heel moe geweest.
0: Ja.
2: En dan wil ik eindelijk naar bed gaan. En dan denk ik van, nou, nu ga ik eindelijk naar bed. En dan gaat mijn brein ineens aan.
3: Ja.
2: En dan kan ik gewoon niet slapen tot 4 uur 's nachts. En dan is dat een soort herhalende cyclus.
3: Maar hoezo is dat dan? Want ik heb dat ook. Precies wat jij zegt.
0: Je hebt toch ook ADHD-nerd?
2: Ja, kijk, wat het dus wel is dat best wel veel ADHD'ers hebben gewoon een verlaat slaapritme. Dus die... hun melatonine levels zijn tot later hoger. En in de ochtend, in de ochtend zijn ze hoger. Dus daarom ben je in de ochtend, word je moe wakker. En dan in de avond zijn ze wat later. Dus dan ben je gewoon niet moe in de avond.
3: Ben je lekker een berg aan het beklimmen, jij?
2: Ja, sorry. Nee, ik heb zo'n pas erin zitten. Dat wil
3: ik
2: niet weten.
3: Ik hoor het, ja.
2: Sorry.
0: Ik vraag me dan af, heb jij dan ook het idee wanneer je suiker eet dat je dan ook drukker bent?
2: En dat is volgens mij ook wel een soort bewezen effect. Dus dat je inderdaad drukker, maar ook gefocuster bent. En, maar juist dat ook, als je het dan, als het de suiker uitwerkt, dat je dan echt in de hemel crasht gewoon.
3: Ja.
2: En dan ook al je motivatie voor eigenlijk alles verliest.
0: De rest van de wereld verlaat gewoon uit je lichaam.
3: Hé, maar Justin, wat denk jij? Geen suiker eten. Is dat goed voor mensen die ADHD hebben? Gaat dat werken voor ons?
2: Ik heb... Vorig jaar, precies een jaar geleden, heb ik 75 dagen lang geen toegevoegd suiker gegeten. En dat was wel, toen ging ik wel een stuk stabieler. Dus dat is zeker een tip die ik mensen zou willen aanraden.
0: Maar nu doe je het niet meer.
2: Nee, want ik hou gewoon heel erg van M&M's en Maltesers. ik let er wel meer op sinds ik dat ben gaan doen. Want ik merk wel echt dat het maakt wel echt verschil.
3: Ja, morgen gaan we dus onderzoeken wat daadwerkelijk het effect van suiker is.
0: Ja, want ik ben echt suikerverslaafd. Ik wil echt weten, hoe komt het dat ik elke dag, de hele dag suiker wil eten?
2: Maar ja, het zijn die zieke cravings, hè?
0: Niet normaal.
2: Ja, het is ook een stukje in je hersenen. Bedankt.
3: En kan je even één sprintje trekken, dat we het kunnen horen? Gewoon even een sprintje.
2: Ja, wacht even. Dit is een sprintje. Oh, kut, mijn sleutels.

0: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Eindelijk, iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
0: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
10: Maar dan gewoon in Nederland.
9: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
11: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
12: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
13: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tanger, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
1: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
2: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
3: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
0: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemende aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
4: Naomi. Ja, je bent weer ingetuned bij de blok. Zometeen Ira Star, maar eerst Lou Olie en Jarzinho. Dit is Stelt Niks Voor.

hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij de show met verhalen uit jouw stad. Ja, en vanavond kan je tickets bij me winnen, dus blijf luisteren natuurlijk. Maar eerst, ik gaf vandaag les. Ja, als je het nog niet van mij wist, naast dat ik je Phonics bestie ben, ben ik ook docent. Dus vanmiddag gaf ik les en ik had het met mijn leerlingen over hobby's. Nou, en toen vroegen ze natuurlijk aan mij wat dan mijn hobby's zijn. En to be honest, voorheen zei ik altijd dat daten mijn hobby was. Dat was gewoon zo, vind ik heerlijk. Ik dacht wel leuk, lekker spannend, een beetje swipen, wat ga je dan doen? Ja, echt een avontuur vind ik dat. Nou, nu ben ik bezet, dus mijn hobby bestaat niet meer. Ik ben retired van de dating apps en eerlijk gezegd, ja, dat vind ik niet heel erg nu. Want soms zijn die apps zo'n hel. Echt, wat een sukkels en verloren zielen zitten er op die app. Oh mijn god, niet normaal. Weer de zoveelste man met een profielfoto met een gevangen vis. Of iemand met hele grote spelfouten in je bio. Ja, dan ga ik gewoon bed. Dan denk ik, ik swipe je naar links. Dit gaat niet gebeuren. Dus ik vroeg mij af, wat is nou echt jouw dating app afknapper? Wat zie je en denk je, gadverdamme, jou swipe ik naar links? Laat dat me even weten in de NPO Luister app.

0: On the Block met Naomi.
1: Wat is nou echt jouw dating-app afknapper? Ja, dat vroeg ik net aan jou, want toen ik nog op apps zat, had ik er echt een aantal. Ik had echt best wel een lijst met afknappers dat ik dacht, gadver, dit ga ik gewoon niet doen. Bijvoorbeeld een foto met een gevangen vis, ja, die pakte mij echt. En geloof mij, heel veel mannen hebben dat. Ik snap dat niet. Waarom hebben ze nog niet door dat dit niet werkt? Nou, ik was heel erg benieuwd wat nou jouw dating-app afknapper, wat een tongbreker dating-app afknapper was. En dat kon je me laten weten in de NPO Luisteraar. Botje die zegt, ha, shit man, ik moet die fotogame upgraden met een grote gevangen vis. Botje, dat moet je doen als je nul matches wil. Ja, Daan staat weten, getrouwde mannen tegenkomen. En ik ben heel erg benieuwd daarnaar, want nu denk ik, is jou dat overkomen? Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ik had wel eens dat ik was gematcht met iemand en op date ging. En dat ik er toen achter kwam dat hij kinderen had. Hij zei van niet, had hij wel. En dat hij ook nog samen woonde met de moeder van zijn kinderen. Dus dat is ook half getrouwd eigenlijk. Ach, ik haat het zo wanneer mensen liegen. Ja, en James houdt er ook niet van als iemand niet helemaal eerlijk is. Want hij zegt ja dat vrouwen overduidelijk een filter op hun gezicht hebben. Ja, dat is ook niet fijn. Dan weet je echt niet hoe iemand eruit ziet. Daarna heeft het over wanneer iemand alleen maar spiegelfoto's heeft. Want dan kan je niet echt goed zien hoe iemand eruit ziet, zegt ze. En Ferran die zegt dat iemand maar één foto heeft. Dat is ook heel raar, één foto. Dan denk je misschien wel dat het een catfish is of zo, toch?
2: Ja, ik vind dat altijd heel raar als ik iemand tegenkom met maar één foto. Dan denk ik, huh? Wat? Heb je maar één foto van jezelf? Dan kun je toch helemaal niet zien hoe iemand eruit ziet?
1: Ja.
2: En vaak is het ook nog zo'n onduidelijke foto.
1: Ja, klopt inderdaad.
2: Ja, en ik dacht,
1: Ja.
2: Geen zin.
1: Oh, ik zie nu dat Daan staat weten een NPO luisteraar. Die zijn getrouwde mannen tegenkomen. Ja, ik heb het zelf meegemaakt, maar sommigen hebben het in hun bio staan.
2: Hè? Nou, ik heb wel eens gehad dat er in hun bio stond dat ze op zoek waren naar een derde.
1: Ja. Ja, dat heb ik heel vaak gehad.
2: Ja. Maar echt zo van, ik ben getrouwd. Crazy.
1: Ja, of misschien dan wel wat meer open-minded.
2: Ja.
1: Ja, of mensen die misschien poly zijn. Ik zag bijvoorbeeld op Fuel, dat is dan een wat meer open-minded app. En dan daar waren best wel mensen poly. Die zeiden van, ja, ik zit in een ethical non-monogamous relationship. En I'm looking
2: helemaal
1: for
2: vol.
1: A fifth one.
2: Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, dat kom ik niet per se tegen.
1: Wat kom je wel
2: tegen? Maar ik heb wel meerdere goede irritaties, vind ik zelf. Want ik vind het bijvoorbeeld heel irritant als mensen op de eerste foto, dat het dan een groepsfoto is.
1: Want dan weet
2: ik wie de fuck van jullie is. En vaak is het helaas ook nog eens de lelijkste. Kom je dan bij foto 3 achter en denk je, kut, die hoopte ik niet.
1: Dan moet je zeggen, hey, zit je vriend ook op de dating?
2: Ja, is jouw vriend nog single, die linker? Heel veel mannen kom ik tegen zonder shirt. En ik vind het dus niet erg als je, weet ik veel, een foto hebt dat je, weet ik veel, aan het surf bent of op het strand, bla bla. Maar wel als je in de gym staat met één spierbal zo aan de zijkant en je telefoontje in je hand. Vind ik echt heel erg.
1: Dat is lelijk, ja.
2: Bij Bumble kan je dus, dan heb je dus vragen die ze in die bio kunnen beantwoorden. En dan staat er heel vaak, ik word gelukkig van, puntje, puntje, puntje. En dan vullen zij in jou. En dan denk ik, jij kent mij helemaal niet. Dat vind ik ook heel raar. Dat je dat, nou vind ik gewoon raar.
1: Ik ook.
2: Gelijk wegswipen.
1: Ja.
2: Als ik niet de tanden kan zien, swipe ik ook altijd weg. Want tot nu toe is me altijd tegengevallen als mannen niet lachen op foto's. In mijn geval mannen niet lachen op foto's met hun tanden. Hebben ze een lelijk gebit. Moet je er niet mee daten. En ik heb ook veel gezien dat de allereerste foto een hele innige foto is met de vrouw. Dus dat die een arm op, gewoon met een twee,
1: dat is
2: zo, met twee op de foto. En dan denk ik toch ook
1: geen
2: van,
1: foto met je broertje hebben.
2: Ja, nou, dat zou ik niet per se als mijn eerste
1: foto
2: doen. Ja, nee.
1: Oh, dat vind ik heel grappig. Oh ja, ja, ja.
2: Ja, ik ben misschien te kieskeurig, want tot zover weinig succes. Maar nee, het irriteert me allemaal gewoon.
1: Nee, maar ik vind dat je best wel kieskeurig mag zijn. Kijk, als jij al meteen denkt, het is ik hou er niet van. Dan kan je op een
2: goed niet
1: gaan. Maar nee, dat doe je toch, dan verdoe je toch je tijd.
2: Ja.
1: Ja, dus als iemand met jou een match wil, dan dan mag die eigenlijk gewoon niet eens ademen.
2: Nee, dat zou wel lekker zijn, man.
1: Als ze niet ademen.
2: Als ze niet ademen.

Ja, het is echt hondenweer en ik zit hier nu wel lekker droog in de studio. Maar als ik niet had hoeven werken, dan lag ik nu echt 100% met een dekentje op de bank lekker reality tv te kijken. Echt heerlijk met die regen buiten. Nou, ik kan mij zo voorstellen dat jij dat nu wel aan het doen bent en anders ook wel zou willen doen. En daarom vraag ik me af, welke tune hoort voor jou bij een avondje bank hangen? Aan welke tune denk jij? Laat het me weten in de NPO Luister app. En wie weet draai ik zometeen wel wat jij horen wil.

0: Be Happy van de Equals.
1: Funny.
2: Naomi.
0: Ja, het kwam en komt vandaag echt met bakken uit de lucht. En voor mij betekent dat dat het tijd is om lekker bank te gaan hangen. Beetje dekentje erbij en lekker chillen. Nou, dat wordt natuurlijk extra gezellig met de juiste muziek. En daarom vroeg ik aan jou de perfecte tune voor een avondje bank hangen, terwijl het buiten zo aan het regenen is. Ik zag echt heel wat dingen binnenkomen via de NPO Luisterapp. Moeilijk om te kiezen, maar ik kreeg een memo van Melissa. Luister even mee.
3: Als ik aan de regen denk, dan moet ik aan dat liedje denken van Zoë Tarang. Hoe heet het nou? Therapie. Echt, dat is met dit.

0: het warm.
1: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: De Air Arabia Amazing Escape Sale is begonnen. Vlieg vanaf Amsterdam naar Tangier, Tetuan en Nador tegen voordelige tarieven vanaf €75. Haast je en boek tot en met 10 september voor vluchten tot en met 25 november 2026. Ga vandaag nog naar airarabia.com. Air Arabia. Where next? Algemene voorwaarden van toepassing.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Vroeger brachten wij hele nachten door in internetcafés.
8: Dan ga je dit geweldig vinden. Meer dan 60 gaming-pc's onder één dak. Counter-Strike, PlayStation, race-simulatoren en toernooien.
7: Klinkt als mijn generatie, alleen dan groter.
9: Friendly Fire Alexandrium, jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
10: It's Complicated met Jay
11: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
10: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is Complicated.
11: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: Hermanos!

0: voorbereiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
1: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh, right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
0: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
2: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen. Om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers.
0: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op, morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Naomi, jij bent nog steeds ingetuned bij de blog. Zometeen kan je tickets winnen voor wat heel leuks. Maar eerst Coca Buddy.

0: on the block. Wat betekent het om man te zijn? Ja, daar maakt de regisseur Marjolein een voorstelling over. Niet in het theater, maar op het voetbalveld. En als publiek kijk je ernaar met een koptelefoon. En in plaats van commentaar hoor je verhalen van de jongens op het veld. Ze vertellen hoe zij kijken naar mannelijkheid en naar kwetsbaarheid. Nou, regisseur Marjolein en een van de spelers, AV, zijn nu on the block. Welkom allebei.
1: Hallo, hallo. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Fijn om met te zijn.
0: Wat Zeker. Leuk dat jullie er zijn. Hey, Marjolein, ik begin even bij jou. Hoe is deze voorstelling ontstaan?
2: Nou, ongeveer een jaar geleden was natuurlijk en nog steeds heel veel in de media de aandacht naar Andrew Tate. En vooral heel veel mensen dus die zogenaamd beïnvloed zouden worden door zijn gedachtegoed. Hè? Ja. Dus echt dat die mannelijkheid en over zo snel mogelijk geld verdienen, boven je vrouwen staan. Nou, en waar, wat wel heel veel gezegd werd was eigenlijk, we moeten oppassen voor de jonge jongens en de invloed van deze mensen op de jonge jongens van tegenwoordig. En toen dacht ik de hele tijd, ja, maar er wordt zo weinig met die jonge jongens in gesprek gegaan. En hoe denken ze er daadwerkelijk over? Ja. Dat is eigenlijk de insteek geweest.
0: En toen ben je gaan werken met een voetbalteam. Hoe ben je dan bij de jongens terechtgekomen?
2: Ja, dat was samen met Rory de Groot, dus oud-profvoetballer en ook theatermaker. Wij gingen samen dit project aan. En zijn zoon die voetbalde bij SDW. En hij zegt, ja, deze club moet je hebben. Dit is en een heel gaaf team, maar het is ook echt een heel gemixt team. Er zijn jongens zo verschillend. Ze houden allemaal van voetbal, maar ze zijn zo verschillend. Eigenlijk een dwarsdoorsnede van de samenleving in Nederland. En dat dacht ik, ja, dat is wel heel tof. Dat je gewoon ook echt een mix van jongens hebt die je mag gaan interviewen over dit onderwerp.
0: Super tof. En Afre, jij bent een van de jongens. Hoe was het toen jij hoorde, je gaat opeens in de voorstelling spelen?
1: Ja, klopt. Aan het begin was het wel een beetje zenuwen naar boven brengend. Ja. Maar daarna word je wel kalm van. En dan denk je ook van, ik kan andere mensen laten zien wat dat beeld echt is, snap je?
0: Want wat is dat beeld dan echt?
1: Mijn beeld van mens zijn is dat je niet altijd sterk moet zijn, maar je ook kwetsbaar moet kunnen opstellen. Dat je emoties moet kunnen tonen en dat je niet meteen minder man maakt.
0: Ja, helemaal mee eens. Je zegt het heel mooi. Was dit, zeg maar, deze thema's, mannelijkheid, kwetsbaarheid, is dat iets waar jij voor de voorstelling ook al mee bezig was?
1: Ja, nee, niet echt. Vooral in het voetbalteam heb je het niet echt vaak over emoties of gevoelens.
0: Ja.
1: En dan heb je zo'n voorstelling en dan ga je met je teamgenoten in gesprek. Kom je achter dingen en dat is heel tof om te zien en om te meemaken. En ja, heel leuke ervaring. Je leert je teamgenoten beter kennen en ja, je krijgt ook een betere band met hun.
0: Wat mooi. Dus naast dan die geweldige voorstelling die je neerzetten, merk je ook dat in jullie team en in jouw leven je dan dus ook best wel wat stappen kan zetten.
1: Nou, ja,
0: dat is
1: zeker
0: echt een prachtig doel. Hey, wat voor reacties krijgen jullie van mensen die de voorstelling zien?
2: Nou, gelukkig hele fijne, hele mooie. Dat was natuurlijk inderdaad eigenlijk wat Boetje net ook zei, of Avre, excuses. Avre net zei, ja, het is best wel spannend om zo'n voorstelling te laten zien. Zeker voor de jongens die meedoen, maar ook voor mij als maker. Dat ik dacht, ja, hoe gaan ze reageren? Ja, eigenlijk hele mooie reacties. En wat we vooral merken is dat, ja, eigenlijk iedereen zegt, zowel ouders als docenten die komen kijken, familieleden, vrienden van, ook andere jongeren, dat ze zeggen, ja, echt tof dat we op deze manier nu verhalen horen. En het zijn echt niet alleen maar verhalen van, we zijn kwetsbaar. Maar het zijn ook echt verhalen gewoon die grappig zijn, die herkenbaar zijn, die mega stoer zijn. Het is van alles. En dat krijgen we gelukkig ook terug als reactie.
0: Super nice. Hey, als iemand nu luistert en denkt, ja, ik wil de voorstelling Play No Play zelf zien. Super leuk, want we geven 2 keer 2 VIP-kaartjes weg voor de voorstelling. Die is aankomende donderdag, dus overmorgen in Amsterdam Nieuw-West. Hé, hey, maar VIP-tickets, Marjolein, waar moet ik dan aan denken?
2: Nou, VIP-tickets is dus dat je aankomt en stel je komt daar met iemand. Hè, bij wijze van spreken, ik wil niks aandringen, maar bijvoorbeeld met je date.
0: Leuk.
2: Superleuk, kom je daar aan. En dan krijg je meteen al een drankje bij aankomst. Je staat natuurlijk op de gastenlijst, vet stoer. En dan vervolgens na afloop krijg je ook nog een drankje. En word je misschien ook nog wel geïnterviewd voor de camera, want die hebben we op dat moment ook daar. Dus wij vinden het superleuk als we jullie mogen ontvangen, jullie Phoenix-luisteraars, bij de voorstelling als onze VIP.
0: Jij bent dan gewoon een hele ster daar. I love, ja.
2: Zeker.
0: Nou, hier wil je dus sowieso bij zijn. Dus app tickets in de NPO Luister app. En wie weet zijn die VIP tickets helemaal van jou. Marjolein en Afre, dankjewel.
1: Yes, dankjewel.

0: Blok met Naomi.
1: Wat betekent het om een man te zijn? Ja, we hadden het er net al over met mijn vorige gasten. Weet je, er zijn heel veel verwachtingen rondom mannelijkheid. Van sterk en stoer zijn tot omgaan met emoties en kwetsbaarheid. Maar hoe kijken jonge mannen daar zelf naar? Nou, onze reporter Bradley, die checkt het in Rotterdam. Luister maar even mee.
2: Kijk, weet je, iedereen heeft een andere betekenis daarvan, denk ik. Voor mij persoonlijk is het toch wel fysiek sterk zijn, mentaal voor je naast kunnen zorgen. Denk, daarbij hoort ook bijvoorbeeld inkomen, denk ik.
1: Meer hoor je zometeen.

0: Onyx Report met Bradley.
1: Ik weet, iedereen heeft een andere betekenis daarvan, denk ik. Voor mij persoonlijk is het toch wel fysiek sterk zijn, mentaal voor je naast kunnen zorgen. Denk, daarbij hoort ook bijvoorbeeld inkomen, denk ik.
2: Er zijn tegenwoordig best veel verwachtingen over hoe een man zich hoort te gedragen. Je moet sterk zijn, jezelf kunnen redden en sommigen vinden zelfs dat je niet te veel emoties moet laten zien. Maar hoe ervaren jonge mannen dat zelf? Wat betekent het vandaag de dag eigenlijk nog om een man te zijn? Dat wilde ik weten, dus ik ging de straat op in Rotterdam om dat uit te zoeken. Hoe denk jij dat het is om man te zijn?
3: Nou, makkelijker dan om vrouw te zijn.
2: Ja, waarom?
3: Ja, mannen worden niet ongesteld. Dat is echt een privilege, denk ik. Hoef ook nooit te bevallen, is ook wel lekker, denk ik. Terwijl je hebt zelf nog nooit meegemaakt, maar ik denk wel dat het gewoon lekker makkelijk is als je dat niet hoeft te doen. Maar ook wel zwaar, want vrouwen hoeven niet in de bouw. Ja, kan wel, maar dat wordt niet echt, hoeft niet per se.
2: Wat betekent het voor jou om man te zijn?
4: Voor mij betekent het om gewoon, gewoon een mannelijke rol. Gewoon er zijn voor je vrouw, zeggen waar je voor staat en gewoon... gewoon mannelijk zijn eigenlijk.
1: Kijk, weet je, iedereen heeft een andere betekenis daarvan, denk ik. Voor mij persoonlijk is het toch wel fysiek sterk zijn, mentaal. Voor je naast kunnen zorgen, denk ik, dan.
5: Ja, gewoon jezelf kunnen zijn, man. Meer niet. Je krijgt gewoon morale en support van je ouders mee. Krijg je dat niet, krijg je het van iemand die ouder is dan jou op een bepaald manier.
2: Welke verwachtingen zijn er volgens jou voor jongens en mannen?
4: Dat ze gewoon goed meedoen in de maatschappij. Dat ze gewoon goede burgers zijn en dat ze gewoon uitkijken voor iedereen en gewoon zorgen dat er niks aan de hand is.
2: Heb je daar soms wel eens last van gehad?
4: Ja, eigenlijk wel. Ja, soms wel, ja.
2: Dan... Leg eens uit.
4: Nou, dan zie ik een volwassen man gewoon iets doen. Denk van, wat ben je aan het doen? Ja.
6: Ze verwachten gewoon veel van mannen en jongens, snap je? Dat het, ja, je moet het altijd laten lukken, snap je?
2: Dat. En wat doet dat dan met je?
6: Ja...
2: Ik snap dat het best wel een druk kan geven, toch?
6: Ja, dat klopt. Maar wat het met me doet... Ja, ik doe gewoon wat ik kan doen. Ik ga me niet te veel druk maken met... Snap je? Ja. Als het niet kan, kan het niet.
1: Zoals ik al zei... Toch wel mentaal, fysiek sterk zijn en voor je naast kunnen zorgen. Daarbij hoort ook bijvoorbeeld inkomen, denk ik.
2: Provider.
1: Ja, ja.
2: Vind je dat mannen tegenwoordig genoeg de ruimte krijgen om kwetsbaar te zijn?
1: Ik denk juist iets te veel. Op school of door de samenleving denk ik dat ze toch wel kwetsbaarder worden. Kijk, weet je, vroeger had je ook bijvoorbeeld dat je als je 18 werd het leger in moest. En dan word je toch wel mentaal, fysiek, et cetera, dan word je wel sterker. En heb je dat niet echt?
6: Nee.
2: En je zegt snel nee, maar waarom?
6: Ja, als man, als je te emotioneel bent, dan lijkt het alsof je, moet ik het zeggen, alsof je toch zwak bent. Of snap je, alsof je zwak bent, niet mans genoeg en dan wil je niet makkelijk je emoties tonen.
2: Heb je je wel eens anders gedragen omdat je dacht dat verwacht werd van jou omdat je een man bent?
5: Ja, tuurlijk. Dat is gewoon... Totdat je een besef krijgt dat het niet hoeft, dan kan alles anders. Dan maakt het leven ook makkelijker voor jezelf.

Ronnie Flex in your size. Caribbean girl. Hey, er zit hier iemand bij mij in de studio die met jouw hulp 10.000 euro kan winnen. Nou, daar vertelt hij straks meer over. Maar eerst Drake en Lil Baby.

0: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
10: Phoenix.
11: Yo, waar ben jij? Ik ben al bij Friendly Fire. Valorant, Counter-Strike, FIFA, elke setup zit vol. Iedereen is er. Wacht even. Verkeerd kanaal. My bad. Ik ga weer verder met gamen.
12: Je squad is er al. Friendly Fire Alexandria. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
13: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
14: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
13: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
1: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
0: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
2: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
0: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen Fresh en KM met Bare Minimum. Maar eerst Jack Harlow. Dit is Loving on Me.

0: on the block.
1: Zo af en toe naar de kapper gaan is voor de meeste mensen heel normaal. Maar voor dak- en thuislozen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. De Rotterdamse Jesco besloot daarom gratis knipdagen voor deze groep te organiseren. En hij zit hier nu in de studio om er meer over te vertellen. Hey Jesco, hey, welkom.
2: Dank je.
1: Wat leuk dat je er bent.
2: Yes.
1: Hey, je organiseert al een tijdje gratis knipdagen voor dak- en thuisloze mensen. Waarom ben je hier eigenlijk mee begonnen?
2: In eerste instantie was het omdat mijn vader dak- en thuisloos was geraakt. En dat heeft me heel veel gedaan, dus is me altijd bijgebleven. En ik kan nog mijn moment herinneren dat hij met zijn laatste beetje geld naar de kapper ging. Maar de kappers waren duurder geworden, sorry.
1: Ja.
2: En hij kon de rekening niet betalen. En ik zag aan hem van dat er iets gebeurd was. En ja, dat is me altijd bijgebleven van oké, als ik oud genoeg ben en ik sta in een positie waarin ik anderen kan helpen, dan ga ik anderen helpen zodat niemand hoeft mee te maken wat mijn vader heeft meegemaakt.
1: Prachtig. En hoe doe je dat dan? Want jij vertelde me eerder al net dat jij zelf dus geen kapper bent. Dus nee. Hoe krijg je dit dan voor elkaar?
2: Ik ben zelf muzikant. Mm-hmm. Ik ben artiest. En ik gebruik mijn netwerk om kappers bij elkaar te zetten. En ja, mensen reageren daar altijd op. Maar ik wil 1 kapper in het zonnetje zetten als dat mag.
1: Zeker.
2: Dat is Raoul. Met hem ben ik begonnen. En we gaan ook altijd samen op pad. En Raoul die heeft New Wave volledig geknipt toen zij de reeks in de Ziekedome deden.
1: Sick.
2: Dus het is echt een kapper op niveau, maar als ik hem app en nodig heb, dan is hij altijd daar.
1: Wat tof. En stel je voor, je gaat op pad met Raoul en Raoul knipt een dakloos persoon. Wat zie je dan dat er bij zo iemand gebeurt wanneer hij weer in de spiegel kijkt?
2: Wat ik net al zei, ik ben vandaag of de dagen ervoor ben ik ook niet naar de kapper gegaan. Dus ik voel me niet zeg maar in mijn prime.
1: Yeah.
2: Dus ja, als ik naar de kapper ga, dan voel ik mij beter. En dat zie ik ook bij hun. Dat ze zich weer gewaardeerd voelden. Dat ze voelen zich gezien. Gewoon een stukje zelfvertrouwen die ze normaal gesproken missen.
1: Ja, ontzettend belangrijk. Dus het is ook niet voor niks dat er zoveel aandacht is voor je initiatief. Je bent nu zelfs genomineerd voor de Acorn Award. Je maakt kans op 10.000 euro. Ja. Dat is best wel wat geld.
2: Klopt.
1: Wat ga je doen als je het wint?
2: Uitbreiden. Mm. Omdat ja, de plekken waar we zijn geweest waren voornamelijk mannen of jongeren. Maar er zijn ook dames die dakloos zijn geraakt. Dus die kunnen we niet buiten laten, toch? Dus ik wil in een positie komen dat ik kan uitbreiden en ook dames, zeg maar, een knipbeurt of een knipdag kan bezorgen.
1: Ja.
2: Dat zou ik mooi vinden.
1: Heel mooi, dan hoop ik dat je het wint en vanaf vandaag kan er gestemd worden. Je bent nu live te horen, zeg maar. Heel fun, ik luister nu naar jou. Dus dit is het moment om iedereen over te halen. Waarom moeten mensen op jou stemmen?
2: Mensen, jullie moeten niks, maar ik zou het heel mooi vinden als jullie op mij zouden stemmen. Mijn team en ik zetten onszelf al een hele lange tijd in. En ik zou graag willen uitbreiden, zodat ik dames ook een mooie dag kan bezorgen. En naast dat wil ik ook kijken naar gezinnen die het niet zo breed hebben. Die ook hun kinderen, dus want ik was dat jongetje ook. Ja. Dus van al het negatieve wat ik heb meegemaakt, wil ik het omzetten naar positieve dingen. Dus ik wil gewoon teruggeven. En daarom zou jij moeten stemmen.
1: Toch wel moeten.
2: Ja, moeten.
1: Ja, dus als je nu luistert en je denkt, ja, ik wil Jesco helpen om die 10.000 euro binnen te halen. Tot 2 oktober kan je op hem stemmen. Meer informatie over hoe je dat doet vind je op de FunX website. Maar eerst, want we hebben nog iets leuks. Jij maakt ook muziek, Jesco.
2: Klopt.
1: En je hebt een nummer geschreven voor een dakloze man in Rotterdam. Vertel.
2: Ja, klopt. Ja, ik dacht ik kom naar FunX toe en jullie tonen me altijd heel veel liefde. En ik kan niet met lege handen aankomen. Ik heb een nummer geschreven over een dak- en thuisloze meneer die ik voorbij zag komen. En ik dacht, ja, ik ken hem. En ik had een keer een show in de Pauluskerk en toen zat hij in het publiek. En na de show kwam hij naar mij toe van, ken je mij niet meer? Ik ben Revy Martis. En toen dacht ik, oh, dat is hij. Ik heb zijn video gezien. En dat was een bekende van mij. Het is een broer van een jeugdvriend. En dat verhaal is mij gewoon heel erg bijgebleven. Dus ik heb daar een nummer over geschreven.
1: Prachtig. We gaan nu ook draaien. Dus jij mag hem zelf aankondigen.
2: Dit is Jesco 10, produced by M100 en Revy Martis. Let's go.
3: Ik ben Revy Martis. Eerst was ik dus eigenlijk door andere omstandigheden naar huis geweest geraakt. Maar daarna ben ik dus op straat beroemd. En het is niet dat ik eigenlijk te overleven heb.

0: gedrag nam ik zeg maar over, waardoor ik een soort van onhandelbaar werd.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Hey, het is DJ Roffa.

0: wat een banger. Dit was All My Ladies.
1: The Block met Naomi.
0: En heb je nou zin in nog meer bangers, dan is dit jouw moment. Want het is weer request tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phanix gedraaid wordt. Dus, welke tune wil jij zometeen door je speakers horen? Echt van alles is welkom. Jij mag dit volledig bepalen. Stuur me even een berichtje in de NPO Luister app. Ben jij nou de eerste? Stuur me een memo. Ja, dat moet jij doen. Stuur mij een leuke memo met een goede tune. En dan wie weet draai ik zometeen wel wat jij horen wil.
2: Yo, Russian. Yo, Shawaii, Bawana.

0: The Block met Naomi.
1: Jij bent nog steeds ingetuned bij The Block en het is ook nog steeds request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. En ik was op zoek naar een banger. Dat kon je me laten weten in de NPO Luister app. En ik kreeg een memo van Diallo.
2: Hey Naomi, ik heb zoveel bangers gehoord vanavond. Ik zou heel graag een legende nog horen. Dat is Tupac Changes. Hopelijk kan je die draaien. Thank you.

0: Mars en Cardi B, Finesse. Oh, dit was echt weer ook zo'n banger, I can.
1: The Block met Naomi.
0: En het moment is aangebroken waarop wij als Panic Spam advies aan elkaar geven. Heb je zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lid is of juist echt helemaal. Oftewel, is het lid of is het shit? En vandaag met Ryan uit Utrecht. Hij stuurt mij. Ik was laatst aan het stappen en raakte aan de praat met een meisje. We hebben nu 3 keer bij elkaar geslapen. En ineens zag ik in haar Insta-bio gewoon mijn naam met een hartje erachter staan. Hè? Dus ik dacht echt, huh? We hebben elkaar letterlijk 4 keer gezien. En nu lijkt het alsof we ineens een relatie hebben. Ze deed er zelf ook heel casual over en zei, ja, we zijn toch ook samen? Ja, ik vind haar ook aantrekkelijk en ik ben ook wel benieuwd waar ik naartoe kan gaan. Maar dit gaat me echt veel te snel. Daarom vraag ik me af, is het lid of is het shit om na 4 keer afspreken iemands naam in je bio te zetten? Nou, sorry, maar wat in de psycho shit is dit? Ik vind dit zo raar, Ryan. Ik vind überhaupt naam in je bio zetten, dat doe je toch wanneer je 12 bent. Hooguit misschien 15 of zo. Ik vind dat heel raar. Ik vind dat heel vreemd. Maar goed, weet je, er zijn studies die dat normaal vinden, maar niet na 4 keer al. Nou, ik ben eigenlijk helemaal van de leg, moet ik zeggen. Ik vind het hartstikke gestoord. Dus ja, ik denk dat het duidelijk is wat ik vind. Is het lid of is het shit om na 4 keer afspreken iemands naam in je bio te zetten? Ja, dat vind ik. Hartstikke shit dus. Waar slaat het op? Nou, ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt. Laat dat me even weten in de NPO Luister app. Is het lid of is het shit om na 4 keer afspreken iemands naam in je bio te zetten?
1: Ja, nou.

Music van Victony. The Block met Naomi. Ryan uit Utrecht was een avondje stappen en ging met een meid mee naar huis. Nu heeft ze na 4 keer afspreken al zijn naam in haar Instagram bio gezet met een hartje erachter. Dat schrikt Ryan wel weer af, maar is toch wel benieuwd of hij het toch een kans moet geven. Ryan vraagt zich daarom af, is het lit of is het shit om na 4 keer afspreken iemands naam in je bio te zetten? Ja, ik zei dat is natuurlijk gewoon hartstikke shit. Maar ik was benieuwd wat jij ervan vindt en dat kon je me laten weten in de NPO Luister app. Je zou hem laten weten, ja, die chick leeft nog in tijden van MSN en Hives. Naam in bio na 4 keer elkaar gezien te hebben. Maar even naar hem, kan je een chick serieus nemen nadat je na afspraak 2 naast haar in bed ligt? I listen, but I don't judge. Ja, Hisham, I think I hear you, maar tegelijkertijd kan Ryan zichzelf serieus nemen als hij na het stappen meteen met een meid naar huis gaat. Ja, aan de andere kant zeg maar, ja, als je gewoon wel seks, je kan vanuit daar ook verliefd worden, weet ik niet. Ik ga het zo meteen even met Sanne hierover hebben, die heeft hier vast wel wat over te zeggen. Nadia die zegt, rennen vriend, doodeng dat ze dit doet na een paar avonden. Het is echt doodeng. En Alia laat ook weten dat het shit is. Ze zegt, iemand die na een paar avonden zo snel gaat, kan straks ook heel snel weer omslaan. Red flag, daar zeg je iets super slims. En Dialle zegt, hi Naomi. Ik vind het wel lit. Het is alleen de vraag hoe lang ze gaan met elkaar. Na 4 slaan, dan denk ik dat er meer is, toch? Ja, oké, als je 4 keer een afspraakje met elkaar hebt, dan zit er misschien wel wat in. Maar toch, even terug naar wat Hisham net zei. Sanne.

0: Wat vind jij ervan als je meteen met elkaar naar huis gaat?
1: Ja, nou, ik heb gewoon een hele prima 5-jarige relatie gehad.
0: Ja.
1: Nadat ik wel de eerste keer ongeveer dat ik met hem wel seks heb gehad.
0: Oh!
1: Ja.
0: Ja, het kan dus gewoon.
1: Ja, ik vind dat ook niet... Ik snap wel dat het idealiter anders kan. Maar als het zo loopt... Ja, vind ik mezelf echt geen slet of zo. Of dat je me dan niet serieus kan nemen of weet ik het wat allemaal hoor.
0: Nee, dus het kan wel.
1: Het klikt
0: gewoon.
1: Dan toch gewoon. Als je seks met iemand wil hebben, dan zeg maar in mijn optiek... klikt het dan wel redelijk met iemand. Meestal.
0: Ja, ik mag hopen van wel.
1: Ja.
0: Oké, hartstikke duidelijk. Hey, Sanne, vind je het lid of vind je het shit om na 4 keer afspreken iemands naam in je bio te zetten?
1: Je kan niet tegen iemand zeggen, we hebben nu een relatie, een soort van, en dan zonder dat diegene dat zelf weet. Dat is fucking raar.
0: Dat is echt alsof je iemand gijzelt eigenlijk.
1: Ja, joh, ik zou me doodschrikken. Dus zeg maar, dit was voor mij ook een stoppen leren kennen. Als je dit doet, ik zou ook gaan rennen. Je moet weg.
0: Ja, ik zou inderdaad ook echt weggaan.
1: Ja.
0: Dit is toch niet normaal? Dit is niet normaal.
1: Maar vind jij dat je een relatie kan hebben? Ik vind eigenlijk nog wel een leuker dilemma. Als je gelijk met iemand in bed duikt?
0: Ja, ik denk het wel. Kijk, ik heb het zelf nooit... Ik heb dat nooit meegemaakt.
1: Omdat je zo net een meid bent.
0: Ja, omdat ik überhaupt geen seks heb natuurlijk. Winky, winky, winky. Heilige maagd Naomi. Nou, dat is absoluut niet waar. Maar, maar ik denk dat het wel kan.
1: Ja.
0: Kijk, ik denk wel dat mannen over het algemeen gewoon sneller een piemel erin kunnen steken.
1: Ja.
0: En dat daarmee het dus wel belangrijk is om eerst ook een emotionele klik op te bouwen misschien.
1: Ja, de jacht is misschien een beetje weg of zo.
0: Ja, maar ik haat die jacht. Ja, het is ook stom. Want ik wil me ook geen stukje vlees voelen.
1: Nee.
0: Sanne, ik voel dat dit een heel lang gesprek is.
1: Ja, we moeten het er een andere keer even verder over hebben.
0: We moeten het hier een andere keer over hebben, inderdaad.
1: Dus, conclusie.
0: Conclusie. Ah, ja. Oké. Is het lid of is het shit? Om na 4 keer af te spreken iemands naam in je bio te zetten. Diallo vond het lid.
1: Super shit.
0: Maar de rest zegt allemaal.
1: Ja, het kan niet hoor. Rij een ren voor die vrouw. Ren! Hey yo, it's last on the motherfucking track, you little hoe.
2: It's a fucking lifestyle, baby. Spasa sangrias.

Taylor Playing Games. On the Block met Naomi. Ja, en het is bijna 10 uur op deze mooie dinsdagavond. Dus dat betekent het einde van de blok voor vanavond. Ik vond het hartstikke gezellig en ik hoop jij ook. Geen zorg, ik ga je niet alleen achterlaten. Nee, Funix 5 staat voor je klaar. En ik check jou morgen weer.

0: Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Eindelijk. Iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
10: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
9: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
11: Hey, Phonics.
12: It's complicated met Jay en Mahi.
13: We bespreken

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
1: Ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft: het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
0: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
2: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NATS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
0: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

los. Vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: Funix.nl of in de gratis NPO luisterapp. Hey,
1: Funix. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club, net als NAC, uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

in mijn geld aan. Maar het was nooit genoeg. Nu wil je slachtoffer spelen, maar heb ook gebloed. Ik zeg je eerlijk, vind het gaat dat het zo weer moet. Maar we zitten beide hierin. Ga nog door, ga je zien dat je mij niet meer vindt. Ey, betrek mij niet erin. Echt waar, je kan gaan naar je blijvriendin. En nog steeds wil je wijzen namen. Maar één naar mij, schat, is drie naar jezelf. En echt.

0: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Adverteer nu van

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met 10 bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nee, hij is echt anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je niet gehoord van over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: wachten. Wacht, schat. Nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik hoop dat je gekwetst wordt, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat. Ik ben volwassen. Komt goed.
2: Dit is Phonics Vibes.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. De komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nam ik zeg maar over, waardoor ik een soort van onhandelbaar werd.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated at

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.